0: Bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzuid Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio 5.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
4: TV West Sport. Vandaag vanaf 9 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedaan. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: Vandaag op TV West, het Haags Beat Festival 2026. Vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag zie je live optredens van onder andere Bosaris, Jet Rebel en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Vandaag live vanaf 7 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch.

0: fui.
1: Ja, die voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
2: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
3: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
4: En je
3: ja.
4: bent al zo machteloos.
3: Ja, zeker ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Ja.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. En AZ bleek met 2-0 te sterk. Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen vanmiddag om 12:15.
2: Op 89.3 Radio West. I'm

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op en kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we dan brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, het Haags Beat Festival 2026. Vanuit het Zuiderpark Theater in Den Haag zie je live optredens van onder andere Bosaris, Jet Rebel en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Vandaag live vanaf 7 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. En AZ bleek met 2-0 te sterk. Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen vanmiddag om 12:15.
3: Op 89.3 Radio West.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: Tot 9 uur, klassiek op West.
14: Dit is Radio West.
16: Het Radio West Concert. Weer terug in de conservatoriumzaal van Amara. Van harte welkom. Het allereerste Radio West-concert van dit seizoen. En we hebben op het podium vandaag studenten van de afdeling Early Music. Oude muziek. Nou is klassieke muziek meestal wat ouder dan vandaag. Maar de afdeling Oude Muziek houdt zich bezig met muziek van, zeg, de Renaissance. Zo de vroege 17e, soms de 16e eeuw tot ongeveer de 18e eeuw. Iets verder nog, als dat aan de orde is. Zij gaan ons meenemen naar Parijs. Misschien was u in Frankrijk op vakantie, maar we gaan even terug. Maar dan in de tijd van Lodewijk de 14e. En dan zijn we in Versailles of een van de andere paleizen van de Zonnekoning. En we gaan dus muziek horen die daar klonk. En dat was muziek zoals wij dat wel een beetje kennen. We hebben het op tv allemaal gezien de afgelopen dagen. Er zijn dan hele grote banketten. En daarna gaat men naar een van de zalen en dan is er een opera of een ballet of een theatervoorstelling. Maar dat was niet het enige. Want er was gewoon de hele tijd muziek in die paleizen. De koning, maar ook zijn gezelschappen of zijn gasten, die wilden graag ook een beetje vermaakt worden als ze daar zaten. Of een kopje thee dronken. Of de koning die gewoon even wilde nadenken. Of er was een klein feestje. Daarvoor hadden ze de kamermuziek. En ze hadden een speciale afdeling onder leiding van de maître de la musique de chambre du roi. En die moest zorgen dat er eigenlijk de hele dag op allerlei plekken, als de koning daar zin in had, muziek was. Dat waren geen hele grote ensembles, dat kon natuurlijk niet. 3 artiesten, soms 4 muzici of 5, ongeveer, dat was het. Maar het was belangrijk, want er werd over gepraat in de koninklijke wereld. Laat ik zeggen, dat was dan vooral Europa. Wij gaan naar het hof met een componist die heel beroemd werd. Maar het begon allemaal heel eenvoudig. Want hij verhuisde uit zijn geboortestad Florence naar Parijs. Hij ging mee met zijn moeder die daar ging werken in de keuken van Versailles. En hij mocht mee als hulpje. Maar al heel snel bleek dat deze Giovanni Battista eigenlijk heel erg kunstzinnig was. Het was muziek, maar het was ook theater. Hij was goed in dansen, hij kon verhalen vertellen en dat werd ontdekt. En uiteindelijk zal hij onder zijn Franse naam Jean-Baptiste Lully een van de allerbelangrijkste componisten aan dat hof worden. Misschien wel de belangrijkste. De rechterhand van de Zonnekoning als het over muziek ging. En die muziek, de La Chambre du Roi, die was bijzonder, was op allerlei plekken. Maar er was nog één bijzondere afdeling. En dat was Le Musique du Chambre du Coucher du Roi. Dat betekende dat als de koning een vermoeiende regeerdag had gehad, en dat gebeurde nogal eens, dan kon hij slecht slapen. En dan wilde hij heel graag dat aan zijn voeteneind, wat trouwens nog een behoorlijk eind van zijn bed af was, een ensembeltje hem in slaap wiegde. Nou, die muziek, daar gaan we vandaag mee beginnen. Het is 17:05, het is Versailles. En we krijgen muziek La Chambre du Roi. We gaan hem in slaap wiegen in dat prachtige paleis. En hij heeft een kleine selectie uitgezocht uit Le Bourgeois Gentilhomme. Verhaal van Molière, een van zijn goede vrienden, ook werkend aan dat hof. En we gaan 4 deeltjes horen en worden gespeeld door het trio Lys. Dat betekent het trio de Lely. En u weet misschien dat de Lely is in Frankrijk het koninklijk symbool van zuiverheid en door God gegeven. Het trio Lys met 4 deeltjes uit de muziek van Jean-Baptiste Lully.

Het trio Lies, het Lely Trio, speelden delen uit de muziek de la Chambre du Roi. We zijn aan het hof van Lodewijk XIV. We doen nog een klein stapje terug. Een buitengewoon belangrijke man was de maître de la musique du chambre. Of de la chambre, moet ik geloof ik zeggen, in mijn allerbeste Frans. En dat was een hele andere meneer die ontdekte ook daar in de keuken dat jongetje die alsmaar zong, liep te dansen, acteerde, gedichten voordroeg. Hij nam hem onder zijn hoede. Het was een hele belangrijke man en dat was meneer, meneer Michel Lambert. Hij was op dat moment de maître, hij was echt de baas. En het ging nog iets verder, want hij neemt Jean-Baptiste Lully onder zijn hoede. En hij zal niet alleen zijn leraar worden, maar uiteindelijk ook als Madeleine Lambert trouwt met Jean-Baptiste, wordt hij ook nog zijn schoonvader. En behalve dat is hij dan natuurlijk ook nog zijn baas. Tegenwoordig zou je zeggen zijn direct leidinggevende. Michel Lambert. Het is een beetje raar gegaan, want uiteindelijk zal die Lully hem ver ontstijgen. Hij wordt de allerbelangrijkste muzikus aan het hof daar van Lodewijk XIV. En meneer Lambert heeft een beetje het nakijken ook in de geschiedenis. Want zijn muziek wordt ook op dit moment veel minder vaak gespeeld dan de muziek van Lully. Lully is de belangrijkste. En dan wordt het, vind ik, tijd om ook eens iets van deze meneer Lambert te horen. En dan gaan we doen, want het trio Lies blijft nog even bij ons zitten. En dan gaan wij naar een stukje met een mooie naam. Dat moet ik even opzoeken. Dat is Vaux mon prix chaque jour. En dat betekent zoiets als: zoals je me minacht, aanbid ik toch je charme. Dat moest je zeggen tegen die koning, want je ziet het bijna elke dag op tv. Je moet de zonnekoning wel de hele tijd zeggen hoe aardig en hoe leuk en hoe goed hij is. Dat gaat heel vaak met zonnekoningen zo. We gaan even horen, het is eigenlijk een lied, maar we krijgen vandaag de instrumentale versie van dat lied door het trio Lies.

Dat was Michel Lambert, de leraar, schoonvader en de baas van Jean-Baptiste Lully. Ook hij maakte muziek voor, laat ik zeggen, de kamers van de koning. En dat klonk een beetje als misschien wel de slaapkamer. Want dat was een heel gebruikelijke plek om te musiceren. Dan hebben we even tijd nodig om te stemmen. Want ja, stemmen moet je altijd doen en het moet zuiver zijn. Maar in het verleden waren er wat problemen met die stemmingen. Dat is een natuurkundig verschijnsel, al bedacht door Pythagoras. Of hij bedacht het niet, hij ontdekte dat. Als je bepaalde intervallen optelt en je gaat er een tijdje mee door, dan kom je aan het eind niet helemaal zuiver uit. We noemen dat in de muziekwetenschap de Pythagoreïsche komma. Ik zal u verder dat theoretische verhaal besparen. En dat doe ik omdat ik het zelf ook niet altijd helemaal snap. Maar het is behoorlijk ingewikkeld. En in het verleden hadden ze daar nogal een worsteling mee. Er moest steeds gestemd worden. Het hing een beetje van de omvang af. Het hing ook een beetje af van de instrumenten die je gebruikte. En het hing ook een beetje af van de componist die het soms wel leuk vond dat het een beetje wrong zo hier en daar. Dan kon hij wat extra sentiment in de muziek brengen. Dus we hadden daar nogal wat discussie over die stemmingen. Uiteindelijk krijgen we dan de gelijk zwevende stemming, zoals dat heet, zo rond de tijd van Bach. En die maakt ook een eerbetoon aan de gelijk zwevende stemming, waardoor we met grote orkesten en zo al nog lekker zuiver kunnen spelen. En hij noemde dat natuurlijk het Wohltemperiertes Klavier.

Hier, dat kennen we natuurlijk allemaal. Gaan we vandaag niet doen, want wij gaan verder aan het Hof van de Koning. Wanneer we alles weer feilloos gestemd hebben, gaan we naar François Couperin. Het is ietsje later, het is 1714, wanneer hij zijn muziek maakt voor de koning. Hij is zelf toetsenist, hij speelt het klavecimbal en dat doet hij virtuoos. We gaan gewoon even naar hem luisteren, naar een van zijn danssuites. Dansen was belangrijk, zeker voor Lodewijk XIV. Hij was zelf een fanatieke danser. Hij deed altijd mee, hij verscheen als eerste op de dansvloer en hij wilde ook als eerste en alleen het bal openen. Er was ook een vaste volgorde. Het begon altijd met een prelude, dan kon je nog even rustig op stoom komen, zeggen we. En dan wat dansen. Begon meestal wat langzaam. Dat was netjes voor de belangrijke mensen, dan werd dat wat sneller. Er waren volgordes en die hingen een beetje af van de gelegenheid en het hof waar je op dat moment was. Wij gaan naar zo'n suite van François Couperin. Begint met een prelude, dan wat dansen. En ik zie een allemande, sarabande, gavotte, een gigue. En tot slot het verplichte menuet en een trio. We hebben daarvoor een nieuw ensemble uitgenodigd. Laat ik maar zeggen, in de Kamer van de Koning, waar we ook zijn. En die dragen het naam het S'Gravenhage-collectief. Nou, dat is een buiging naar deze mooie stad die ook, ik denk, een van de allerbelangrijkste opleidingen heeft als het gaat over oude muziek en alles daaromheen. S'Gravenhage-collectief met een suite van François Couperin.

Het premier concert royal, gemaakt door François Couperin voor de Zonnekoning. Gespeeld vandaag door het Schravenhagen collectief. Ga ze toch even aan u voorstellen. Elsa Heinsberga speelde Traverso en dat deed ze ook in de stukken hiervoor. Eriko Namayama, barokviool, Antonio Pellegrino, cello en Agata Sorotokin. Klaven, cymbal. U mag daar best nog een keer voor applaudisseren. En daarmee zijn we dan toe aan de laatste muziek van dit allereerste Radio West concert van dit seizoen. Het is een klein beetje later. Het is het jaar 1737. Lodewijk de 14e is inmiddels vervangen door zijn zoon Lodewijk de 15e. En Parijs wordt bezocht door een van de allerberoemdste muzici uit die tijd. Hij komt uit Duitsland. Zijn naam is Georg Philipp Telemann. Tijdgenoot van Bach, maar in die jaren vele malen beroemder dan de Bach die wij nu zo goed kennen. En dat komt omdat Telemann een hele slimme componist was. Om te beginnen maakte hij muziek voor allerlei gelegenheden. Het maakte niet uit, hij maakte stukken voor de beurs in Frankfurt waar hij woonde. Een leuk feestje voor de schoolmeester, ook wel eens iets voor de kerk. Een enorme collectie muziek. Maar wat vooral heel slim was, hij gaf een tijdschrift uit. Dat heette Der Getreue Musikmeister. Daar stonden gewoon artikelen in over muziek uit die tijd. Maar wat heel verstandig was, hij drukte in dat tijdschrift elke editie een aantal stukken van eigen hand af. Die werden dan verspreid. Want je kon in die tijd niet zomaar even naar de muziekwinkel om een setje muziek voor je ensemble te kopen. Dat was een ingewikkeld proces. Er waren wel uitgevers, maar dat ging niet vanzelf. Je abonneerde je op het tijdschrift van Telemann en je kreeg de muziek er gewoon bij. En het was slim, want die muziek werd ook meteen overal gespeeld. Hij komt in Parijs, hij is dan al bekend en hij zorgt daar ook voor een heleboel reuring. Hij schrijft bepaalde stukken voor Lodewijk de 15e, zijn Nouveau Quatuor. En hij breekt daarmee ook internationaal door, want het tijdschrift wordt vanaf dat moment ook in Frankrijk verspreid. Ik ga u gedag zeggen en met heel veel dank natuurlijk aan de muzici van vandaag, de twee ensembles die we hebben gehoord, hun leraren, begeleiders, de mensen van Amare, de mensen van het conservatorium, onze technici en de technici van de afdeling Art of Sound. Dat is een afdeling in dit conservatorium die ons ook altijd helpt met het maken van mooie opnames. Ik zeg u gedag met het Schravenhagen collectief met Telemanns allereerste kwartet uit de Nouveau Quartet.

0: En zo heeft u geluisterd naar het Radio West Concert van 21 september jongstleden. Studenten van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium namen ons mee naar het Hof van Versailles. En daar gaan we binnenkort weer muzikaal naartoe. Nou, daarover straks nog wat meer in het tweede uur klassiek. Dus heel graag na het nieuws. Tot zometeen.
1: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
25: Ontsnap aan de drukte. En stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
26: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
26: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Ik doe het voor gezonde nieren.
29: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
30: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
31: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
32: Reis slim met Golden eSIM.
33: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
34: vakantie!
33: ANWB en gaan.
31: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
32: Reis slim met Golden eSIM.
35: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
36: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
37: Ah, mam?
38: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op Persave.nl.
35: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
38: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
39: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
40: Tot 9 uur, klassiek op West.

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. En ook even terug naar Parijs, waar in 1784 de opera Le Danaïde in première ging. Het stuk werd gemaakt door Antonio Salieri. En deze Griekse tragedie over de Danaïde was zijn laatste Parijse opera. Nog in aanwezigheid van koning Lodewijk XVI en een enorm succes. U hoorde zojuist het eerste stukje uit de eerste scène, een air. En we gaan nog een klein stukje door. De aria Loin de nous, over de jaloezie die we ver van ons moeten houden. En dan nog een dansje, een air tot slot.

Nogmaals uit Le Danaïde van Antonio Salieri. U hoorde het kamerkoor Chantre de Versailles met ensemble Le Talent Lyrique. Straks nog wat meer Versailles, maar eerst op verzoek even op reis. We gaan naar Roemenië. Béla Bartók, hij werd geboren in 1881 in een landstreek met de naam Banaat, toen onderdeel van het Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk. Maar later zou het bij Roemenië gaan horen. En het is dan ook niet te vreemd dat Bartók, als in Hongarije geboren componist, ook de Roemeense muziektraditie laat klinken. Uit zijn Roemeense volksdansen heb ik hier deel 2, de Braul, waarin een sjerp de hoofdrol speelt. En deel 4, een dans die normaal gespeeld wordt op de Bukium. En dat is een soort alpenhoorn.

Twee van de zes Roemeense volksdansen van Béla Bartók. U hoorde klarinetist Martin Frost met de Stockholm Philharmonic Orchestra. En we blijven nog even in Roemenië. Alweer even geleden was het traditionele instrument bij uitstek hier ineens heel populair. Beroemde Roemeense panfluitisten reisden af naar Nederland en rond deze muzici ontstond een nieuwe generatie die van alles op het instrument speelden. Er ontstond zelfs een Nederlandse panfluitvereniging. Een van de grootheden die uit Roemenië hier terechtkwam was Nicolae Pervu. Hij speelt vandaag voor ons de Hora Veselá, vrolijk of hoera, zoiets betekent het.

Ora Vestula door panfluitist Nicolai Beerwoe. Velen van ons in de buurt kennen hem spelend en als leraar, geboren in Roemenië en als leraar verbonden aan het Haagse Korenhuis. Hij overleed in Den Haag 5 jaar geleden. Maar er klonk intussen veel Roemeense muziek in de decennia rond de eeuwwisseling. Zo was er een Duitse cameraploeg in Roemenië op weg voor een opname over een politiek onderwerp. Tot ze in de verte heel aanstekelijke muziek hoorden. Ze besloten gewoon maar eens een kijkje te nemen. En in een boerenschuur speelde daar een fanfare. Ze waren zo onder de indruk dat ze besloten de fanfare op te nemen en uit te zenden. En daar begon een enorme carrière voor de fanfare Ciocardia. En dan heb ik daar nog een origineel zigeuner-ensemble. Taraf de Haidouks met Doemba la Doemba. 2 stuks, een dans uit Petrosnitsja en Doemba la Doemba. Doemba la Doemba. 2 stuks, een dans uit Petrosnitsja en Doemba la Doemba.

Fanfare Ciocarlia, traditioneel uit Roemenië. Gevolgd door Dumbala Dumba door Taraf de Haidoeks, een zigeunerensemble daar vandaan. Dan een bijzondere uitvoering van de schilderijen-tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Het origineel is voor piano, maar we kennen het vooral in de symfonische instrumentatie van Maurice Ravel. Maar binnenkort, 4 september, verschijnt een heel bijzonder arrangement van slagwerker Konstantin Nabolov, samen met pianist Ralf van Raat. Laten we eerst even luisteren naar de versie die we allemaal zo goed kennen, voor symfonieorkest door Maurice Ravel. De hut op kippenpoten.

De hut op kippenpoten. Het is een sprookje uit Rusland en dat dan weer vereeuwigd op een schilderij. Deel 9 uit de schilderijen-tentoonstelling van Mussorgsky. Dit was de Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo Dudamel. Maar we kunnen ook alvast proeven van hetzelfde deel in het arrangement voor slagwerk en piano.

Nogmaals deeltje 9 uit de schilderijen tentoonstelling. In een arrangement van Marijn van Prooijen voor slagwerk en piano. Vandaag door Constantin Nabolov en Ralf van Raad. Het hele stuk op cd verschijnt 4 september. En dan sluit een zomers onweer hier mooi op aan. Justin Heinrich Knecht werd geboren in 1751 in het Duitse Biberach. Hij was een tijdgenoot van Mozart en Beethoven. Maar hij werkte vooral als bescheiden kerkmuzikus. In 1784 maakte hij zijn portret van de natuur. In deel 3 gaat het over storm en onweer.

Het Torina Philharmonic Orchestra met deel 3 Storm en Onweer uit Portrait de la Nature van Justin Heinrich Knecht. Een stuk dat we niet vaak horen, maar waarvan we weten dat Beethoven het kende toen hij zijn 6e de Pastorale schreef en daardoor zeer geïnspireerd werd. Vorige week hadden we een stukje uit de Varaille productie 401 Nederlandse opera's. En ik heb hier een vervolg, een stukje van Johann August Just. We weten eigenlijk maar weinig van hem, behalve dat hij werd geboren in Duitsland, maar een tijd lang werkzaam was aan het Haagse Hof. Onder meer als leraar van prinses Wilhelmina van Pruisen. Hij schreef ook opera. Onder meer over de koopman van Smyrna. Luister maar eens wanneer Hassan zingt: "Hoe schoon, hoe lieflijk is de morgen."

Opnieuw dank aan alle solisten en een ensemble onder leiding van Albert-Jan Roelofs. En natuurlijk René Zegers voor zijn 401 Nederlandse opera's. Dit was een stukje uit De Koopman van Smyrna. Dan nog een moment voor het Radio West-concert van 6 september aanstaande. Dat gebeurt allemaal in de Oude Kerk in Rijswijk. En dan gaan we opnieuw terug naar het Franse Hof in Versailles. De Duitse componist Theodor Schwarzkopf was daar regelmatig te gast. En ik heb hier twee deeltjes uit zijn trio-sonate met een hoofdrol voor de fagot.

Uit de Sonata A3 van Theodor Schwarzkopf. Met Wouter Verschuren, fagot en ensemble de la Borde. Deze muzici ook in ons allereerste Radio West-concert op 6 september. En dat is in de Oude Kerk in Rijswijk. Let op, dit concert is niet, zoals u gewend bent, gratis. Maar u kunt reserveren via de site www.oudemuziekindeoudekerk.nl. www.oudemuziekindeoudekerk.nl. En natuurlijk luisteren naar dit programma zondag 13 september... want dan zenden we dat hele concert uit. Orgel. Ja, maar toch weer iets heel anders. En dan heb ik het meestal over Geerten van de Wetering. Hij speelt dit keer ook weer bij een vroege film. Ditmaal orgel bij The General van Buster Keaton. Donderdag gaat u dit live meemaken in de Haagse Kloosterkerk. Nou, van de orgelversie hebben we nog geen opname. Maar natuurlijk is er wel de originele soundtrack.

Buster Keaton, muziek bij The General. Ook donderdag aanstaande vertolkt op het orgel in de Kloosterkerk. Met film daarbij. En dan zie ik, het is zo goed als 9 uur. Ik ga u gedag zeggen met de eerste mate van Tchaikovsky's reisje naar Florence. Met Souvenir de Florence wens ik u nog een heel fijne zondag.

0: Klassieke West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: In Delft en in de Lieren is het 21 graden. Het is overwegend droog, af en toe zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het Regio Nieuws. Een jaar na de dood op Lisa uit Abcoude is het geweld tegen vrouwen volgens actievoerders niet afgenomen. Volgens de Haagse initiatiefnemer van Wij eisen de nacht op is de aandacht voor het probleem juist weer weggezakt. Een geparkeerde auto aan de Korfslaan in Delft is afgelopen nacht zo goed als uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond raakte beschadigd. Er wordt onderzocht of het om brandstichting gaat. Een kamer vinden in Leiden is voor nieuwe studenten nog altijd een flinke zoektocht. Tijdens de introductieweek blijkt dat veel studenten al maanden zoeken zonder succes. Studenten die dichtbij wonen kiezen daarom maar om voorlopig thuis te blijven. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de vierde verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. Eén iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclamemuziek van Paul Young. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Bojang, Love of the Common People. Goedemorgen. Druk maar wat toetsen in, het is jazz. Dat is een legendarische zin uit de speelfilm van Theo en Thea uit 1989. Nou, de komende week gaan er heel wat toetsen worden ingedrukt op het festival Jazz Delft. Maar niet door muzikanten die zomaar wat doen. Maak je geen zorgen, alle artiesten weten heel goed wat ze doen. Ik ga het er zo meteen over hebben met Bram Stoeken, die al 20 jaar bij dit festival betrokken is. Voor het cabaret gaan we straks naar het Griekse eiland Kos. Of eigenlijk liever gezegd, je hoort waarom je daar volgens cabaretier Johan Hogeboom beter weg kunt blijven. En ja, gisteren was de dag eindelijk weer eens een beetje regen. Ik had er echt naar uitgekeken. Ik verheugde me een beetje op die regen. En gaat er nog meer vallen? Die vraag stel ik straks aan weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Nu met dat warme weer van de afgelopen weken zit ik vaak tot laat in mijn tuin. En dat vind ik dan heel mooi om te zien, want als het dan donker begint te worden, zie ik ze overvliegen. De vleermuisjes, die worden dan actief. En ja, mensen denken soms nog steeds dat die eng of gevaarlijk zijn, maar dat is alleen maar in de vampierfilms. In het echt zijn ze dat totaal niet. Ze zijn volkomen onschuldig. Nou, ik denk dat je dat te horen krijgt onder meer tijdens de vleermuisexcursie in het Bentwoud op 29 augustus. Boswachter Stefan Grosveld van Andel van Stadsbosbeheer, die neemt je mee. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En er is niet één vleermuis, want we hebben eigenlijk heel veel verschillende soorten in Nederland. Welke komen er voor in het Bentwoud?
2: We hebben een aantal soorten inderdaad in het Bentwoud. De gewone kleine dwergvleermuis. Die is de meest voorkomende. Die zit ook rondom het huis.
0: Ja, dat zou die zijn die ik zie 's avonds.
2: Ja, inderdaad. Dan hebben we de roze vleermuis. Die is een slagje groter. Ja, die vliegen ook rondom bosvakken, grote waterpartijen. En dan hebben we ook nog een soort, maar ja, kans is heel klein dat we die tegen gaan komen. Maar dat is de watervleermuis.
0: Ja.
2: Ja, de naam zegt het al. Die zit echt rondom grote meren en die haalt daar zijn maaltje.
0: En al die vleermuizen worden eigenlijk altijd in de avond actief. Ik vraag me dan altijd, waar zijn ze overdag? Want dan zie ik ze niet.
2: Ja, overdag zitten ze in, ook in gebouwen, zoals de gewone dwergvleermuis. Die verstopt zich onder dakpannen, spleetjes in spouwmuren. Dat soort dingen. Maar ook gewoon in bossages, in dode bomen of ingescheurde bomen, waar net een genoeg donker plekje zit waar ze zich kunnen verstoppen voor de dag.
0: En daar kunnen ze heel goed dat verstoppen. Ik heb liever vleermuizen in de spouwmuren dan echte muizen trouwens. Maar dat is een ander ding. ze eten insecten. Betekent dat ook dat ze echt actief naar achter muggen aanjagen?
2: Ja, zeker. Ze eten zo'n 1000 muggen op een avond. Die hebben ze ook echt wel nodig, want ze hebben ook wel veel beweging.
0: Ja, het zijn nog hele kleine hapjes natuurlijk, hè, die mugjes.
2: Ja, ook dat. Het stelt voor ons niet zoveel voor. Maar voor een vleermuis is dat toch al een flinke maaltijd, 1000 mugjes.
0: Ja.
2: Ja, ze jagen verder ook op motjes en andere nachtvlindertjes. Dus ja, ze eten best wel divers, maar vooral muggen en insecten inderdaad.
0: Eigenlijk zijn het roofdiertjes dus.
2: Ja, het zijn hele kleine roofzoogdiertjes.
0: Juist. Ja, sowieso bijzonder. Een zoogdier dat vliegt, dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, bizar, hè?
2: Ja, zeker. Het is echt een heel gekke gewaarwording.
0: Ja. Er is van alles over te vertellen. Dat ga jij ook doen tijdens de excursie op 29 augustus. Hoe ziet de avond eruit?
2: Ik hoop dat het een goede avond is waar we veel soorten tegen kunnen komen. Ja, we spreken af bij, volgens mij bij de atletiekvereniging bij Boskoop. En daar gaan we gewoon met een groepje mensen het gebied in. En met een beddetector. Dat is een, het woord zegt het al, die apparaatje dat ultrasoon geluid oppikt van de vleermuizen. En dan aan de hand van de frequenties kunnen we bepalen welke soort het is.
0: Dus je kunt ze ook echt horen dan tijdens die excursie?
2: Ja, zeker. Het is echt net een discotheek als dat geluid uit het kastje komt. Het is echt, echt super gaaf om dat te horen. En dan gaan we gewoon een stukje lopen en we vertellen wat en hopen dat we veel tegenkomen.
0: En hoop toch ook dat mensen met een positiever beeld van de vleermuis weer naar huis gaan. Hè? Want het idee is toch hardnekkig dat ze gevaarlijk zouden zijn.
2: Ja, klopt. Ja, nee, de echte vampiervleermuizen die zitten in een veel warmer land. En we hebben hier echt schatjes van vleermuizen. Ja.
0: 29 augustus is deze excursie in het Bentwoud. Er is nog plek, dus je kunt je nog aanmelden. Moet je even kijken op de website van Staatsbosbeheer. Dankjewel, Stefan. En een leuke excursie voor jou en voor de cursisten.
2: Ja, dankjewel.

0: The Four Tops, Baby, I Need Your Loving.
1: De agenda.
0: In het Omniversum in Den Haag is nu een nieuwe film te zien. En dat is de documentaire Surfing Music, die het verhaal vertelt van Jack Johnson. Hij begon als een surfer met veel talent en werd daarna een filmmaker en een wereldberoemd muzikant. Aan de hand van archiefmateriaal, privébeelden en interviews wordt dit levensverhaal verteld. Het is een portret over creativiteit, vriendschap en ervaringen die uiteindelijk leiden tot de bekende liedjes. Jack Johnson is bekend van wereldhits als Better Together en Banana Pancakes. En die film kun je nu zien in de koepel van het Omniversum in Den Haag. Ik zeg altijd, hoe kleiner het dorp, hoe groter het feest. In Schipluiden is dit weekend het zomerfeest van start gegaan. En dat duurt ruim een week. Er is bijvoorbeeld de wedstrijd Heel Schipluiden Bakt. Er is een motortoertocht, een dartwedstrijd, theatervoorstellingen. En er moet een moord worden opgelost. En er is heel veel live muziek. En bier natuurlijk, want Schipluiden ligt toch tegen het Westland aan. Voor de meeste onderdelen moet je wel even van tevoren reserveren. Meer informatie op de website van het zomerfeest in Schipluiden. De Passar Malam in Den Haag die bestaat niet meer. Maar wel is er het Jalan Jalan Festival. Dat gaat vrijdag van start op het Lange Voorhout en duurt tot en met volgend weekend. Het is dus een nieuw en gratis Indisch openluchtfestival. Verwacht kraampjes met een markt, lekker eten, workshops en optredens. Jalan Jalan betekent zoiets als lekker slenteren in het Indisch. En daar is het Lange Voorhout natuurlijk de ideale plek voor. Volgend weekend van 12 tot 10 in het centrum van Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Klein orkest, later is allang begonnen. Cabaret-tijd is het. Ja, we kunnen na de afgelopen weken wel zeggen dat er iets aan het verschuiven is in ons klimaat. En dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop Nederlanders vakantie vieren. Zuid-Europese landen zoals Spanje, Italië en Griekenland zijn steeds minder populair aan het worden. Die zijn ook helemaal niet zo aanlokkelijk meer in de zomer, met temperaturen van 40 graden en bosbranden en andere ellende. Daar moet je dus in de zomermaanden helemaal niet zijn. Maar cabaretier Johan Hogeboom heeft in het nu volgende liedje nog heel veel meer argumenten om vooral niet naar het Griekse eiland Kos te gaan.

0: Nielson, Without You. Het was het gesprek van de dag gisteren. De regen die in de ochtend een beetje viel hier in de regio. Ik zeg een beetje, want het was niet ontzettend veel. Maar misschien wel het begin van meer. En gaan we dat ook vandaag merken of houden we het toch vandaag droog? Die vraag stel ik aan Jordi Bloem van de Weerexperts. Jordi, goedemorgen. Moeten we de paraplu bij de hand houden?
1: Goedemorgen Rogier. Nee, voor vandaag nog niet. Die kun je nog thuis laten. Vandaag is het echt een hele aardige zomerdag. De warmte is echt wel weg. Het is vanmiddag eigenlijk een gangbare temperatuur voor de tijd van het jaar. 23, misschien 24 graden. En we zien de zon af en toe. Er zijn ook wolken. Maar die laten vandaag nog geen regen los. Want we hebben te maken met een uitlopen van een hoge drukgebied. Er komt wel een storing dichterbij. Maar die lijkt vooral later vannacht en morgenochtend te passeren met regen. Jawel, misschien meer dan gisteren. Een paar millimeter meer. Dus inderdaad. Er is gisteren een aanzet gegeven om die droogte aan te pakken. Nou, vandaag gebeurt er dus eigenlijk niks op dat gebied. Met weinig wind ook uit richtingen tussen noordwest en noordoost. Maar morgen dus wel al wat regen in de regenmeters, morgenochtend. De regen trekt wel weg, misschien nog een enkele verspreide bui. Maar morgenmiddag is het denk ik wel op de meeste plaatsen droog. Ook dan kan de zon zich af en toe laten zien. Maar over het algemeen zijn er toch ook vrij veel wolkenvelden. En met de wind in de noordwesthoek over het algemeen matig wordt het morgen 21 of 22 graden. Nog een tikkie koeler dan vandaag. Ja, die hoogzomer is echt helemaal verdwenen. En dat zullen we ook de dagen daarna wel gaan merken. Het is een onbestendige week voor de rest. Met dinsdag, woensdag een grotere kans op af en toe regen of een aantal buien. Want er passeert dan een wat actievere storing of een lage drukgebied. We zijn dat niet meer gewend. Geen hoge luchtdruk in de buurt dan. Middagtemperatuur 21, 22 graden. En zo af en toe kan de zon zich laten zien. Maar het zijn nog niet hele langdurige zonnige perioden. Misschien wel donderdag en vrijdag iets meer zon. Maar de lucht blijft onstabiel. Dan kan er af en toe regen of onweersbuien tot ontwikkeling komen. Maar er zijn ook wel droge perioden. Maar stabiel zomerweer is het dus niet. Met middagtemperaturen ook later in de week zo'n 22 of 23 graden. Volgens het boekje.
0: Jordi, dankjewel. Hier is Jamie Cullum, Everlasting Love.

0: Hallo, hallo, met mij.
1: De jaren 80 zijn er weer.
2: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
3: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
1: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
3: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
4: Ja.
3: Ja?
2: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
3: Fantastisch.
5: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Michael Jackson en Queen, Somebody to Love.
1: De agenda.
0: De Hollywood Music Workshop is een soort zomerkamp voor filmcomponisten uit heel Europa. Aanstormend talent krijgt daar les van grote namen. En die worden zo verder geschoold als componist van filmmuziek. 17 jaar lang was dat in Oostenrijk. Maar sinds dit jaar hebben ze een nieuwe locatie, het Kurhaus. Maandag en dinsdag gaan die jonge talenten laten horen wat ze kunnen. Er zijn namelijk twee concerten voor het publiek. Maandag rond de muziek van Ennio Morricone. En dinsdag gaat het om de liefdesverhalen uit Hollywood. Meer informatie op hollywoodmusicworkshop.com. Niet alleen Leiden heeft een hortus botanicus, maar ook Delft. En daar is vandaag nog een tropische dag, een tropisch weekend is het. Het evenement heet de Passar Botanica en de hortus wordt gevuld met geuren van de wereldse keukens, ambachtelijke producten, workshops en optredens. Je kunt je dus laten meevoeren door dans en muziek. Je kunt zelf creatief aan de slag en er is heerlijk eten. Het is vandaag dus bij de hortus in Delft. En een mooie zomertraditie in de Kloosterkerk in Den Haag is het vertonen van een zwijgende film, waarbij organist Geerten van de Wetering live de muziek speelt op het Marcussenorgel. Eerder deed hij dat al met een klassieker van Charlie Chaplin, en aankomende donderdag gebeurt dat met The General van Buster Keaton. Die film is namelijk dit jaar 100 jaar oud. Hij speelt zich af in de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw, de tijd van de stoomtreinen. Aankomende donderdagavond 20:30 in de Kloosterkerk in Den Haag. Meer informatie bij Podium 21.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. De komende week klinkt in Delft jazz op elke straathoek en vanaf elke stoep in het centrum. Delft Jazz gaat woensdag weer van start en dat gaat door tot en met volgend weekend. Bram Stoeken is al heel erg lang betrokken bij het evenement als, ja, als programmeur, als drijvende kracht eigenlijk. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Kun je eigenlijk zeggen dat het jouw evenement is, Delft Jazz?
1: Nee, nee. Het is, ik ben wel het boegbeeld,
0: ja.
1: Want ik doe het al 20 jaar. Maar het bestond al sinds 1985, vandaar ook de 40ste editie. Twee coronajaren gingen eraf. En sinds die tijd, 2006, trek ik wel de kar. Maar ik doe het niet alleen. We hebben een heel groot team. En daarom is het niet mijn festival.
0: Dit heeft dus de 40ste editie, dus eigenlijk een extra feestelijke.
1: Een extra feestelijke met een aantal nieuwe locaties. Nieuwe samenwerkingen. En zo wordt het elke keer een stapje verder.
0: Waarom past jazzmuziek volgens jou zo goed bij Delft?
1: Oh, dat is wel interessant. In Delft heb je ook een studentenvereniging. Die heet Groover. En die focussen zich speciaal op jazz. Dus vandaar al is er veel jazzmuziek in Delft. Maar je hebt ook Jazzcafé Bebop, waar sinds jaar en dag gejamd wordt. En ook concerten zijn. En dat maakt ook deel uit van de levendige jazzcultuur in Delft.
0: We kunnen dus vanaf donderdag de stad in. En wat gaan we dan aantreffen? Wat gaan we horen?
1: Dan ga je eerst naar de Oudian, de Schuine Kerk in Delft. Mm-hmm. En daar begint een aantal concerten van popmuziek gemengd met jazz. Eens even kijken of ik een... je kan het op de website ook allemaal heel goed filteren en bekijken. Delftjazz.nl staat het programma.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je beginnen op het, bij de Oudian.
0: Jij gebruikte de term popmuziek. Dus dat betekent ook dat er gezocht wordt naar grenzen, crossovers, dat soort dingen. Dat het
1: absoluut
0: niet alleen maar zuivere jazz is.
1: Nee. Zeker de Oudian heeft altijd een smaak die ook wel rock-elementen, pop-elementen, zangers, zangeressen. Dat wordt altijd heel feestelijk en... ook met een jazzrandje, want we zijn natuurlijk altijd toch wel een jazzfestival. Dus er wordt altijd wel geïmproviseerd. Maar het is niet alleen maar oude stijl jazz of bebop of standards. Het is echt wel breder dan dat. En ben je nou wel een jazzfanaat, ga dan donderdag naar Filmhuis Lumen. Daar speelt Frans von Chossy en die leidt een film in over Köln 75. En dat is... een concert van Keith Jarrett in 1975, waar een film over is gemaakt.
0: Waar wordt er opgetreden? Is dat vooral in kroegen? Of zijn het
1: Nee, juist op de pleinen. Dus in tegenstelling tot het bluesfestival, wat we ook in Delft kennen, is het jazzfestival altijd zomers en buiten. Dus het is vooral de pleinen die belangrijk zijn. Dan hebben we het Doelenplein, de Markt, Beestenmarkt en de Oudian. Dat noemen ze het Brouwplein.
0: Mm-hmm.
1: Daar vinden de concerten vooral plaats.
0: En dat hoort ook een beetje bij de jazzmuziek, hè? Want het werd voor de oorsprong in New Orleans en zo volgens mij echt op straat gespeeld.
1: Precies. Dus in die lijn kunnen we verder denken.
0: Bijzonder ook is dat jullie met dit festival erin slagen om een heel groot team van vrijwilligers op de been te houden die dit organiseren. Waardoor jullie het ook gratis kunnen houden, stel ik me zo voor.
1: Ja,
0: wat is jullie
1: zeker
0: geheim? Hoe slagen jullie eraan om zoveel mensen erbij te blijven betrekken?
1: Dat is eigenlijk het creëren van een familiegevoel. Dat je elkaar elk jaar weer ziet. Een vrijwilligersbijeenkomst houden. Elkaar goed behandelen. Goed voorbereiden, dus ook weten wat iedereen kan doen. En waarderen om wie wat doet.
0: Vanaf donderdag 4 dagen lang op allerlei plekken in het centrum van Delft, Delft Jazz. Dankjewel, Bram.

En zometeen Rob Langeveld met muziek van alle tijden. Daarna, vanaf een uur of 12, dan kun je hier live luisteren op Radio West naar de wedstrijd van ADO Den Haag. Die speelt thuis tegen Groningen. En wij zijn daar uiteraard bij. En vanmiddag Kevin Brouwer met Als de Dag van Toen live vanaf het Haags Beat Festival. Kortom, een mooie dag op Radio West. Er gaan bijzondere dingen gebeuren. Blijf lekker bij de radio. Wat mij betreft, tot volgend weekend.

0: Smit in de 16. Smit voortrekken 2-0. 2-0 AZ. Fantastische Alkmaarse aanval.
1: Afgelopen zondag begon ADO aan het seizoen in de Eredivisie. En AZ bleek met 2-0 te sterk. Vanmiddag speelt ADO thuis tegen Groningen. Je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: ADO Den Haag FC Groningen vanmiddag om 11:15.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: In Voorschoten en in Katwijk is het 21 graden. Het is overwegend droog, af en toe zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemorgen, het is 10:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Een jaar na de dood op Lisa uit Abcoude is het geweld tegen vrouwen volgens actievoerders niet afgenomen. Volgens de Haagse initiatiefneemster van Wij eisen de nacht op is de aandacht voor het probleem weer weggezakt. Een geparkeerde auto aan de Korfslaan in Delft is afgelopen nacht zo goed als uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond raakte beschadigd. Er wordt onderzocht of het om brandstichting gaat. En een kamer vinden in Leiden is voor nieuwe studenten nog altijd een flinke zoektocht. Studenten kiezen er daarom soms maar voor om voorlopig thuis te blijven. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
16: En na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner?
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
27: Hey Remo!
28: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
30: Hey,
28: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
31: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
32: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
33: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
32: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
33: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
34: Tot 12 uur, muziek

Goedendag, zondag 16 augustus. U luistert naar Muziek van alle tijden, editie 338. Ik ben Rob Langeveld. De komende twee uur leid ik u langs een bomvolle lijst met uw verzoeknummers. Onder andere Buddy Holly, Perry Como, Meatloaf, jawel, en Marco Schuitmaker komen voorbij. En waar zouden we zijn zonder technicus Kees Zuurbier? Hij zorgt voor een gevoelige start. Op verzoek van Hans Moot beginnen we met Adele voor Ingrid.

Muziek van alle tijden. Begonnen we met muziek uit 2008. Adele met You Make Me Feel My Love. En dat draaiden we op verzoek van Hans Moot. En hij vroeg dit nummer aan voor Ingrid Moot. Zij wordt namelijk aanstaande woensdag 19 augustus 67 jaar. En Hans die mailt felicitaties van mij en van de kinderen Philip en Yang Yang met kleinzoon Julian. Die trouwens op 9 augustus 7 jaar is geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd. En ook nog eens namens David. Een bijzondere verjaardag is het voor Ingrid, omdat zij vanaf die datum, vanaf woensdag dus, haar AOW gaat krijgen en dus met pensioen gaat. Ik en de kinderen wensen haar veel geluk, liefde en gezondheid voor deze nieuwe levensfase. En we hopen natuurlijk dat zij daar heel lang van mag genieten. Aldus

Hans Boot. En Piet van der Spek, die vroeg ook een nummer aan. Piet uit Schipluiden, om precies te zijn. Hij vraagt een nummer aan voor Agatha van der Spek, ook uit Schipluiden. Want ook zij is jarig op 19 augustus. En zij wordt 75 jaar. En dit was de plaat die hij wil horen. Die ze draaide op de eerste dansavond. En dat was in, hij weet het nog precies, Maasdijk. En ze is nog steeds, ze zijn nog steeds heel gelukkig met elkaar, Piet en Agatha. En daarom dus dat eerste dansnummer in hun gezamenlijke bestaan. The Beach Boys, Then I Kissed Her.

Muziek uit 1965 van Piet voor Agatha, allebei uit Schipluiden. En dan een mailtje van vorige week, of een verzoekje eigenlijk van vorige week. Dat kwamen we toen niet helemaal aan bod. Leo de Jong uit Zoeterwoude, maar hij is een geduldig mens. Hij vroeg een nummer aan dat in 2023 een hele grote hit was. En we hebben de unplugged versie hiervan gevonden. Oftewel zonder elektrische ondersteuning zou je kunnen zeggen. Marco Schuitmaker met De Engelbewaarder. MUZIEK

0: Marco Schuitmaker met een speciale versie, Unplugged, van De Engelbewaarder. Op verzoek van Leo de Jong uit Zoeterwoude draaiden we dit nummer. En ik zei het al, in 2023 was dit een grote hit van Marco Schuitmaker. Maar dat nummer is natuurlijk al veel ouder. Het werd in 1976 geschreven door ene Pierre Gardner, oftewel Vader Abraham.
1: Je luistert naar Muziek van Alle Tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En wie ons altijd weet te vinden is Bonnie Groen uit Voorburg. En ze wil graag een oud, maar lekker nummer horen. Het gaat bij mij dan Max. Nou, dan denk ik dat ze de volumeknop thuis bedoelt. Nou, denk om de buren, maar ik denk dat die het eigenlijk dit ook wel een hartstikke lekker nummertje vinden. Middle of the Road met Chirpy Chirpy Chip Chip.

Sally Carr heette ze. En trouwens, op verzoek van Bonnie Groen uit Voorburg was dit nummer. Dankjewel, Bonnie. Volgende verzoekje komt van Henny Schouwman uit Scheveningen. En ze vraagt een plaat aan voor Ricardo de Roo en voor Hans Schouwman, respectievelijk uit Rijswijk en Berkel en Roderijs. Omdat ze beide sinds kort een nieuw huis hebben. Helaas voor mijn gevoel te ver weg, zegt Henny Schouwman. En ze wil ook graag, nu ze toch soort van aan het woord is in dit programma, de groetjes doen aan haar zwemclubjes. En dat zwemclubje, dat heet de Zeepaardjes. Veel mensen van de Zeepaardjes zijn nu op vakantie, maar ze hopen elkaar allemaal weer te zien op 1 september in de Blinkert op Scheveningen. Maar terug dus naar het verzoek voor Ricardo de Roo en Hans Schouwman. Een eigen huis van René Vroger.

Ja, René Vroeger, dus hoorde u op verzoek van Henny Schouwman, aangevraagd voor Ricardo de Roo en Hans Schouwman vanwege hun nieuwe huizen. Een nummertje uit 1988. En dat sluit mooi aan bij de aankondiging die ik nog zou willen doen. Namelijk dat vanaf 22 augustus Radio West helemaal in het teken staat van de Amazing

80's, oftewel allemaal lekkere muziek uit de jaren 80. Iets eerder is het nummer opgenomen en uitgebracht dat Arjan Stassen uit Utrecht graag wil horen, namelijk in 1969. En hij vraagt dit nummer aan voor, en dat worden er denk ik steeds meer, alle liefhebbers van regen. Nou, het schijnt nu toch eindelijk wel een beetje, misschien heel waarschijnlijk wel, te kunnen gaan gebeuren. Regen. Dit nummer heet ook Rain, José Feliciano.

0: Ja, we gaan dat echt wel meemaken hoor. Rain José Feliciano, een nummer uit 1969.
1: Vandaag op TV West, het Haags Beat Festival 2026.
2: Vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag zie je live optredens van onder andere Bosaris, Jet Rebel en Grupo Sportivo.
1: Het Haags Beat Festival. Vandaag live vanaf 7 uur.
3: Alleen op TV West.
0: Zal ik het nog één keer zeggen? Een aanrader natuurlijk, hè? Esther en zussen, Esther Visser heb ik het dan over, uit Zoetermeer, die vragen een plaat aan omdat op 12 augustus hun vader Lo Visser uit Zoetermeer 80 jaar is geworden. En ze wil namens haar zussen ook een lied aanvragen dat vaak gedraaid werd met hun moeder en nu weer op de LP-speler van Esther. Het lied dat ze graag wil laten horen aan vader Lo Visser. Dimitri van Toren, het lied voor kinderen.

Johannes Petrus, oftewel Dimitri van Toren. Je zou hem met alle gemak een troubadour kunnen noemen. Hij werd geboren in 1940 in Breda en in 2015 is hij helaas alweer overleden. We draaiden dit nummer trouwens voor Lo Visser vanwege zijn 80ste verjaardag. Jan Konings uit Pijnakker, die vraagt een nummer aan uit 1992. Een nummer van Rita Reis. De titel is Thanks for the Memory. En Rita is volgens kenners de grootste jazzzangeres die Nederland heeft grootgebracht. En, zo meldt Jan Konings, in 1960 is ze uitgeroepen tot de First Lady of Jazz in Europa.

Hartelijk dank voor de herinnering. Rita Reis hoorde u op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. En u hoorde het ongetwijfeld ook op de achtergrond. Hè? Die piano die werd natuurlijk bespeeld door haar latere echtgenoot Pim Jacobs. En op de bas, die was ook heel duidelijk te horen, daar speelde de broer van Pim Jacobs, namelijk Ruud Jacobs. Nou, hij had alleen nog de drums, die moest ook nog bezet worden. En daar zat Peter Ipma. We blijven binnen de landsgrenzen, want Nenna van Vliet uit Nieuwerkerk aan de IJssel, die vraagt een nummer aan voor Kees en Joke Schraveland uit Nieuwerkerk aan de IJssel ook. We bedanken Kees en Joke voor de gezellige Fuchsia-middag van vorige week, zaterdag. We hebben ervan genoten. Ja, en welk nummer kan je dan beter aanvragen dan dat ene nummer van Hetty Blok, naar wie later ook een Fuchsia echt is vernoemd? Wil u een stekkie?

0: Speciaal voor Kees en Joke Graveland uit Nieuwerkerk aan de IJssel. En u herkent het ongetwijfeld uit de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster in de jaren 60. Razend populair op televisie. En behalve Hetty Blok hoorde u natuurlijk ook Leen Jongewaard. En trouwens, de echte kenners, die weten het, hè. Een fuchsia die gedijt het best in de schaduw.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: En Hanneke Heemskerk uit Langeraar, die deed het via de website. En daarmee deed ze het volgende verzoek voor Theo van Klink. Hij is een geweldige partner van mij, mijn steun en toeverlaat. En dat is laatst weer gebleken. Voor hem wil ik deze plaat straks laten horen en hem bedanken. En ook is hij op 26 augustus jarig. En dan wordt hij, houdt u vast, 87 jaar. Ik heb bewondering voor hem, schrijft Hanneke. Wat hij op deze leeftijd allemaal nog doet. En ik wil hem hier ook mee feliciteren. En daarom van Hanneke voor Theo, Ramses Shaffi en Lisbeth List met de pastorale.

Aangevraagd door Hanneke Heemskerk voor Theo van Klink. Allebei uit Langeraar. Ramses Shaffy natuurlijk, samen met Lisbeth List. En als u zich afvraagt, hoe zou die Ramses eigenlijk aan zijn voornaam zijn gekomen? Nou, kleine anekdote. Hij is geboren in Frankrijk, in een voorstad van Parijs. Hij is de zoon van een Egyptische consul en een Poolse gravin. En later heeft hij nog een tijd doorgebracht bij een Leids pleeggezin. We gaan naar Jan Keizer uit Randburg, Zuid-Afrika. Hij meldt zich weer met een verzoeknummer. En het verzoek dat hij wil horen, daar heeft hij wel een motivatie bij. Het doet me namelijk denken aan een mooie vakantie in Kaapstad, waar we een dagje op een speedboot hebben doorgebracht op zee, op de oceaan. En die boot die heette Wild Thing. En ze hadden daar ook een jetski bij. En toen heb ik veel lol gehad op die jetski. Maar op een moment van moest ik wisselen en liet ik de jetski aanstaan. Dus die motor die bleef doordraaien. En die dobberde toen langzaam verder weg. En hij moest er achteraan zwemmen, onze Jan. En hij had natuurlijk toen nog geen idee, maar daar kwam hij later wel achter, dat in dat gebied juist heel veel great white sharks, oftewel grote witte haaien, rondzwemmen. Nou, gelukkig is er op dat moment niks gebeurd. En het betekent wel een mooie herinnering van voor Jan Keizer. Wild Thing, the Trucks.

But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

In 1966 maakte de Trucks dit nummer. Ter herinnering voor Jan Keizer uit Randburg. Cornelia, oftewel Corrie Duursma uit Rijswijk, die roept nog even in herinnering dat onze collega, ex-collega, mijn voorganger Pieter Kuipers afgelopen week jarig was. Inderdaad, we hebben hem gefeliciteerd. Pieter, nogmaals, ook namens Corrie Duursma. Corrie benadrukt nog even dat Pieter absoluut niet vergeten wordt door de radioluisteraars. Hij blijft steeds in het geheugen. Nou, prachtig om te weten, toch, Pieter? Speciaal voor jou dan, op verzoek van Corrie Duursma, Buddy Holly met de Royal Philharmonic. En het nummer dat ze laten horen is True Love Waste.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: In Poeldijk en Valkenburg is het 22 graden. Het is overwegend droog, af en toe zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
12: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een steekpartij bij het Leger des Heils in Wassenaar is gisteravond iemand zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zouden elkaar kennen. Een 33-jarige man uit Zoetermeer is opgepakt voor brandstichting bij een woning in Stompwijk. De bewoners ontdekten de brand vrijdagnacht op tijd en raakten dus niet gewond. En een geparkeerde auto aan de Korftlaan in Delft is afgelopen nacht zo goed als uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond raakte beschadigd. Er wordt onderzocht of het om brandstichting ging. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
11: En na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk nog op omroepwest.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar twee dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.

0: Nou, was dit een lekkere, stevige opener van het tweede uur van Muziek van Alle Tijden, of niet? U hoorde natuurlijk Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. De korte versie was dit, hè, van 5 minuten 28. Aangevraagd door Gloria Veerman uit Zoetermeer. En aangevraagd voor Nico van der Laan, ook uit Zoetermeer. En Nico, die is zondag 16 augustus jarig. Nou, vandaag dus. Hij is momenteel op vakantie in Elspeet. En daarom wensen familie en vrienden hem een gezellige verjaardag. Nou, dat moet met Meatloaf zeer zeker lukken. Van harte Nico van der Laan en trouwens ook alle anderen die vandaag jarig zijn. Van een heel andere orde, maar dat is juist het mooie van Muziek van Alle Tijden. Een plaatje uit 1980. En dan gaan we ook wat zachter praten. Een beetje op de Bende Graafs vroeger bij Langs de Lijn. Die sloeg onder andere de biljartwedstrijden. Koos Graves uit Den Haag die vraagt namelijk een nummer aan voor de familie Wim Luk uit Stompwijk, met name voor Wim Luk himself, omdat hij biljarten leuk vindt. En Toon Hermans heeft daar ooit een mooi nummer over gemaakt. Café Biljart.
1: Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp, in het kleine café.

van het laken, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden me

Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljart. Hij zette zijn bed op en ging.

Voor biljarter Wim Luk uit Stompwijk. U hoorde natuurlijk Toon Hermans. En van het kleine lied gaan we naar het levenslied. Op verzoek van mevrouw M. Zaalberg, Jo van Wasbeek. Daar vraagt ze een plaat voor aan. En om precies te zijn gaat het om het plaatje van Justin de Wild. Cheerio.

0: Met dat fluitje achteraan. Cheerio! Een nummer van Justin de Wild. Aangevraagd voor Jo van Wasbeek door mevrouw M. Zaalberg uit Rijswijk.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En een vaste verzoekster, u weet het, is Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. En als u haar naam hoort, hoort u op de achtergrond meteen ook al de naam van Ella Fitzgerald. Elke keer weet Marie-José ons toch weer een mooi nummer te doen opzoeken. We hebben nu weer eentje gevonden, een ouwentje, zoals ze zelf zegt, van Ella Fitzgerald. Dus love and kisses.

De verzoeker belde Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Hij sprak zijn verzoekje in. Hij kondigt aan dat hij lekker op vakantie gaat. Maar ook vanaf zijn vakantieadres blijft hij luisteren naar muziek van alle tijden. Een nummer dat hem aanspreekt, omdat daar ook de liefde voor het geboorteland uit naar voren komt, is een nummer van Donny Ponsen. En de titel van dat nummer, we kennen het ook van andere artiesten, dat is Drink Rode Wijn.

In 1974 bracht Udo Jurgens dit lied voor het eerst uit. En in 2020, dus nog maar 6 jaartjes geleden, deed Donny Ponsen daar dit schepje overheen. Op verzoek van Mustafa Tonk uit Rotterdam-Zuid. En we wensen hem een heel prettige vakantie. Dan gaan we naar een gebeurtenis die u misschien gisteren wel heeft gevolgd. Op TV West werd er live aandacht besteed aan de nationale herdenking 15 augustus. En dat is voor mevrouw Viviana Rebecca Kuik aanleiding om een verzoekje in te dienen. Ik wil namelijk als halve Indische, tussen haakjes Indonesische, zegt ze zelf, en halve Nederlandse vrouw voor mijn overleden opa, de vader dus van mijn vader, die waarschijnlijk knilsoldaat is geweest, een plaat aanvragen. Een plaat van Wieteke van Dort, om precies te zijn. We kennen haar natuurlijk ook als Tante Lien. Het lied van Schuld.

0: Wieteke van Dort, alias Tante Lien, maakte deze protestsong in 1979. Nou, je kunt wel stellen dat ze er iets mee heeft bereikt, denk ik. In ieder geval wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog ook in Indonesië, Nederlands-Indië moet ik zeggen, nu herdacht. Afgelopen zaterdag, gisteren, was dat dus onder meer te volgen.
1: Ja, die voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan. Maar toch heb je een enorme schuld en zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
2: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
3: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
4: En je bent al zo machteloos.
3: Ja, zeker, ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: En we zijn halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden op Radio West. En dat betekent dat we weer mogen gaan snuffelen in de archiefbakken, in de archieven op zolder en in de kelder. Leen Huisman heeft van alles moois achtergelaten. Onder andere een nummer dat ook wordt aangevraagd door Annemieke van Hulst uit Voorhout. Ze vraagt dit nummer speciaal aan voor Dolf Rieken, voor onze gezellige, fijne buurman Dolf. Speciaal dit nummer. Hij weet zelf wel waarvoor. Gewoon omdat we sommige mensen nooit mogen, willen en kunnen vergeten. Daarvoor was ze te bijzonder. Heel veel liefs van René en Miek. Een nummer uit 1951 hebben we opgedoken. Nat King Cole, Unforgettable.

De oude joekel op naam van Nat King Cole, Unforgettable. Aangevraagd door Annemieke van Hulst voor Dolf Rieken. En we kregen een voicemail ingesproken door mevrouw Verheijen uit Pijnakker. Zij wil ook nog even blijven hangen in die goede oude tijd van vroeger. Nou, dat doen we graag hoor. Een vraag om een vrij speciaal nummer hebben we even naar moeten zoeken. Maar we hebben het wel gevonden. De Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, het Rooms-Katholieke Jeugdcentrale Koor moet ik zeggen, uit Vught. En om precies te zijn, onder leiding van broeder Letantius. Het nummer dat mevrouw Verheijen graag wil horen, daarvan is de titel, of zo gaat het althans door het leven, Bloemen brengen fleur aan het leven. Nou, kort gezegd is dit dus het bloemenlied.

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale Koor uit Vught. Op verzoek van mevrouw Verheijen uit Pijnakker. Voor zichzelf, voor haar lieve familie. En ook nog met de felicitaties voor onze Pieter Kuipers. Jawel, van harte Pieter. Hadden we geloof ik al gedaan, hè? Sjaak Pegels uit Schavendeel, die belde en vroeg een vrolijk nummer, een vrolijk melodietje aan voor alle luisteraars. Perry Como, een nummer uit 1973, wil die graag horen. En Sjaak Pegels weet er zelfs bij te vermelden op welke LP dat nummer staat. De LP van Perry Como, waar dit op staat, heet And I Love You So. En het nummer heet simpelweg Sing.

Inderdaad, lekker vrolijk. Sjaak Pegels uit Schavendeel. Dankjewel, dank u wel. Perry Como, Sing. En Maarten Rodekerk, die heeft de smaak te pakken, hoor. Vorige week vroeg hij namelijk het ADO-lied aan van de Ted Easton's Jazz Band. Om precies te zijn van de LP Koning Voetbal in Dixieland. Vorige week het ADO-lied. Nou, ADO haalde vorige week nog geen punten. Maar u gaat het vanmiddag live beleven hier bij Radio West. Vanmiddag het debuut in de Eredivisie, althans de terugkeer thuis. Speelt ADO tegen, dan moet ik goed zeggen, FC Groningen. Ja, dankjewel Kees. Dus dat is live te volgen hier straks. En vanmiddag speelt ook Feyenoord. De Rotterdammers die maken hun eredivisie debuut in de Kuip tegen Go Ahead Eagles. En dat is de reden voor Maarten Rodekerk om hand in hand kameraden aan te vragen. En dat is immers ook nog het volkslied uit de geboorteplaats van Maarten. Komt-ie.

0: probeer ik me dat toch een beetje voor te stellen. Hoe zou dat zijn in de middencirkel, in de Kuip, de Ted Easton Jazz Band, die daar dan dit nummer hand in hand kameraden in de Dixieland versie zou staan spelen. Ik denk dat het niet meer kan, anno nu, maar wel leuk natuurlijk om terug te horen. Maarten Roderkerk vroeg dit voetbalnummer aan. En vanmiddag, zoals gezegd, ook voetbal hier op Radio West. Met name de wedstrijd van ADO Den Haag. Live te volgen, direct na dit programma.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Hey, jij daar in de radio. Dat is het nummer dat Albert van de Biezenbos aanvraagt. Albert komt uit Zoeterwoude en hij wil graag dit nummer van Henk B. Memphis laten horen. In Muziek van alle tijden. En dan memoreert hij, jawel, dat dit nummer ook bedoeld is voor Pieter Kuipers. Want die was jarig, 65 werd hij. Van harte.
3: Yay!

Nou, mooi nummer hoor. Aangevraagd door Albert van de Biezenbos. Hank B. Memphis. Die schreef dit nummer op zijn naam Jij daar in de radio. En hij refereert dus ook naar de verjaardag van Pieter Kuipers. En dan een verzoekje. Misschien heeft u die naam al eerder gehoord in dit programma. Van Annemieke van Hulst uit Voorhout. Ze vraagt namelijk ook nog een nummer aan voor Ati van der Lans uit Voorhout. Nou, daar hebben we net nog even tijd voor. Dus gaan we doen voor mijn lieve moedertje. Ik weet dat ze elke zondagmorgen luistert. Dit nummer roept bij mij hele fijne herinneringen op van toen we allemaal nog als gezin thuis woonden. Ik hoop dat mama dit ook heeft en er blij van wordt op deze zonnige zondag. Een dikke kus van Miek. U gaat een liedje horen van een Spaanse zanger, die heet Piret, en hij bezingt een klein ezeltje.

Borghetto van Perret. Een nummer uit 1971. Aangevraagd door Annemieke van Hulst voor Ati van der Lans uit Voorhout. En dat zijn de klanken van het laatste stukje van Muziek van alle Tijden, het tweede uur. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. En vandaag niet zoals gebruikelijk Enchanté aansluitend aan dit programma. Maar natuurlijk een verslag van de wedstrijd ADO Den Haag tegen FC Groningen. U hoort een live verslag van die wedstrijd. En daarna is er aandacht voor het Haags Beat Festival. MUZIEK

0: meer dan 200.000 Nederlanders probeerde Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com. Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
1: geeft ruimte.
3: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner?
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: In Nieuwveen en Warmond is het 23 graden. Het is overwegend droog, af en toe zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een tankstation op de burgemeester van Renesingel in Gouda is vanmorgen een dode persoon gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit en reden van overlijden. Bij een steekpartij bij het Leger des Heils is in Wassenaar is gisteravond een vrouw zwaar gewond geraakt. De dader, ook een vrouw, was een bekende van het slachtoffer. Zij is aangehouden door de politie. Vanaf morgen is het Rijswijkseplein in Den Haag opnieuw helemaal afgesloten voor verkeer. Ook delen van de Rijswijkseweg en het Schenkviaduct gaan dicht. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
19: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
21: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuse, 99 cent.
22: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
23: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
25: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
26: Radio West Sport. Dit is
27: een hele goede middag. Welkom in het Werktalentstadion voor de eerste wedstrijd van ADO Den Haag in het Eredivisie-seizoen 2026-2027. Met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Aan sfeer absoluut geen gebrek hier in het Werktalentstadion. Waar de kraaien momenteel een optreden geven samen met United Cheers. Oftewel de cheersleaders die we kennen van jaren geleden toen ADO ook in de Eredivisie speelde. Een uitverkocht huis, dat weten we al een aantal dagen. De laatste kaarten kon je winnen bij ons op Radio West. En het zit echt chock en chock vol. Alleen in de hoeken zie je nog wat lege stoeltjes. Maar daarvan weten we inmiddels dat mensen die daar kaarten hebben vaak naar elkaar toe trekken. Bijvoorbeeld naar Midden-Noord, waar het echt ramvol is. Een heerlijke voetbalmiddag. De eerste van 17 die er komen gaan in de Eredivisie hier in Den Haag. Groningen is de tegenstander. Dat won vorige week knap van FC Utrecht. ADO verloor op bezoek bij AZ met 2-0. En wil het vandaag in eigen huis laten zien dat het meer waard is dan vorige week. Het deed het prima, zeker in de eerste helft. Maar kwam eigenlijk net iets te kort in die tweede helft tegen AZ. Wat zeker in de bovenste top van de Eredivisie mee zal gaan doen de komende weken, zeker maanden. Wij gaan ons klaarmaken voor de opkomst hier in het stadion. Door heel het land gevreesd. Daar staat nu een prachtig mooi spandoek voor achter de goal. Straks om 12:15 gaat hier de bal rollen. En wij zijn er natuurlijk live bij.

0: Horn of Plenty was dat, live vanuit het Werktalentstadion. In het weekend waarin Hagenaar Thomas Verheid zijn eerste heeft gemaakt in de Eredivisie, keert zijn ADO terug in de Eredivisie. Na 5 jaar afwezigheid gaat de ploeg het vandaag doen tegen FC Groningen. Geeft ons nu de gelegenheid om te kijken naar de opstelling van de ploeg van Robin Peter. Met een aantal wijzigingen, dat sowieso, daar kunnen we misschien ook wel mee beginnen. Op doel, Nkema, dat is niet heel erg anders ten opzichte van vorige week. En de laatste vier achterin ook niet. Met aan de rechterkant Hokken, op links Silla en in de as Baan samen met Pascal Mulder. Het middenveld, daar zien we een nieuwe speler. Dat is Jan Zamburek. Hij staat daar samen met Juho Kilo, Van Michem en met De Ruiter. Dat betekent dat ADO met 4 man op het middenveld speelt. Op papier en voorin Bal en Eduardo. Waar Bal dus de voorkeur krijgt boven Rijsjong. 4-4-2, is dat dan ook wat de trainer van ADO gaat spelen? Ik denk het zelf niet. Maar goed, dat gaan we zo meteen zien op het veld. Goedemiddag Chris, jij bent er ook bij.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt de elf van Groningen, die wel 4-4-2 gaan spelen, denken we te weten. Daar nog bijzonderheden?
1: Ja, zal ik ze gewoon even allemaal doornemen. Er zijn de grote man, Racing, die altijd geblesseerd is. Die is er natuurlijk niet bij, zou ook vermoedelijk naar AZ gaan. Wie er wel spelen bij FC Groningen, dat zijn Vaassen op doel en verdediging van der Werf, Blokzijl, Van der Laan en Prins. Op het middenveld dan De Jonge, Land en Clement. En op rechts dan nog Schreuders. En in de spits Willemsson en Van Bergen scoorden alle twee tegen FC Utrecht in die 2-1 overwinning van vorige week. FC Groningen begon dus goed. Vooral het eerste uur waren ze erg sterk. Maar in dat laatste half uur werden ze wat teruggedrongen door FC Utrecht. En daar ligt misschien ook wel wat mogelijkheden voor ADO in deze wedstrijd. Het zal weer scherp moeten starten, zoals het ook tegen AZ deed. Meteen een grote kans voor Rovier, zagen we toen. Die ging er niet in. Nou ja, ADO zal ook ongetwijfeld dus scherp en sterk willen starten tegen FC Groningen. Jim?
0: Absoluut. En ADO wil in dat eerste duel van het nieuwe seizoen ook laten zien wat het waard is. Wordt door heel veel mensen getipt als een outsider, als een ploeg die het opvallend goed gaat doen. Toevallig spraken we daar vorige week nog met Darryl van Michem over. Die wilde daar niet al te veel van weten. Het is op zich ook wel logisch, want de speelstijl van Robin Peter, zeker wat we vorig jaar gezien hebben, is lastig voor heel veel teams. Vroeg druk zetten, veel afjagen, veel energie, veel jagen wil hij zien bij zijn spelers. Hij spreekt ook zijn spelers voordat ze komen daarop aan. Van oké, wil je dit, kan je dit, ben je hiertoe bereid? Dan is er ruimte voor jou. En zo niet, dan kijken we verder. Een van die spelers die hij daarover sprak was Otaniel Ratering. Dat is de man die aan de rechterkant kan gaan spelen. Hij is de rechtsback die gehuurd wordt uit Italië. Speelde daar 6 minuten in de Serie A. Komt oorspronkelijk bij de Graafschap vandaan. Afgelopen winter voor 1 miljoen naar Italië gegaan. En nu is hij de rechtsback op huurbasis. Crisisberaad is terug. Dat is wat we zien op het grote spandoek wat nu omhoog komt. En dan gaat dat denk ik over alle clubs waar ADO tegen gaat spelen. We zien een hoop bestuursleden in de bestuurskamer die hun hoofd breken over de terugkeer van ADO Den Haag in de Eredivisie. Een prachtig, mooi spandoek van de supporters op Middelnoord. En ook achter de goal bij fansupport door heel het land gevreesd. En daar twee mooie spandoeken achter. Het ziet er fraai uit.
1: Zeker. Twee supporters die met een megafoon in hun handen staan. Alle spelers nu, zoals je misschien ook wel kan horen, het veld gekomen. Bij ADO natuurlijk in het geel-groen. Bij Groningen, wit shirt, paarse broek.
0: Ja, het klinkt lekker hoor, een volle bak.
1: Absoluut. Het zijn de spelers die nog even wat sprongetjes maken. Over een paar minuten gaan we beginnen. Iedereen staat er wel eens een beetje klaar voor. Of heel veel stil zijn, denk ik.

Ik zal

0: is lang geleden dat we dit hebben gehoord in de Eredivisie natuurlijk. De laatste thuiswedstrijd van ADO in de Eredivisie was 13 mei 2021 alweer. Dik 5 jaar geleden. En nu gaat het weer gebeuren. Als Eduardo klaar staat voor de aftrap. ADO staat al op de posities. Met Groningen spreken ze elkaar nog even toe. En daar hebben ze dat nu gedaan. Scheidsrechter kijkt nog even op zijn klokje. Het is Jeroen Manschot vandaag, de Leidsman. Hier zijn ze er klaar voor in het Werktalentstadion. Dan blijft het nog even wachten. Vase doet nog even een check tussen de lijnen. Tikt nog even de lat aan. En de supporters van ADO laten zich meteen horen. Zijn de keepers er klaar voor? Dikjema. Ook Vase. Manschot checkt het allemaal. En dan kunnen we gaan beginnen hier bij ADO Groningen. Speelronde 2 van de Eredivisie. Seizoen 26-27. ADO heeft afgetrapt. Gaat meteen een aanval zoeken. Kilo verplaatst de bal naar de linkerkant. Silla. Kilo krijgt de bal weer terug. Meteen een blik naar voren toe. Een lange bal richting Eduardo. Kan die bal niet controleren. Bal stuit er door. Het is daar Schreuders die wegwerkt. De bal loopt over de zijlijn. Dus ook een ADO meteen gaan gooien in de eerste minuut van dit duel.
1: Een duel wat ook in het teken staat van de VAR. Dat is op zich niet nieuw in de Eredivisie, maar voor ADO na 5 jaar afwezigheid wel een dingetje. En ik sprak kort voor de wedstrijd een skyboxhouder achter ons. En hadden ze de camera van de VAR echt pontificaal voor zijn skybox gehangen. Er is wat heen en weer contact geweest met de uitvoerende producent van de VAR. Inmiddels hangt hij daar achter ons aan een iets ander statiefje. Maar hij doet het. En dus ook voor de spelers is dat een thema geweest de afgelopen weken. Dat de VAR weer terugkeert voor het elftal van Robin Peter. Nou moet ik zeggen dat Robin Peter in dit elftal niet heel veel spelers heeft waarvan ik kan zeggen, nou, die zijn VAR-gevoelig. Dat is in de afgelopen jaren wel eens anders geweest. En dus is dat voor ons ook nieuw. Hebben we een schermpje bij ons om dat ook te kunnen zien indien het nodig is. Maar vooralsnog is het voor ADO niet aan de orde geweest als de bal er aan de rechterkant is. Voor de rechtsback van Groningen. Die speelt hem terug naar Vase. Vase dan lang. Die zoekt naar de spits. Dat is Willemsen. Die gaat het kopduel aan. Krijgt hem aan de rechterkant bij Clement. Die kan hem binnenhouden, maar verspeelt dan wel de bal aan Nikema. De man die tot 2030 dus vast ligt hier in Den Haag. Hij raapt hem op en zal hem lang gaan spelen. Nu kan je het goed zien hoe ADO speelt. 4 man voorop. Linksbuiten is de Ruiter, rechtsbuiten is Van Miechem. En dan 2 man in de punt tegenover de 4 laatste van Groningen. Dus dan krijg je eigenlijk een soort 4-2-4 met heel veel ruimte tussen Kilo en Zamburek en de 4 voorwaartsen. En dat zal dan denk ik de ruimte zijn waar Robin Peter het ook over had in zijn interview voorafgaand. Als bal weg is, krijgt hij dan de overtreding tegen? Ja, in verband met duwen. En dat zal dan uiteindelijk op appel gegeven zijn, omdat Manschot best ver van plaats delict stond. Maar aan de rechterkant de grensrechter er eigenlijk meeliep en dat zo beoordeelde. En dus een fluitsignaal van Manschot voor Groningen en tegen ballen. Dus de vrije trap voor Vaas.
0: Ja, jij kan meteen het op je schermpje zien natuurlijk of het een terechte vrije trap was. Als Groningen ook meteen de bal lang naar voren zoekt in de richting van Pelle Clement. Hij kan die bal niet aannemen. Nikema vangt op. En verplaatst het spel vervolgens weer naar de rechterkant. Waar Milan Hokker staat, speelde er ook tegen AZ. ADO is nu de bal kwijt aan Van Bergen. Die tegen de grond wordt gewerkt door Zamburek. En zo krijgt FC Groningen een vrije trap op de helft van ADO. Van Bergen ligt nog even op de grond. Scoorde ook afgelopen wedstrijd tegen Utrecht. Voelt wat aan het hoofd. Werd achter op zijn been geraakt, zo lijkt het. Als hij de bal aanneemt, komt Zamburek in. Even goed kijken, raakt hij hem op zijn enkel, Jim? Wat zeg jij?
1: Ja, hij schaaft zijn enkel volgens mij.
0: Oké. Okay. Nou, het levert FC Groningen in ieder geval een vrije trap op een aardige plek. Metertje of 25, 30 voor Nikema aan de rechterkant. Eens kijken wat FC Groningen daar zo meteen mee gaat doen als Van Bergen nu opstaat. Het is Van der Werf die de bal heeft opgeëist. Hij gaat die vrije trap vermoedelijk nemen. En, Van Bergen is zelfs de schoen kwijt. Hij heeft hem nu toch alweer aangetrokken. Het duurt allemaal eventjes. Bij ADO een eenmansmuur. Met de Ruiter die daar staat. En de rest van ADO staat op het 16 meter gebied. Om buitenspelval, misschien een buitenspelval neer te zetten. Goed, die vrije trap gaat er nu komen als Manschot gaat fluiten. Nog even de laatste instructies. En is dat Van der Werf klaar? Nou, er staat niet iedereen goed. Wordt er nog wat vastgepakt. Daar door Silla onder andere. Silla, daar komt de vrije trap. Makkelijke bal voor Nikema, die toch even laat zuiteren. Vangt hem dan eens op en gaat nu snel de bal naar voren zoeken. Als de ruiter diep is, is hij snel. Nou ja, niet op deze harde bal. Daar kan hij niet bij komen. Vaassen wordt onder druk gezet. En keeper van Groningen peert hem maar weer eens naar voren. Silla vangt op voor ADO. Controleert daar de bal rond de middenlijn. Ja, het is even een onrustige openingsfase. Nu als Groningen weer de bal diep stuurt. Maar dat is makkelijk te verdedigen door Matteo Wamers. Ook een ADO weer gaan opbouwen. Doen ze dat aan de rechterkant met Milan Hokke.
1: Hokke, de gelegenheidsrechtsback, vindt Van Michem. Van Michem gaat er proberen voorbij te komen. Steekt hem goed mee aan Hokke. Dit is aardig gedaan. Hokke aan de rechterkant. Nu terugleggen of zelf schieten. Hij kiest voor terugleggen naar Van Michem. Van Michem, schuivertje, gaat net naast. En daar is het applaus voor de aanvoerder van ADO Den Haag. Als Vaassen blijft zitten, grijpt naar zijn heup. Ja, dan viel die denk ik toch lelijk op zijn heup bij het uitvallen richting de bal van Derro van Michem. We gaan het hier in de herhaling zien. Hokke, en die moet dan even terug naar zijn linkerbeen. En daar zien we de val. Ja, hij valt lelijk op zijn heup. Gelijk verzorging erbij. En ook de reservekeeper Rijk Jansen, die gaat starten aan de warming-up.
0: Meteen wat aanwijzingen van beide coaches. Hokken staat daar, Mulder staat daar bij Rom en Peter. De andere spelers komen zich even melden. Het is een moment wat zich daarvoor leent natuurlijk. Als Vaassen nu overeind wordt geholpen, zo lijkt het. Het leek mij op het eerste gezicht toch niet zo'n hele gekke val.
1: Nee, hij viel heel lelijk op zijn heupbot, denk ik. Okay. Maar ik wil te zeggen dat Rijk Jansen kwam, maar het is Lovro Stupjar die gaat komen. Hij heeft de handschoenen ook al aan. Die maakt op mij een indruk dat hij er ook in moet gaan komen. Terwijl doelman Vaassen nu nog een bidonnetje bij de verzorger pakt. Maakt die Lovro Stupjar zich klaar. En is Rijk Jansen ook begonnen aan de warming-up.
0: Terwijl Vaassen gewoon weer staat. Het was natuurlijk een doeltrap voor FC Groningen. Omdat de schot van Van Michem net naast ging. Groningen heeft die doeltrap genomen. ADO zet meteen hoog druk. Aan de linkerkant wordt Van der Laan daar onder druk gezet. En dan levert ADO dat een ingooi op aan de zijkant. Als Zamburek daar die bal verovert. Ligt daar nog steeds op de grond. Dat zien we meteen nog. Een geblesseerde speler, zo lijkt het. Wordt daar ook op zijn enkel geraakt. Als Van der Laan die bal wegtikt. Nou ja, Zamburek, de middenvelder, staat weer. ADO heeft gegooid. Mulder heeft de bal. Heeft alle tijd bij Groningen. Wachten ze om te gaan jagen. Speelt Mulder hem naar baan. Krijgt hem ook weer terug. Mulder, Hokke zoekt de bal naar voren. Naar die twee spitsen die daar staan. Jessebal komt er niet bij. Ook Eduardo komt er niet bij. Bij Groningen wachten ze om te gaan jagen. Speelt Mulder hem naar baan. Krijgt hem ook weer terug. Mulder, Hokke zoekt de bal naar voren. Naar die twee spitsen die daar staan. Jessebal komt er niet bij. Ook Eduardo komt er niet bij. Maar uiteindelijk kan ADO dan

0: Komt dan de bal bij de tweede paal. Daar staat Hokke. Die legt hem terug. Maar raakt hem met links niet lekker. En schuift hem eigenlijk in het zijnet van de goal van Vaassen. Die de bal gaat halen van het hoedje achter zijn goal. Geen ballenjongens meer. Ja, ballenjongens om de ballen op de hoedjes te leggen. Maar niet meer dan dat. En dus wordt er ook verwacht van de spelers om snel een bal te halen. Zodat ze het spel kunnen hervatten. Dat heeft Vaassen gedaan. Nog altijd zijn de reservekeepers van Groningen aan de zijkant bezig om zich klaar te maken. Maar Vaassen geeft geen signaal dat hij eraf moet. Als ADO met bal probeert de bal te veroveren van Groningen. Dat lukt niet. Op het middenveld neemt dan Tika de Jonge over. Die speelt hem terug naar Van der Laan. Elvis van der Laan. En die geeft hem dan weer aan Etienne Vaassen. Dit is goed gedaan van ADO. Alleen het levert geen balbezit op. Het is hoog druk van Zamburek. Die ook nu weer hoog druk zet op een van de centralen. Raakt daarbij zijn tegenstander. Zorgt ervoor dat hij net niet lekker open kan draaien. En dan kan ADO, ik wilde zeggen, overnemen. Maar dit doet Groningen aardig hoor. Aan de linkerkant ligt wat ruimte bij Van Bergen. Van Bergen steekt hem dan naar de rechterkant. Goed gespeeld van Groningen. Lepelen, dat lukt niet. Daar wel de vrije schotkans. En een buitenspelsituatie voor de spits. Voor Willemsson. Alleen rijkelijk laat pas toegekend door de grensrechter. Die eigenlijk pas na het schot de vlag omhoog deed. Anders had de VAR zeker ingegrepen. Maar ja, wel een gevaarlijk moment.
1: Absoluut. Het was ook wel overduidelijk buitenspel van Willemsson. Maar toch, als je de kans krijgt, altijd schieten. ADO wordt trouwens nu ook onder druk gezet in de opbouw. Maar voetbalt daar goed onderuit. Ook aan de rechterkant. Twee ploegen zien we die, die hoogdruk willen zetten bij de tegenstander. Nu heeft Nkema. Nou, hij wordt gedwongen tot de lange bal. Het is tot nu toe een paar keer een goed recept gebleken. Nu met Silla die de bal in de diepte stuurt richting Eduardo. Spits van ADO ziet dat iets te laat. Reageert niet snel genoeg op de bal. Dus kan Vaassen de bal opvangen. En het spel weer verplaatsen naar de aanval van FC Groningen. Is dat met Prins, de linksachter, die even als linksbuiten speelt voor de bezoekers. Hij verliest dat kopduel van Milan Hokke. We mogen de Hagenaren gaan gooien. Gaat Hokke dat zelf doen? Smokkelt op een paar meter. Daar zal de scheidsrechter scherp op zijn. Hokke heeft gegooid en krijgt hem terug. Met Groningen staan ze dan alweer klaar om af te jagen als Nkema de bal krijgt. Nu met Mulder aan de rechterkant. Hij probeert daar Zamburek te vinden. Maar dat hebben ze bij Groningen goed doorzien. Bal gaat over de zijlijn. ADO mag gaan gooien. En net als zojuist zal Milan Hokke dat gaan doen. Even kijken waar zijn de afspeelmogelijkheden. Daar bij Kilo. Hokke krijgt hem terug. Vindt aan Kilo. En dan is het alweer snel zoeken naar voren met Jessebal. Die het goed doet. Uiteindelijk krijgt Van Michem het net niet mee. En kan Groningen dan misschien door? Nee, er is gefloten voor een overtreding van ADO Den Haag. En zo even wat rust voor de bezoekers. Als Groningen een vrij trap mag gaan nemen op eigen helft.
0: Ik zeg dat Groningen ook wel hoog druk zet. En dat is ook een beetje wat de trainer van ADO Den Haag in aanloop naar het duel ook bij de collega's van ESPN vertelde. Dat hij een elftal verwacht wat min of meer gelijk speelt aan hoe ADO wil voetballen. En dat dat het misschien ook wel het meest interessante is van deze middag. Als de vrije trap genomen wordt door Groningen. Door Tycho Land, gehuurd van PSV. En spelend op het middenveld bij de ploeg van Dick Lukien. Is hier de materiaalman van ADO Den Haag. Die afgelopen week viral ging met een filmpje over de autoruiten van de selectie. Het was ook een serieuze vraag vandaag van de ESPN-commentator aan de trainer van ADO Den Haag. Zitten je voorruiten er nog in?
1: Waar staat jouw auto eigenlijk?
0: Nou ja, die stond tijdens die training niet heel praktisch. Nu staat hij gewoon bij Omroep West en daar is het verboden om binnen te voetballen. Dus daar ben ik niet bang voor. Maar ja, het was een dingetje deze week. De spelers van ADO tijdens het afronden ging de bal wel eens over de ballenvanger heen. Daarachter stonden dan de auto's geparkeerd. En de auto van Sekou Silla werd geraakt en die kon daar niet verder mee. En nu moet zeker Sekou Silla in de achtervolging. Over zijn kant komt de aanval en hij weet het uiteindelijk niet zelf, maar wel met de hulp van de ruiter onschadelijk te maken. Als David van der Werf de inworp mag nemen en die kiest terug voor de bal naar achter.
1: Ik wil nog even inhaken op wat jij net zei, Jim. Het was inderdaad die viermans aanval die we eigenlijk zien van ADO. Dus met Van Michem aan de rechterkant, de ruiter op links en dan Eduardo aan bal in de punt. En eigenlijk zien we al een paar keer dat Nkema direct de lange bal zoekt om onder die druk van FC Groningen uit te voetballen. Het is tot nu toe een succesvol recept geweest als Groningen de bal heeft aan de linkerkant. Daar met Prins zoekt de voorzet, vindt het ook. Er staat Willemsson vrij, kan die koppen. Nkema met een katachtige reflex wordt weliswaar recht op de keeper afgekopt. Maar een hele goede redding van Kilian Nkema als Willemsson zomaar vrij in kan koppen wordt daardoor niks en niemand verdedigd. Maar zoals ik zei, Nkema doet het heel erg goed en voorkomt hier de 0-1 van Groningen. Daar was het publiek natuurlijk.

0: blij mee. Nkema kreeg de handen op elkaar. Deed in twee keer die bal vangen, maar het was genoeg. Van Bergen stond klaar om die bal binnen te tikken. Maar Nkema was adequaat genoeg. Als Van Bergen nu de bal onderschept voor Groningen, gaat hij daar langs Baan. En Baan maakt erbij een overtreding. En zo krijgt FC Groningen weer een vrije trap. Wordt Baan ook nog even bij Manschot geroepen. Krijgt hij daar een waarschuwing. Van Bergen gaat nog even wat klagen. Doe misschien wel een kaart, want Tom van Bergen, de aanvaller van Groningen, had behoorlijk wat ruimte voor zich liggen. Maar kon daar nu geen gebruik van maken, omdat er dus op hem een overtreding werd gemaakt. Als we 13 minuten onderweg zijn, de grootste kans tot nu toe. Dus voor Willemsoen een kleine minuut geleden, toen hij kopte. Had eigenlijk een hoek moeten kiezen, maar ja, dat is makkelijk lullen achteraf. Deed dat niet, Nkema kon hem tegenhouden. Nu misschien weer een nieuwe kans voor Groningen als iedereen weer op de rand van het 16 meter gebied staat. Wachtend op een voorzet. Die dan moet gaan komen. Ja, Manschot legt het ook uit, jongens. Let een beetje op. Als die vrije trap nu genomen is, gaat richting de tweede paal. Daar zit weer zoeken naar Willemsoen. Hij krijgt een slim duwtje van Eduardo. En zo gaat deze bal over de achterlijn. Kan ADO weer gaan opbouwen.
1: Ja, moment van Nkema krijgt nog even terecht wat aandacht hier op het scherm naast mij. Prima redding van hem. En daarmee voorkwam hij toch echt een bijna zeker doelpunt. Als er nu een lange bal naar Eduardo gaat. Daar verliest Eduardo het duel van der Laan. Kan Groningen overnemen van korte duur. Omdat het de bal slordig inlevert bij Hokke. Die op zijn beurt dan ook weer de bal slordig inlevert bij Etienne Vaase. En over hem gesproken, hij lijkt gewoon door te kunnen gaan. Want de twee wisselkeepers van Groningen zijn weer gaan zitten. Zijn blessure aan zijn heup valt dan voor hem gelukkig mee. En hij wordt nu opgejaagd door Jessebal. De bal van Vaas is overigens niet heel zuiver. Levert hem in bij Hokke. Hokke dan gelijk naar Zamburek. Alleen Zamburek kan de bal daar niet goed aannemen. Dus neemt Vaas weer over. Die nu opent aan de rechterkant. Buitenspel of niet? Dat is de vraag. Hier is Groningen eruit met twee man. Onder andere Van Bergen. Het schot en die zit erin. En dan is het 1-0 voor Groningen. En is het Van Bergen die hem in de verre hoek legt. En ziet Nkema die bal volgens mij wat laat komen. En is het 1-0 voor de ploeg van Lukien.
0: Ja, maar ik wil deze aanval nog wel eens in de herhaling terugzien. Want ik had het idee dat Pelle Clement, daar het moment daarvoor zij die bal aanneemt, dat hij daar buiten spel staat. Goed, er zal ongetwijfeld dus naar gekeken worden met de VAR. Van Bergen doet dat verder uitstekend. Houdt die bal dicht bij zich. Controleert hem dan nog eerst. En dan schiet hij hem heel hard in de linker benedenhoek. Nkema zit er dichtbij, maar kan de bal niet keren. Wordt er dus nu nog even gecheckt. Zit Manschot aan zijn oortje. Zal ongetwijfeld wat binnenkrijgen. Er worden wat lijnen getrokken.
1: Die camera hier achter ons wordt nu bekeken. Heb ik het idee.
0: Manschot
1: geeft inderdaad aan dat hij nog steeds luistert naar wat er op de beelden bekeken wordt door de VAR. Dat is vandaag Martijn Vos en Kevin Bodde. En hij keurt hem goed.
0: Oké, ja, zo gaat Groningen dus aan de leiding. Hier in het Werkverlengd Stadion. Na 15 minuten gespeeld hebben, leidt Groningen met 1-0 door het doelpunt van Tom van Bergen. Canado, ja, op jacht naar de gelijkmaker. Bij Groningen gaan ze gewoon door met het druk zetten. Nu met Van Bergen. Net nog trefzeker, nu weer aan het jagen. Bal gaat naar de linkerkant. Silla verliest het, komt wel. Dus kan Groningen de bal daar oppikken op het middenveld. Met Tika de Jonge wordt daar een klein beetje geduwd door Kilo. Het mag allemaal door. ADO heeft de bal weer in bezit. Nu met Zamburek. Gebeurt op een meter of 20 van het eigen doel. Nu zelfs in het eigen 16 meter gebied. Met Pascal Mulder speelt de bal naar rechts. Waar Hoeken staat. Ja, dan let Van Miegen nu op. En dan kan FC Groningen ineens heel snel uit. Nu aan de linkerkant een balletje naar binnen geschoten. Een voorzet is dat. Maar gaan ze daar bij Groningen niet zorgvuldig mee om? Schrokken misschien wel een beetje van dit moment. Bal nog altijd in bezoek of in bezit van de Groningers. Ze het weer gaan proberen aan de linkerkant. Nu met Prins, de linksachter, speelt terug. Ziet dat hij geen andere kant op kan. Daar staat Land. Zo heeft Groningen heel even de bal in de ploeg. Spelen ze rustig rond. En gaat de bal nu weer naar achter toe.
1: Naar achter richting de centrale man. Dat is in dit geval Elvis van der Laan. Die samen met de andere centrale verdediger tot dusver de boel dicht hebben weten te houden. Knap ook hoe ze van zowel bal als van Eduardo steeds het duel winnen. Is het niet laag dan wel hoog? Dat betreft zijn bal en Eduardo geen kleine spitsen, maar die twee centrale verdedigers doen dat aardig. Hier het afstandsschot wordt weggebokst door Nkema. Afvallende bal is dan voor Prins. Prins probeert hem klaar te leggen voor Van der Werf. Daar komt hij dan niet aan. Dan kan Ado eruit met bal. Nu snel omschakelen. Geeft hem aan de Ruiter. De Ruiter op links. Daar vertrekt Samburek. Die vindt hij ook. Goeie bal. Samburek met de aanname en gelijk doorlopen. Steekt hem dan naar bal. Bal terug naar Kilo. Het moet wel wat sneller. Tempo mag wat omhoog. Dat geeft namelijk Groningen nu de tijd om terug in positie te komen. Als de Ruiter de bal heeft. De Ruiter. Aardige bal. Daar werd Eduardo vastgehouden. Bal doet een beroep op de VAR. Manschot geeft een doeltrap aan Etienne Vaassen. Maar dit zag er gevaarlijk uit. De Ruiter vanaf links zoekend naar Eduardo. Die een soort halve volley in gedachten had. Maar ook aangeraakt werd tijdens het raken van die bal. En daar doelt Jesse Bal dan op. Maar zowel de VAR als de scheidsrechter kijken er niet eens naar.
2: Ja, dat was te licht om er inderdaad naar te kijken of er een strafschop voor te geven. ADO nog geen schot op doel gehad in deze wedstrijd en ook niet tegen AZ. Vorige wedstrijd, dat is dus nog wachten. Het eerste schot op doel, wel een paar gevaarlijke momenten tot nu toe met dat schotje van Michem. En deze kans voor Eduardo. Maar dus nog wachten op het schot op doel. ADO nu achterin in balbezit weer met Mulder. Hokken die weer de tegenstanders een beetje laat komen. En als ze wachten bij ADO en dan ineens die bal naar voren steken, dan ligt er best wel vaak tot nu toe ruimte. Moet het wel wat sneller. Dus in die eindfase net met bal. Nu met Van Michem aan de rechterkant. Van Michem draait daar knap tussen twee man weg. Wordt daar vastgepakt. Dus krijgt ADO een vrije trap op eigen helft. Wordt er wat geklaagd. Prins lijkt het daar niet helemaal mee eens te zijn. Vond het wat te licht. De linksback van Groningen. Nou fijn. ADO heeft de vrije trap genomen op eigen helft. Nu weer met Hok aan de rechterkant. Wil die bal meteen diep sturen. Er staat iemand van Groningen tussen. En als Van Bergen snel is, kan hij daar wat mee doen. Dat lukt niet, want Mulder staat goed op te letten. Groningen mag een ingooien gaan nemen aan de linkerkant. Op de helft van ADO doen ze dat met Prins. Prins, ja, die gaat heel ver gooien naar Van Bergen. Die daar nog achter de laatste lijn van ADO staat. Mulder let op. Dus krijgt Groningen een nieuwe ingooi. Alleen nu een stuk dichter bij het doel van ADO.
1: Zag je hoe ver die buitenspel stond? Dat kan natuurlijk niet met een inworp. Maar hij stond echt heel ver achter de laatste lijn. Samen met die spits Willemsson. Van Michem attendeerde daar Mulder op. Die uiteindelijk het gat dichtliep. En nu de inworp. Moet toekennen, een meter of 10 naast de cornervlag. Prins gaat dat doen. Gooit hem het 5 meter gebied in. Nkema controleert hem eerst met één hand. En dan klemt hij hem voordat er gevaar kan ontstaan met David van der Werf in zijn bijzijn. Geeft hem nu mee aan Waam. Waam gelijk onder druk. ADO ook in de opbouw onder druk gezet. Eigenlijk een beetje het spel wat ADO dus zelf vorig jaar graag deed in de KKD. Wordt nu op hen toegepast. En dan hanteert het de lange bal richting Eduardo. Ja, dat is niet een type spits waarvan je tot dusver kan zeggen, die houdt dus even een bal vast en mensen sluiten op hem aan. Is hem nu al een paar keer snel kwijt. Waardoor Groningen makkelijk de bal eigenlijk kan overnemen met Etienne Vaassen. Die geeft dan de lange bal richting Mulder. Mulder kopt hem voorwaarts. Maar via Van Michem gaat de bal dan terug naar Nkema. Die op zijn beurt op links de Ruiter vindt. De Ruiter kopt hem door naar Eduardo. Eduardo is hem weer kwijt. In dit geval aan Blokzijl. En zijn recept is bekend. Even terug naar Vaassen. En Vaassen dan met de opening naar Van Bergen. Goeie bal. Een harde, strakke, lage bal van hem. Komt bij Van Bergen terecht. Van Bergen naar Van der Werf. Van der Werf terug naar de rechterkant. Naar de rechtsback. En dan is de opening weer van Vaassen. Zijn ballen komen allemaal aan. Maar iedere keer heb ik wel het idee, het is kiele-kiele.
2: En het ging al een keertje fout natuurlijk. Dus dat is wel iets voor ADO om te blijven doen. Dat druk zetten op de keeper van FC Groningen. Maar we zitten een beetje naar een wedstrijd te kijken waar het de hele tijd op dezelfde manier gaat. Is het niet aan de kant van ADO, dan maar aan de kant van Groningen. De keeper wordt onder druk gezet en geforceerd de lange bal te spelen. Bij ADO kiezen ze daar ook zelf al voor met vier man voorin wat te doen. Maar dat levert wel een vermakelijk duel op. Het middenveld wordt veel overgeslagen. Nu ook weer zo'n bal van Vaassen die door de as van het veld gaat. Rechtstreeks in de voeten van Kilo. Zo kan ADO weer aan voetballen gaan denken. Doen ze dat met Samburek en met Kilo. Speelt de bal nu naar de linkerkant waar Silla staat. Maar ja, bij Groningen staan er dan alweer drie man voorin te wachten. Dus speelt Silla terug naar Nkema. Die ook weinig afspeelmogelijkheden heeft. Nou, nu dan Waam. Links van hem. Maar ja, ook Waam ziet vooral een paarse muur voor zich. Speelt hem dan nu terug. Even een lastig balletje is hij voor Nkema of Mulder. Mulder neemt de bal aan. Speelt de bal nu naar voren toe. Maar ja, Hokken kan die bal niet aannemen. Het levert uiteindelijk een ingooi voor ADO op. Als ze dan snel naar voren gaan, zit er misschien wat in. Hokken gooit snel, bereikt bal dan niet. Dus is de bal weer voor FC Groningen. Het gebeurt allemaal tegen de zijlijn aan. De bal gaat er nu ook overheen. Dus kan Groningen weer gaan gooien. Doen ze dat met Prins. Zoek meteen de diepe spitsen van Groningen. Willemson en Van Bergen. Willemson kopt door. Maar doet dat naar iemand in het geel-groen. Dus kan ADO weer gaan voetballen. Achterin met Nikema. Speelt hem weer naar Mulder. Eigenlijk net zoals we net zagen. En dan wordt het middenveld overgeslagen. Is het zoeken naar Jesse Bal. Hij neemt de bal aan. Is het even duelleren daar op het middenveld. Speelt bal naar Van Michem. Is niet helemaal zuiver. Kan Groningen weer opbouwen aan de linkerkant. Nu met Van Bergen die op randje van buitenspel zat. Dat mag allemaal door. Van Bergen met de voorzet achterin bij de tweede paal. Komt daar iemand van Groningen inlopen. Het lijkt Jorg Schreuders. Komt daar net niet bij. De bal gaat over de achterlijn. Maar wel weer een gevaarlijk moment voor de bezoekers.
1: Heel gevaarlijk moment. En die bal van Van Bergen is ook echt wel een hele gevaarlijke bal. Hij draait hem eigenlijk naar de tweede paal. En het is gewoon wachten wie hem aanraakt. En als een ADO-speler hem aanraakt, kan het een eigen goal worden. Maar twee inkomende Groningen-spelers, die waren ook heel dichtbij. Gelukkig voor ADO gaat de bal voorlangs. En wordt het nu een doeltrap die Nikema genomen heeft. Probeert Hokker te vinden. Die wordt in eerste instantie niet gevonden. In tweede instantie wel. Kilo heeft nu de bal. En die moet dan terug naar Nikema. En dat heeft alles te maken met het feit dat er bijna 7 man van Groningen op de helft van ADO staan. Om ADO gelijk onder druk te zetten. Eduardo wordt gezocht, niet gevonden. Kilo dan wel. Moet een overtreding maken. Scheidsrechter laat het doorgaan. Dan is Zamburek degene die ingrijpt. Gaat er iemand over de schouder van Zamburek heen. Heeft last, heeft pijn. Maar scheidsrechter fluit niet. En dus kan ADO gewoon doorgaan. En dan heeft Manschot denk ik ook wel gelijk in. Want de speler in kwestie, volgens mij is dat Land, die duikt zelf op Zamburek. En valt dan hard op de grond. En heeft daar last van. Inmiddels staat hij weer, kan hij door. ADO heeft de bal op links. Een meter of 10 over de middenlijn. Met Land richting de Ruiter. De Ruiter kan terug naar Kilo en Zamburek. Dat zijn de blonde middenvelders van ADO Den Haag die veelvuldig de bal krijgen. Maar hem in voorwaartse richting bijna niet kwijt kunnen. Nu probeert Van Michem het. Het is een ambitieuze bal. Hij komt niet aan. Dat heeft niks met de bal van Van Michem te maken. Maar meer met de aanname van de Ruiter op links. Wil hem eigenlijk gelijk in de aanname klaarleggen. Maar mist de bal. En dus is de inworp voor FC Groningen. Op deze zondagmiddag, 16 augustus, waar de zon is gaan schijnen in het Werktalentstadion. En laten we hopen dat dat ook snel voor ADO gaat gebeuren. De ploeg staat met 1-0 achter door een goal van Van Bergen. Maar probeert wel zich terug te knokken met Hokken nu aan de rechterkant. Hokken naar, ik wilde zeggen Kilo, het wordt Mulder. Alle spelers van ADO op de helft van Groningen. Balletje breed naar Bal. Staat daar alleen. Moet dan vasthouden en terugleggen denk ik naar Van Michem. Dat lukt ook. Van Michem met de inswinger. Naar niemand. Dat is jammer. Want daar had ADO mogelijk een kans uit kunnen halen. Alleen Eduardo kiest meer voor de looplijn naar de eerste paal. En de bal komt bij de tweede paal.
2: Er is te weinig beweging in de voorhoede van ADO. Ook die actie daarvoor. Toen Jesse Bal aan de rechterkant de bal kon aannemen. Heb je alleen Eduardo die daar staat. En geen spelers die nog naar die 16 toekomen. Op wie die hem af kan leggen. Het is wat statisch voorin bij ADO. Als ze net even dus wat langer de bal hadden voorin. Verder is het tot nu toe veel counteren geweest voor beide ploegen. Het levert een vermakelijk begin op. We zijn inmiddels 26 minuten bezig hier in Den Haag. Als ADO kan gaan voetballen. Nu naar voren toe met Van Michem. Dan ligt er wat ruimte. Heeft Eduardo aan de linkerkant. Krijgt die bal niet helemaal lekker afgespeeld. Bal kan dan de trekker over gaan halen. Speelt naar Van Michem. Er wordt heel lang doorgespeeld. En uiteindelijk is ADO de bal kwijt. Jim, dit was zo'n moment dat er meer in had gezeten.
1: Nou, ik had op een gegeven moment het gevoel dat ze die bal voetballend over de lijn wilden brengen. Daar mag iemand wel de trekker overhalen inderdaad. De bal van Van Michem. Ja, Eduardo was net niet helemaal zuiver. Daardoor moest Eduardo terug naar bal. Die had kunnen schieten. Maar legde hem dan af aan Van Michem in de open. Dat hij er net misschien wel beter voor staat. Alleen hij stond onder druk van twee paarse verdedigers. Oftewel verdedigers van Groningen. Maar het zag er wel goed uit. En daar had zomaar wat uit kunnen komen. ADO begint wat langzaam op die deur te kloppen. Om te kijken of het misschien in de eerste helft die gelijkmaker kan maken. Tot dusver komt het 5-meter gebied van Fase niet in. Maar het komt wel meer en meer op de helft van Groningen.
2: Van Michem dacht aan schieten. Neemt de bal aan en speelt hem naar de linkerkant. Zo blijft ADO in balbezit. Rondom de 16 van FC Groningen wilde ik zeggen. Maar de bal wordt teruggespeeld. Wel 21 spelers nu op de helft van Groningen. Alleen Nikema op eigen helft. Als ADO de balbezit heeft. De bal heeft aan de linkerkant.
0: Nu met Kilo. Die kijkt even rond. Wil misschien een crosspas geven naar de rechterkant. Vindt daar Mulder. Zo zien we ADO steeds vaker. Wat langer de bal hebben dus op de helft van Groningen. Nu een goede actie van Waam. Speelt daar Van Berg uit. Waam gaat schieten van afstand. Ja, en een makkelijke bal voor Vaassen. Maar wel het eerste schot van ADO op doel in deze wedstrijd. Het heeft 27,5 minuut geduurd. Maar het is een bewijs dat ADO langzaam wat sterker gaat worden. Nu moet het weer verdedigen als Silla aan het duelleren is daar op het middenveld. Met iemand van FC Groningen. Dan komen de Groningers daar als winnaar uit de strijd. De zijlijn is dat een goede actie van de Ruiter die zich defensief ook laat zien in deze wedstrijd. Het wordt een ingooi voor Groningen. Maar het kan het publiek wel bekoren dat de Ruiter zich daar in dat defensieve duel mengt. Groningen wilde weer gaan opbouwen. Alleen Manschot fluit. Dus iets niet helemaal goed gegaan. De ingooi moet overnieuw. Opnieuw. Dan nemen ze alle tijd. Maar het had ermee te maken dat de ingooi een stuk verder terug werd genomen van het gemoed. En nu doen ze er heel lang over bij Groningen voordat ze de ingooi gaan nemen. Wordt er wat gefloten in het publiek. Goed, nu is de ingooi genomen. Kan Groningen weer gaan opbouwen. Bij ADO rennen er meteen een aantal naar voren toe. Nu in de richting van Van der Laan. Van der Laan speelt terug naar Vaassen. Vaassen kapt dan bal uit. En zoekt weer de lange trap naar voren. Doet dat. Kopduel wordt gewonnen door ADO. Maar dagen na kunnen de bal niet in de ploeg houden. Dus kan Groningen weer gaan opbouwen op het middenveld.
3: Ik zit even te kijken naar Daryl van Michum. Die best wel ver terug speelt op de helft van ADO zelf. Moet nu helemaal terug als er een overtreding wordt gemaakt van Prins op van Michum. Wordt daar dan niet voor gefloten? Daar komt de 2-1. Nee, de 2-1. Wil ik zeggen de 0-2. Maar dan had ik het nog wel eens willen zien. Want er werd toch echt wel een beuk uitgedeeld aan van Michum. Die uiteindelijk weer terug is om mee te verdedigen. Als de aanval nog altijd niet is afgeslagen, nu dan wel. Kilo terug naar Hokker en dan schiet Hokker met 16 meter gebied uit.
0: Ik vraag me af of die afgekeurd zou worden. Want Van Michum kruiste voorlangs en wist als ik me nu laat vallen, zou het zomaar zijn overtreding kunnen zijn. Ik vraag het me af, als hij had gezeten, of de scheidsrechter hem daarvoor afkeurt. Ik weet niet of jij hem nog te zien krijgt.
3: Nee, ik zie alleen de bal van Clement op Van Bergen. Er zit geen buitenspel aan de kant van Groningen. Daar is de 2-0. Buitenspel, vraagt Waam. En Willemsson maakt hem. En dan zal er nu door de VAR gekeken gaan worden.
0: Hij weet het zelf ook niet, Willemsson, of hij buitenspel stond of niet. Maar bij Groningen op de bank zeggen ze, het was geen buitenspel. Ik ben benieuwd, maar ADO staat na een half uur op een 0-2 achterstand. Omdat Willemsson goed gebruik lijkt te maken van die hoge lijn van ADO. Ontsnapt hij dan?
3: Nou, ik denk het wel hoor.
0: Is het buitenspel?
3: Ik denk het wel, ja. Op de beelden van ESPN zie je het niet. Dus ze moeten weer een beroep gaan doen op die camera hier. Het is een bal van Etienne Vaas. Maar op het moment dat die speler Willemsson van Groningen in beeld komt, staat hij echt 5, 6 meter achter de laatste lijn van ADO. De scheidsrechter heeft nu contact. Ja, die beelden die ze in Zeist hebben, die de VAR dus kan zien, krijgen wij hier niet te zien. Dus het is heel lastig om dan nu daar iets over te zeggen.
0: Ja, rond hem wel koeltjes af. De IJslandse spits. Maar telt hij? Dat is de vraag.
4: Ja.
0: Hij telt. Willemsson schiet dus een 0-2 op de borden. Neemt die bal aan. Stopt dus geen buitenspel en schuift de bal rustig onder Nick Jema door. Zo zijn het de spitsen van Groningen die tegen Utrecht wisten te scoren. Die dat vandaag ook doen. En Groningen komt nu ook weer meteen aan de linkerkant. Met Prins krijgt hem bij Van Bergen. Daar staat Waam op het juiste moment. Om daar een mogelijke 0-3 te voorkomen. En gaat ADO nu meteen naar voren toe met bal. Het Van der Laan tegenover zich. Bal laten vallen. Eduardo is langs Van der Laan. En dan is er wat ruimte voor Eduardo. Nu met Blokzijl tegenover zich. Gaat naar zijn rechter Eduardo. En dan tikt hij net die bal wat te ver voor zich uit. Zorgt ervoor dat Vaassen de bal kan vangen. Het was een goed moment voor ADO. Maar ze komen niet tot de schotkans. En Vaassen zit weer op de grond. Heeft hij weer last van zijn heup?
3: Nee. Voor mij kost er een botsing tussen Eduardo en Vaassen. Je zou kunnen zeggen dat Eduardo die laatste actie, waarbij hij de bal over zijn been over de bal gooit om zijn directe tegenstander bijna in het 5 meter gebied te passeren, niet had moeten doen en gewoon had moeten schieten vanaf dat punt. En zo zijn de aanvallers van ADO Den Haag ongelukkig in de afronding. En is Groningen een mes scherp wat dat betreft. Eerst Van Bergen, toen Willemsson. En ook nog een prima redding van Nick Jema. Twee zelfs. Eén klem vast, één met de teen voorkwam. Nog erger voor ADO Den Haag. En je ziet gewoon dat Groningen vrij kan spelen. Het middenveld bij ADO staat niet. En hier komt weer een mogelijkheid. Sterker nog, daar is bijna de 3-0. Bij de tweede paal wordt de bal teruggelegd naar Willemsson. Maar Mulder loopt goed mee. Houdt eigenlijk de lijn dicht. En dus komt er een doeltrap. Maar op het middenveld heb ik wel mijn bedenkingen bij hoe het staat. Nu zie ik dat ADO weer met vier man voorop gaat spelen. Dan gaan Kilo en Zamburek helemaal terug. En dan is er zo'n groot gat in het midden waar Groningen eigenlijk, als het de bal heeft, heel makkelijk kan voetballen.
2: Ja, het kan natuurlijk werken, maar dan moet je je spitsen goed kunnen bereiken.
3: Ja, en je moet de kansen die je krijgt ook wel gelijk afmaken. Want je ziet dat het bij Groningen wel gebeurt. ADO heeft echt al kansen gehad om een doelpunt te maken. Onder andere met deze man, Eduardo. Bal van Michem.
2: Ja, het is het nog niet. Stel het gaat nou drie keer goed bij ADO, dan zullen ze bij Groningen ook wel gaan twijfelen aan deze aanpak. Maar ja, ze hebben tot nu toe weinig te vrezen, de Groningers in het paars. Als Hokker maar weer eens gooit, vindt daar dan bal. Laat hij vallen. Daar komt er misschien nu een kans voor ADO. Is die paas op zo'n Boerek net niet helemaal lekker. Het gevaar is nog niet geweken. Is het wel een ingooi voor ADO als de bal over de zijlijn gaat. Het lijkt erop dat Schreuders die bal over de zijlijn tikt. Dus komt Silla naar de rechterkant. Zet hij een paar grote stappen naar achter. Komt er misschien wel weer een kans aan voor ADO als deze ingooi vlak naast de cornervlag genomen gaat worden. Wordt nu het 16 meter gebied ingegooid. Wordt doorgekopt zelfs. Wie staat er dan? Het is iemand van Groningen. Bal is nog steeds niet weg. Ja, nu dan als Tom van Bergen de bal heeft. En dan kan Groningen misschien weer gaan counteren. Aan de rechterkant ligt ruimte. Van Bergen nog altijd. Speelt er nu naar Clement. Is het 2 tegen 1. Groningen in het voordeel. Nu met Lantaar centraal. Heeft links dan Willemsson bij zich. Is die paas niet goed. Staat van Michem daar heel goed te verdedigen. Speelt die bal meteen naar voren toe. Nu met Pascal Mulder aan de rechterkant. Als daar wat spelers van FC Groningen weg zijn. Heeft Mulder wat ruimte. Gaat hij dan naar de hoekvlag toe. Om dan de voorzet te geven. Maar die is echt veel te slap. Een rollertje over de grond. Daar hebben ze bij FC Groningen geen moeite mee. Het spel gaat in ieder geval wel alle kanten op. En laten we hopen voor ADO dat die bal een keer goed gaat vallen daarvoor in. Want er zijn wel momenten natuurlijk.
3: Absoluut. ADO heeft zeker de momentjes gehad. En het siert ook wel de ploeg van Peter dat het wil en blijft voetballen. Alleen, er komt een moment dat je natuurlijk ook bij jezelf denkt van laten we het achterin eerst dicht houden. En vanuit daar gaan kijken hoe we voetballen. Want je ziet wel dat Groningen echt wel een aantal goede voetballers heeft. Met onder andere dus Van Bergen die al op het scoreformulier staat. En ook dicht bij zijn tweede was deze middag. Wetende dat ze dan ook Racing nog hebben. Weliswaar geblesseerd. Die gaat verkocht worden aan AZ. Zo lijkt het nu. Heeft het gewoon een prima ploeg. Dick Lukien heeft het goed voor elkaar daar in het Hoge Noorden. Als Vaassen de bal van de linksback krijgt van Prins. En hem dan lang opent naar Mulder. Mulder met Willemsson bij zich. Krijgt de backup van Hokke, de rechtsback. Die kiest voor de weg terug naar Nikema. Nikema naar Waam. Waam naar Silla. Silla op links wordt gelijk opgejaagd. Kilo, ook hij krijgt weinig ruimte om te voetballen. Moet dan terug via Waam naar Nikema. En dan staan Waam en Mulder eigenlijk helemaal naast Nikema. Komt Zamburek de bal halen. En vindt hij Eduardo. Eduardo mag wel iets meer beleving in zijn aanname leggen. Wordt bijna van de bal gelopen. Krijgt hem dan met een gelukje bij Van Michem. Van Michem steekt door. En dan zit Groningen ertussen. Dan kan Groningen eruit met 3 tegen 3. Moet Kilo blijven lopen. Mulder en Waam zijn de andere twee. Daar komt Groningen heel makkelijk met Van Bergen. Die maakt, het is dat Nikema goed staat. Anders maakt hij hier echt 3-0. Maar het lijkt wel alsof de laatste lijn van ADO het net niet kan belopen.
2: Nee. Nou ja, en als het hier 0-3 wordt, is je wedstrijd gewoon zo goed als voorbij. Het is dat Nikema daar staat. Van Bergen heeft alle tijd en ruimte, maar schiet hem recht op de keeper van ADO af. Maar het was weer zo'n moment voor Groningen. Als ze die bal hebben, vinden ze snel de aanval naar voren toe. Nu dan met Van Bergen dus. Ja, die weet ook wel hoe die ruimtes moet bespelen die daar liggen. Ik heb wat twijfels bij de aanpak van Peter als je dit FC Groningen ziet. Zowel Willemsson als Van Bergen die steeds precies aan de goede kant van de streep staan. Net geen buitenspel. Het zorgt ervoor dat Groningen al op 0-2 staat.
0: De eerste helft is nog niet eens voorbij. 37 minuten gespeeld. Nu ADO weer. Ik ben benieuwd wat er nu op de bank wordt besproken van ADO Den Haag. Wat er anders gaat moeten, zal moeten in de tweede helft. Nu zijn het de Hagenaren weer in balbezit. Silla, die een goede actie in huis heeft. Silla nog altijd probeert het dan maar. Het is een beetje een wanhoopschot. Maar ADO nog steeds in balbezit met de Ruiter die de bal met rechts voor legt. Kan daar niet gekopt worden door iemand van ADO. Het is nog altijd de thuisploeg nu een balbezit. Met Hokke aan de rechterkant. Probeert het dan ook maar weer met de voorzet. Maar ja, het is ook weer zo'n wanhoopspoging. Recht in de handen van Etienne Vaassen. Ik denk dat ze bij ADO blij zijn als het rust is zometeen, Jim.
1: Dat denk ik ook. En op het moment dat Groningen de middenlijn overkomt, heb ik het idee dat als je beelden wat versneld afspeelt, dat Groningen dan de versnelde modus heeft en dat ADO de wat vertraagde modus heeft. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja, alsof je net een paar biertjes op hebt.
1: Nou ja, dat kan. Je kan ook gewoon op je telefoon de modus iets terugzetten. Maar de snelheid waarbij Groningen richting de 16 gaat, lijkt zoveel makkelijker te gaan en zoveel sneller te gaan dan hoe ADO het probeert te verdedigen. En Nikema die houdt ADO wat dat betreft op de been. Het zou fijn zijn als ADO voor rust misschien nog ook om het geloof een beetje terug te krijgen. Nog wat terug doet, maar hier verliest bal eenvoudig de bal. En heeft volgens mij Robin Peter de instructies gegeven richting de eerste wisselspelers om te gaan beginnen met warmlopen. Raterink heeft een hesje gekregen. Hij gaat starten. En dat
0: tot nu toe lijkt hij de enige te zijn.
1: Ja, er komt er nog een volgens mij. Er staat iemand met 2-3 hesjes in zijn hand.
0: Ik ben benieuwd. Als nu Groningen weer de lange bal zoekt naar voren in de richting van Clement. Het is dat Silla daarop staat te letten. Dit keer wordt er wel gevlacht en gefloten voor buitenspel. Voordat Willemsson dus weer vertrokken is op weg naar Nikjema. Dit keer stonden ze aan de verkeerde kant van de lijn. ADO heeft het spel weer hervat op eigen helft. De wisselspelers van ADO die gaan warmlopen worden onder gejuich ontvangen daar in de hoek van het stadion. Ja, er zal toch wat anders moeten. Nu Kilo op het middenveld de bal speelt naar Zamburek. Ja, ADO kan alleen maar terug. Terwijl het juist snel die aanval moet zoeken met die twee spitsen daarvoor in. Nu met Silla. Ja, dan duurt het allemaal net wat te lang voor naar de mening van het publiek. Dan wordt er weer wat gefloten daar. ADO nog altijd in balbezit. Met Zamburek die opent naar de rechterkant. Waar Van Michem staat, kan hij dat belopen? Nee. Ja, Van Michem steekt nog wel het handje de lucht in. Het duimpje omhoog.
1: Rijsjo ook, denk ik. Rijsjo, Rotieren en Raterink.
0: Nou, meteen vier gasten die klaarstaan om mogelijk in de tweede helft erin te komen.
1: Nou, Robin Peter kennend op basis van vorig seizoen doet hij dat ook gewoon gelijk in de rust. Drie man.
0: Ik ben benieuwd wat het uit gaat maken. Op zich niet gek dat er mogelijk wat wissels bij gaan of erin gaan komen. Dus ADO nu vlak bij de cornervlag aan het vechten is om die bal. Eduardo gaat naar de grond. Wordt niet gefloten. Groningen opent aan de rechterkant en weer ligt er wat ruimte. Als er heel veel spelers van ADO mee naar voren waren. En bij Groningen zijn ze snel. Nu op rechts met Van der Werf. Die wat ruimte heeft. Heeft dan daar Clement dicht bij zich. Die krijgt hem ook. Vindt dan Van Bergen weer in de as van het veld. Van Bergen heeft tijd en ruimte om de bal naar links te spelen. Inmiddels is Eduardo weer aangesloten. Als Groningen nog altijd de bal heeft aan de linkerkant. Daar met Prins. Wat gaat hij doen? Als hij ook Van der Werf dicht bij zich heeft, speelt hem naar Van der Laan. Centrale verdediger van FC Groningen. Die speelt hem op zijn beurt weer terug naar Vaassen.
1: Kijkend naar de drie warmlopers krijg ik het gevoel dat Eduardo, Bal en Silla of Hokke, daar ben ik nog niet helemaal uit, eruit gaan. Lijkt me ook logisch, dat is het positie voor positie. Maar Bal en Eduardo hebben het vandaag niet. Hetgeen wat je graag zou willen zien. Als nu Eduardo gezocht wordt en eigenlijk heel eenvoudig van de bal wordt gezet door zijn directe tegenstander. Leunt naar achter en laat zich eigenlijk op het moment dat de bal aankomt heel makkelijk opzij zetten. Waardoor zijn directe tegenstander Elvis van der Laan op een eenvoudige manier de bal kan overnemen. Nu heeft er een overtreding plaatsgevonden. Een meter of 10 over de middenlijn op de helft van ADO. En dan kan Van der Werf de bal gaan neerleggen voor een vrije trap. Veel mensen van Groningen sluiten aan in het 16 meter gebied. Bal is genomen, korte variant. Terug, Van der Werf heeft hem dan weer op links. Clement trekt weg, bal wordt voorgegeven. Mulder kopt weg. Hokke heeft hem dan. Hokke naar Van Michem. Wanhoopspuntertje richting Eduardo komt niet aan.
3: via de voeten van Elvis van der Laan gaat de bal dan over de zijlijn.
2: Je zag je wat Etienne Vaze net deed?
3: Nee.
2: Die kreeg de bal naar zich toegespeeld, wipte hem even op, rondje om de wereld.
3: Oh, nee.
2: Ja, bij Groningen voelen ze zich ook op hun gemak. Lijkt weinig druk meer te staan op dit duel. Terwijl er nog, de eerste helft is nog niet eens voorbij. Wie weet wat er nog mogelijk is straks met de wijzigingen bij ADO. Misschien nu al wel, als Silla de bal weer heeft. Gaat richting de middenlijn, speelt hem naar links. Is die paas te kort op de ruiter. En dus kan Groningen weer oppakken. Met Schreuder op rechts. Komt dan Van der Werf zich daarbij melden. Schreuder kiest voor de optie in het midden met Van Bergen. Dit was nog Van der Werf die hem naar Van Bergen mikt. Van Bergen kan koppen. Toch ook weer veel te makkelijk eigenlijk. Komt hem dan wel naast. Maar de kansen volgen elkaar op voor de Groningers. Wel te verstaan. Ik denk als het 0-2 blijft dan lopen ze bij ADO tevreden de kleedkamer in. En dat zegt veel.
3: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hoe vervelend het ook is om te concluderen. En dat zal ongetwijfeld ook de conclusie zijn die zometeen in de kleedkamer getrokken wordt. Als ADO de bal heeft nu met de ruiter. De ruiter naar Zamburek. Kilo van Michum die gebaart nu naar de ruiter. Jij moet dieper staan, je moet hoger staan. Op dit moment is van Michum wat meer spelend in de as van het veld. Bal trekt wat meer naar de rechterkant. Als er nog een speler aan de warming-up mannen is toegevoegd. Dat is Finn de Bruin. Middenvelder van beroep. Dat begrijp ik wel, want daar staat het in mijn optiek niet goed bij ADO Den Haag. En daardoor kan Groningen eenvoudig omschakelen en gelijk heel veel meters maken richting het vijandelijk doelgebied. Als Hokke dit goed doet, geeft hem aan Van Michum. Van Michum, kan hij hem afleggen? Kan hij hem steken? Ja, hij steekt hem richting Kilo. Maar er zit de speler van Groningen tussen. Baam neemt dan over. Kilo naar Eduardo. Eduardo naar Kilo. Kilo verspeelt dan de bal aan de linkerkant. Eduardo zorgt ervoor dat ADO weer een balbezit komt. Silla, Baam. Aan de rechterkant is het Mulder die wil. Van Michum trekt breed weg. En ook Hokke staat heel erg breed. Daar gaat de bal nu naartoe. Nog 30 seconden officieel. ADO probeert het met een balletje naar bal. Kilo, kan hij hem voortkrijgen? Nee. Wordt het een corner? Ja. Dat dan nog wel. Nu kan ADO nog één keer wat proberen. Als men bij Groningen boos is omdat ze vinden dat Kilo daar obstructie pleegde op Prins in dit geval.
2: Ja, steekt er wel even zijn benen uit, hè?
3: Ja. Het was niet Prins, maar de jongen. Maar de scheidsrechter laat dat voor wat het is. En dus kan ADO deze corner nog nemen. In de extra tijd die 2 minuten bedraagt.
2: Ja, we hadden natuurlijk wat blessurebehandelingen daar van Vaas als die hoekschop genomen is. Bij de tweede paal staat Hokke. Zo lijkt het. Kopt hij. Ja, het wordt weer een nieuwe hoekschop. Er zat nog iemand van Groningen aan. En dus nog een kans voor ADO. Zo aan het einde van de eerste helft. Als deze er net niet ingaat. Kijken nog even de herhaling. Hokke duikt achterin op. Vaas zit er dan nog bij met zijn voet. Zo lijkt het. Nu kan Hokke het opnieuw gaan proberen als Kilo de hoekschop gaat nemen. Het wordt een indraaien met rechts. Gaat naar de eerste paal. Vaze werkt weg met 2 vuisten. De bal belandt bij de ruiter. Kan ADO het dan nog een keer proberen? Nee is volgens nog het antwoord. Maar de bal is nog in Haags bezit. Met Silla die de bal weer het 16 meter gebied inwerkt. Vaze zit daar niet lekker bij. Krijgt er nog zijn hand tegenaan. Dan gaan we weer een hoekschop krijgen.
3: En die komt in de laatste 60 seconden van de eerste helft. Minuut 47 is dus al even onderweg. Als Van Michum weer mag aanleggen. Kan hem kort nemen met de ruiter bij zich. En zal denk ik op zoek gaan naar bijvoorbeeld Waam. Die geregeld laat zien te kunnen scoren uit een corner. Maar deze bal is eenvoudig voor Vaassen. En dan is daar de tegenstoot. En ligt het helemaal open. 3-2. Als Groningen dit slim uitspeelt. De ruiter en Silla namens ADO. Groningen met een hele eenvoudige 3-0. En wat geeft ADO dit dan heel makkelijk weg?
2: Het is goed uitgespeeld door Groningen als Vaase die bal vangt uit de corner. Rolt hem snel naar voren toe. Dan zijn ze er bij Groningen met een mannetje op 4 uit.
3: Open huizenroute.
2: Ja, dit is weer heel makkelijk. Maar het staat 0-3 voor Groningen. Dat ze dit goed uitspelen. Het balletje gaat van rechts naar links. En uiteindelijk gaat de bal weer naar links als Land hem teruglegt. Is dit denk ik de jongen die hem scoort? Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar het is in ieder geval een goed uitgespeelde goal. Nee, het is Van der Werf die hem maakt. Hij schiet raak in de rechterbovenhoek. En zo lijken we te gaan rusten hier bij ADO Groningen met 0-3. En dan ben ik benieuwd wat Robin Peter in de rust gaat zeggen tegen zijn ploeg. De eerste fans gaan er binnen toe. Eduardo zal deze aftrap vermoedelijk nog gaan nemen. Ja, en dan wordt er meteen afgefloten voor het einde van de eerste helft door Jeroen Manschot. Een aantal supporters waren al naar binnen. De anderen gaan nu naar binnen bij ADO. Het hoofd naar beneden richting de kleedkamer.
3: Wij gaan naar het nieuws van 1 uur en de reclame. En zijn straks bij u terug met de tweede helft van ADO Den Haag Groningen. Ruststand 0-3.
4: Je luistert naar Radio West Sport. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon kozijnen.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
10: Reis slim met Golden eSIM.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner?
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: In Wateringen is het 23 graden en in Wassenaar 22. Het is droog, soms zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Goedemiddag, het is 7:07. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Bij een tankstation aan de burgemeester van Renensingel in Gouda is vanochtend een overleden persoon gevonden. De politie heeft onderzoek gedaan. Het gaat om een natuurlijke dood. Een jaar na de moord op Lisa uit Abcoude is het geweld tegen vrouwen volgens actievoerders niet afgenomen. Volgens de Haagse initiatiefnemer van Wij eisen de nacht op is de aandacht voor het probleem weer weggezakt. Een boom die de stoep aan de Hoflaan in Schravenzande flink versmalt, blijft gewoon staan. De smalle doorgang kan vooral voor mensen met een rolstoel of kinderwagen lastig zijn, maar volgens de gemeente is de boom gezond en wordt daarom niet gekapt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
21: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
22: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
23: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
23: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
25: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
30: ANWB en gaan.
31: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
32: Radio West Sport.

0: Goedemiddag en welkom terug in het Werktalentstadion voor de tweede helft. Robin Peter heeft ingegrepen. Twee man zijn binnen de lijnen gekomen. Eén daarvan is Finn de Bruin. Voor hem gaat Jan Zamburek naar de kant. En de ander is een verdediger, Raterink. Hij gaat aan de rechterkant spelen. Dat betekent dat Hokke naar de linkerkant in de as gaat. En dat Waam naar de kant gaat. Dat is wat nu zichtbaar is voor ons. De andere twee wissels, dat zijn Rottier en Rijsjoel, gaan door met wat ze voor de rust ook al deden. En dat is de warming-up. En dat zijn dus de wijzigingen aan de kant van ADO Den Haag. Dat met name in die start van de eerste helft wel heel erg makkelijk de goals tegen kreeg. De 0-3 was zeer naïef te noemen. Een corner voor ADO en in de tegenstoot eigenlijk geen restverdediging. En dus kon vier man van Groningen vrij doorlopen. En was het uiteindelijk Van der Werf die de 0-3 wist te maken. We zijn weer begonnen, de tweede helft. Laten we hopen dat het in ieder geval iets beter gaat dan in de eerste helft.
1: Ja, je kan ze natuurlijk niet alle elf wisselen. Die Kema was ik wel goed, maar toch even die twee voorin. Eduardo en Bal. Toch opvallend dat zij er nog in staan, Jim. En wat voor signaal geef je af naar die jongens die op de bank zitten?
0: Ja, je geeft in zoverre een signaal af dat het niet aan de voorhoede heeft gelegen in de eerste helft. En dat je dus vond dat het op het middenveld en achterin niet goed stond. Nou, middenveld kan ik inkomen, verdediging kan ik ook inkomen. Aan de andere kant vind ik dat je met de aanvallers die je in de eerste helft hebt laten spelen zeker wel één of twee keer had kunnen, misschien wel moeten scoren. Wat dat betreft sprak ik iemand in de perskamer die zei, ja, het had hier ook zomaar 3-6 kunnen staan. Nou, dat zou inderdaad ook kunnen, want Nikema heeft een aantal aardige ballen eruit gehaald. En ADO had zeker ook de mogelijkheid gehad om te kunnen scoren. Dus nou ja, misschien dat hij nog een kwartier de aanvallers een kans wil geven. Maar het probleem ligt volgens de trainer meer achterin dan voorin.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook vaak gezien dat Robin Peter vroeg wisselt in de tweede helft. Als Groningen nu in balbezit is. Van Bergen speelt een goede eerste helft. Verplaatst de bal nu naar rechts. Daar staat een teamgroot natuurlijk. Wordt daardoor Van der Werf zo te zien geschoten. Nikema vangt de bal maar weer eens. Hij schiet de bal vervolgens ook snel naar voren. Die lijkt in de richting van Eduardo te gaan. Kan de bal wel aannemen. En via zijn lichaam gaat die bal naar Jesse Bal. Alleen de andere spits van ADO kan daar weinig mee. Groningen zoekt de aanval weer naar voren. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. ADO heeft gegooid met Silla. Die misschien toch een van de kleine lichtpuntjes was in de eerste helft. Hij speelt terug. Bal nu bij Nick Jerman die de bal onder de voet heeft. Wordt wat gelokt. Is het een hele slechte bal en een grote kans voor FC Groningen. Kan het daar 0-4 worden, maar het is Nick Jerman die ADO behoedt voor nog erger. Als daar slecht werd rondgespeeld. Jij hebt de herhaling denk ik bijna op het schermpje voor je. Wat gebeurt daar precies? Jim, het is Nick Jerman die de bal aan de voet heeft. Hij speelt daar denk ik... Ja, is het Kilo die de bal krijgt?
2: Mulder
1: die de bal krijgt. Die verliest de bal. Van Bergen legt af. Maar Groningen gaat niet om met deze reuze kansen. Blijft nog even 0-3. Als we in de 48e minuut van de wedstrijd zitten. En ADO de bal maar weer dus over de zijlijn heeft geschoten. Tot nu toe is het begin van de tweede helft weinig hoopgevend voor ADO. Als ze Raterink nu de bal aan de rechterkant heeft, gebruikt daar zijn lichaam goed. Zo blijft ADO in balbezit. Nu is het Nikema met een balletje over Willemsson van FC Groningen heen. Kan Hokke de bal aannemen. Speelt nu links centraal. Waar hij in de eerste helft rechtsback speelde. Zijn paas is niet goed. Dus kan Groningen weer gaan aanvallen. Doen ze dat met Schreuders die als rechtsback speelt. Wordt naar de grond gewerkt. Krijgt een vrije trap in zijn voordeel. Dan ligt de bal even stil. Rolt hij niet. Is het kijken wat er nu weer gaat gebeuren.
0: Nikema laat in ieder geval zien waarom hij tot 2030 is bijgetekend door ADO Den Haag. Hij heeft echt al 3 of 4 goals weten te voorkomen.
1: Die uitschuifbenen, die we ook vorig seizoen veel hebben gezien.
0: Ja.
1: Dat hij er in de eerste...
0: Hij heeft echt al 3 of 4 goals weten te voorkomen.
1: Die uitschuifbenen, die we ook vorig seizoen veel hebben gezien.
0: Ja.
1: Dat hij er in de eerste helft een goede kans mee uitgehaald.

0: een best lastig seizoen heeft gehad, maar wel een hele mooie deal transfer heeft gemaakt. Dus dat zou een pad kunnen zijn wat hij zelf ook wel ziet zitten.
1: Zeker, ja. Als keeper van een club in het rechter rijtje krijg je meer te doen.
0: Ja, zeker.
1: Natuurlijk dan een keeper in het linker rijtje.
0: En dat heeft hij vandaag laten zien. Hij heeft zich al meermaals weten te onderscheiden met de reddingen die hij ten tonele bracht. Als Raterink nu weg is aan de rechterkant. Raterink, we zien hem voor het eerst in actie. Hij claimt een handsbal of een corner. Het wordt in ieder geval een corner. Is rechtsback van beroep, maar wel een omgeturnde rechtsback. In Duitsland is hij dat geworden bij Bayer Leverkusen, waar hij op huurbasis heeft gespeeld in de onder 19. Kwam van de 6-positie, de defensieve middenvelderspositie. Kan ook wat hoger op 8, maar is daar rechtsback geworden. En laat nu ook zien dat hij meegaat met de corner. Staat op de penaltystip in duel met Prins. Is de corner kort genomen van Michem. Hij kan zelf gaan. Van Michem, dat scheelt heel weinig. Hij gaat voor eigen succes, maar wel met de kanttekening dat een van de spitsen hem er ook gewoon in kan lopen. Als hier Groningen er weer uitkomt, Silla loopt het gat dicht. De snelle voortzetting van Fase levert nu niks op. Ik zag zojuist een staartje dat hij al 4 assists in zijn carrière heeft gegeven.
1: Ja, was in de eerste helft ook weer belangrijk. Als nu Van Bergen er weer uit is. Van Bergen kan niet zelf schieten. Groningen nog altijd. Schot wordt geblokt. Bij Groningen gaan ze wel door. Nu is het ADO met bal die hier goed wegdraait bij Van der Laan. Bal heeft wat ruimte. Aan de linkerkant is Eduardo. Die krijgt de bal. Eduardo nu in de 16. Heeft hem voor zijn linker. Gaat voor de paas. Maar ja, is te slap. Blokcel zit daartussen. Eduardo heeft de bal nog altijd. Nu een beetje bij de cornervlag. Komt Schreuders daar zich bij melden. ADO nog altijd een balbezit. Nu met Silla aan de linkerkant. Met Kilo ook. Ja, dan is de paas van Kilo niet goed. Er ligt er nu weer ruimte voor Van Bergen van Groningen. Gaat de bal naar links met Willemson. Nou, die kan zo op weg naar Nikiema. Willemson aan de linkerkant wil hem terugleggen op Van Bergen. Maar ja, die paas is niet goed. Nikiema kan de bal vangen en zoekt ook weer snel de aanval naar voren.
0: Raterink wordt gevonden met rechts aannemen en dan achter zijn standbeen klaarleggen. Moet de linie terug, vindt dan uiteindelijk de vrijstaande De Bruin. Vindt De Bruin, kan wat meters maken richting de middenlijn. De Bruin. Ja, draait dan om zijn as heen. Haalt eigenlijk een beetje tempo uit de aanval. Als de Ruiter hem nu krijgt. De Ruiter met op links Silla. Kiest voor Hokke. Die weer op zijn vertrouwde plekje links achterin staat. En mag spelen als Mulder de bal heeft. Mulder naar Hokke. Hokke durft de kromme bal richting Silla te geven. Is het buitenspel? Nee, Silla die strijdt daar met zijn directe tegenstander. Is sterker, heeft de bal nu bij zich en geeft hem dan terug aan De Bruin. De Bruin naar bal. Bal naar Silla. Silla naar De Bruin. Daar loopt het spaak en dan kan Groningen eruit. Met onder andere Van Bergen en met Schreuders. Die de bal eventjes door de as gaat brengen naar de linkerkant. En dan kan Groningen op links de aanval richting Willemson gaan doen. Maar gaat de bal toch terug naar Fase. Fase, aardig balletje wilde ik zeggen. Alleen is hij te hard voor zijn eigen medespelers. En komt hij bij Silla die dezelfde bal retourneert naar Fase. Wordt door bal niet begrepen. En zo is het van beide kanten slordig in deze fase.
1: Ja, Vin de Bruin stond ook behoorlijk vrij. Had die bal graag eerder willen hebben. Nu Groningen weer met een hoog balletje naar de linkerkant. Daar is linksback Prins die voorin opduikt. Staat ook buitenspel. Wordt wel gevlagd. Niet gefloten, want Nikema kan de bal vangen. Mocht de bal natuurlijk niet te lang vasthouden. De scheidsrechters zijn er in dit nieuwe seizoen extra alert op. Nikema legt de bal op de grond. En vervolgt het spel voor ADO als Baam de bal... Mulders moet ik zeggen. Zie de bal achterin heeft Mulder. Speelt de bal naar voren toe richting Eduardo. Spits controleert de bal deze keer goed. Maar speelt hem dan wel tegen Kilo aan. Dus ook aan Groningen weer naar voren. Is het een lange hengst richting de verdediging van ADO. Ja, nog altijd Groningen nu met Van Bergen die de bal wegwipt over Hokke heen. Kan die bal niet kort bij zich houden. Dat is weer een goede actie van de spits van Groningen, Tom van Bergen. Nu komt er niks uit. En kan ADO misschien weer gaan aanvallen met de Ruiter aan de linkerkant. Die Schreuders even doldraait. Wordt dan naar de grond gewerkt, de Ruiter. Zo krijgt ADO een vrije trap. Snel genomen met Kilo. De Ruiter weer naar de grond. Het publiek vindt daar wat van. Manschot laat doorspelen, want Ratering heeft de bal aan de rechterkant. Vindt De Bruin bij zich, ook Van Michem. Hij speelt Van Michem aan. Terug naar de goal kan hij daar weinig. Dus Van Michem speelt terug naar Vin de Bruin. Van Michem heeft de bal weer teruggekregen. Zo is ADO weer een balbezit. Is het dan zoeken naar Raterink die even als aanvallende middenvelder is gaan spelen. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn en ADO mag gaan gooien. Het publiek laat zich weer horen. We hebben bijna

0: 54 minuten hier gespeeld in het Werkgelandstadion. En ADO is in balbezit.
1: Met Mulder. Mulder, meter of 5 over de middenlijn. Steekt hem naar Raterink. Die vergeet de bal aan te nemen. Eduardo zit erachter. Dan De Bruin. Eduardo is erdoor. Eduardo. Ja, 3-1. Goeie goal van de aanvaller. Goed werk van Raterink. En ook goed van De Bruin. En dan wil Eduardo de bal graag hebben. Krijgt hij hem niet van zijn directe tegenstander. En gaat uiteindelijk Manschot daar naartoe om de bal uit de handen te halen van Blokzijl. Maar Eduardo start de aanval zelf. Hij begint vroeg te storen. Dan stoort De Bruin ook mee. En kan Eduardo doorlopen. En maakt hij zijn eerste in dienst van ADO Den Haag. De eerste goal van ADO in de Eredivisie. Sinds het dus is teruggekeerd na 5 jaar. En hij geeft de burger weer wat moed.
0: Doet dat goed, hè? In dat duel heeft Van der Laan nog in zijn rug lopen. Eduardo blijft rustig en schiet die bal binnen. En dan is er ineens nog heel lang te spelen. Staat het 1-3. Met nog dus zo'n 35 minuten op de klok. En dan begint het publiek er natuurlijk ook weer in te geloven. Je zou het niet verwachten, maar misschien dat ADO, als ze zoveel blijven zoals Eduardo in dit duel, is er weer wat mogelijk. Daar ben ik wel heel positief, dat weet ik. Maar goed, wie weet. Het is in ieder geval nu Groningen in balbezit met Vaassen, die bal niet helemaal lekker aanneemt. Gaat De Bruin storen daarvoor in. Vaassen besluit de bal maar weg te schieten. Naar zijn conculega, Nikiema, neemt wel aan en kan het spel voor ADO weer vervolgen. Als ADO meteen Jesse Bal zoekt in de punt. Bal controleert de bal goed, speelt naar Raterink. Met Van Miegem nu aan de rechterkant. Kan ADO misschien wat gaan doen rond de middenlijn. Van Miegem wordt lastig gevallen daar. Ja, en dan wordt er gefloten voor een overtreding. Van Miegem kon er niet wegdraaien. Wilt Mulder nog een deeltje uit. Het mag allemaal. De scheidsrechter Manschot gaat zich wel over.
1: Doet hij slim. Eventjes voor Midden- en Noord publiek op hitsen. Prins gaat er een verhaal halen bij Mulder. Mulder wilde niks van weten. En Manschot houdt de kaart op zak. Het zorgt ervoor dat ook Midden- en Noord weer eventjes erachter gaat staan. En dat is nou precies wat de ploeg van Robin Peter goed kan gebruiken. Als Bal wordt gevonden voorin. Bal in duel met Van der Laan. Houdt de bal lang bij zich. Vindt dan De Bruin onder zich. De Bruin naar Van Miegem. Van Miegem naar Bal. En Bal verspeelt daar de bal. Als de tegenstoot er komt. Maar Hokke loopt Willemsson eruit. Dus geeft hij hem terug aan Nikiema. Ik zit even te kijken naar de spits. Jesse Bal heeft qua lengte natuurlijk alles wat je graag zou willen in een spits. Maar heeft niet dat wat zijn voorgangers, Verheid, Boelikin, Havenaar, wel allemaal hadden. Dat fysiek wat meer. Hij, fysiek is hij niet extreem sterk.
0: Het is een hele lange gast, maar het is ook een beetje een slungel natuurlijk. Wat me wel opvalt, is dat hij waar hij in de eerste helft de bal vaak kwijtraakte, dat hij hem in de tweede helft wat beter bij zich kan houden. Nu ADO met de Raterink aan de rechterkant. Kan hij de voorzet gegeven op bal? Oh, die maait over de bal heen. Had hem binnen kunnen schieten. Raakt hem wel met zijn rechter. Maar de bal stuit het verder. Wel weer een momentje voor ADO, wat nog steeds in balbezit is. Nu wat verder op de helft van Groningen rond de middenlijn. Het was een goede voorzet van Raterink. Die bal zag lopen. Alleen de spits van ADO, waar we het net over hadden, dat hij wat feller is in de tweede helft, staat niet op scherp bij dit moment. Wel weer mogelijkheid voor ADO dus, als Nikiema nu de bal heeft. En Raterink ziet vertrekken. Lange bal naar voren. Richting Raterink kan die bal niet aannemen. De bal is nog altijd binnen. Maar het is Prins die hem over de zijlijn laat lopen. En zo mag Groningen gaan gooien. Terwijl we ook een wissel gaan zien bij FC Groningen. Het is Elvis van der Laan die eruit gaat. En Mark Singer die erin gaat komen. Een verdedigende wissel. Verdediger voor een verdediger bij FC Groningen. Waar Van der Laan dus uitgaat. Zag er ook niet altijd best uit in, bij die goal van Eduardo. Liet zich daar toen aan de kant zetten. Hij gaat eruit. En ook bij ADO gaat er gewisseld worden. Het is Luca Rijssel die erin gaat komen. En doelpuntenmaker Yannick Eduardo gaat eruit. Heeft zijn waarde bewezen in de tweede helft. Eerste doelpunt voor ADO. En Rijssel dus erin. En we hadden het er in de rust nog over, Jim. Waarom begint hij niet gewoon, die Rijssel?
1: Goeie vraag. En ik heb daar eerlijk gezegd het antwoord ook nog niet op. Was vorig jaar natuurlijk in het tweede deel van het jaar minder succesvol, statistisch gezien. Scoorde er maar 1. Stond in de winterstop in de belangstelling van een club uit het buitenland. werd toen tegengehouden. En nu mag hij zich weer eens laten zien. Ja, Eduardo is natuurlijk een bekende van trainer Robin Peter. Dus daar zal ongetwijfeld misschien ook wel een streepje voor in zitten. Ik zie ook niet alle trainingen, dus ik weet niet precies of dat ook altijd maar... of iedereen altijd goed traint. Feit blijft dat Rijssel wel eens te horen heeft gekregen dat hij bijvoorbeeld in het mee terugverdedigende gedeelte een steekje liet vallen. En we weten inmiddels dat Robin Peter dat wel heel belangrijk vindt. Maar hij heeft ook laten zien dat hij een mega neus voor de goal heeft. En dat hij echt makkelijk kan scoren. En ja, wie weet laat hij dat nu ook zien in zijn invalbeurt.
0: Daarom, daarom.
1: Als er in ieder geval een aantal dingen veranderd zijn in die tweede helft. Als De Bruin weg is. De Bruin, tweede paal. Daar moet die bal naartoe. Ja, dat ziet Vaassen wel heel erg makkelijk aankomen. En Vaassen is zo'n keeper die dan ook durft uit te vallen voordat de bal gegeven wordt. Maar hier was de 2-3 aanstaande. Wat je in ieder geval ziet, is dat het op het middenveld wat anders staat. De Bruin doet het anders dan Zamburek. Staat ook wat hoger. Waardoor het gat op het middenveld veel kleiner is geworden. En daardoor kan uiteindelijk Groningen minder tot voetballen komen. En ook achterin vind ik Mulder beter ogen dan in de eerste helft. En misschien komt dat wel doordat Hokken naast hem staat. En er gewoon een rechtsback op rechtsback staat. Als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, dat zou best kunnen natuurlijk. Ik dacht nog even, ik zat te denken aan die kans hier net voor aan de linkerkant. Met Rijssel was dat volgens mij. Had hij hem ook niet gewoon kunnen schieten? Nu kiest hij voor de voorzet als hij een schijntrap doet.
1: Als je Vaassen een beetje analyseert. En hij heeft ooit in een interview aangegeven. Die durft uit te vallen voordat de assist komt. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon ook durven schieten. Maar ja, goed.
0: Het is makkelijk, hè, ja, van de bier.
1: Makkelijk voor ons om op te laten. Ja.
0: Het is nu een vrije trap voor Groningen aan de linkerkant. Een eenmansmuur voor Nikiema. Het is van Michem die daar staat. Groningen werd al in de eerste helft een paar keer gevaarlijk met zo'n vrije trap. Dat ze hem bij de tweede paal neerlegden. Iedereen weer op de rand van het 16 meter gebied als Manschot de laatste aanwijzingen geeft. Er is gefloten, daar komt de vrije trap. Waar gaat hij naartoe? Achterin bij Blokcel. Maar het is Silla, zo lijkt het, die de bal wegwerkt. De Ruiter doet dan op zijn beurt hetzelfde. Bal gaat over de zijlijn van Michem. Was de man van ADO die daar voorin stond om een eventuele diepe bal op te kunnen vangen. Alleen ja, niet in zijn bereik. Dus kan Groningen het weer gaan proberen. Doen ze dat nu rond de middenlijn. Als Midden-Noord de handen nog maar eens op elkaar zet. En Groningen de aanval zoekt met een goede lange bal. Daar naar voren toe. Groningen nog altijd in balbezit met Clement. Komt Schreuders met de voorzet. Kilo werkt weg. Is dat een beetje een gevaarlijke bal? Want als je hem niet goed raakt, kunnen ze bij Groningen er weer wat mee doen. Groningen nog altijd in balbezit. Nu met Clement vanaf rechts. Gaat voor de voorzet. Wordt daar goed verdedigd door Vinden Bruin. Mado krijgt de bal ook niet helemaal weggewerkt. Tempo uit deze aanval is er ook wel uit. Als Groningen nu aan de rechterkant van het veld met Schreuders de bal heeft. Schreuders ziet dan in het midden daar de jongen staan. Speelt dan op zijn beurt ook weer naar links. Zo combineert Groningen rondom de 16 van ADO. Nu met Van Bergen die een leeballetje tussendoor wil geven. Mulder kopt uiteindelijk terug op Nikiema.
1: Al hard ook.
0: Ja, kopt hem bijna over de achterlijn.
1: Ja, ja, prima wat Nikiema doet. Wil eigenlijk het spel snel hervatten. Kijkt of hij hem bij de Ruiter kwijt kan op links. Maar daar ligt op dit moment wel de ruimte. Maar hij staat wel in de dekking. Dus durft Nikiema dat niet aan. Hij gaat nu naar bal. Bal naar De Bruin. De Bruin kan hem wel meegeven aan de Ruiter. Die kan dan misschien met een individuele actie of zijn snelheid wat bewerkstelligen. Hij gaat nu voor een corner. Maar Schreuders is eerder bij de bal dan dat de bal over de achterlijn is. Hoog druk nu van Silla. Zorgt wel dat Groningen eventjes teruggeduwd wordt in de vorm van Pelle Clement. Die via de voeten van Silla een inworper aan overhoudt. Die is voor Groningen aan de rechterkant. Warmlopers aan de kant van ADO Den Haag zijn er nog altijd. Rottier, ik zag Dani van Loenen ook al eventjes lopen. En ook Milian Jiménez is begonnen aan de warming-up. Net zoals Nigel Thomas, die vorige week goed inviel tegen AZ. En waarvan gedacht werd dat hij misschien wel eens zou kunnen starten vandaag. Desalniettemin was het niet Thomas, maar de Ruiter die aan de linkerkant mocht starten.
0: Laat nog geen onuitwisbare indruk achter vandaag.
1: Nee.
0: Ook net, die actie. Net niet helemaal lekker. Ik zou Nigel Thomas nog wel willen zien.
1: Hij heeft wel die energie.
0: Juist.
1: En ook een beetje dat bravoure wat je af en toe wel zou willen hebben. Dat zagen we onder andere in de oefenwedstrijd tegen Mechelen.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar ben van FC Groningen is hoe ze nu dat komende half uur gaan spelen. We hebben bijna 64 minuten gespeeld. En in dat duel tegen AZ vorige week begonnen ze rond dit moment steeds verder terug te lopen. Ja, gaan ze dat ook doen? En wat kan ADO er dan mee als die ruimtes ontstaan? Of als ADO in ieder geval meer ruimte krijgt om te voetballen? Ja, kijk, op de helft van Groningen.
1: Het is eigenlijk best wel simpel voor Groningen. Als zij in deze fase van de wedstrijd die 4-1 maken, is het klaar. Maar als in deze fase van de wedstrijd ADO de 2-3 maakt, met het publiek wat erachter gaat staan, dan gaat het spoken hier in de laatste 10 minuten. En dan kunnen we de hele eerste helft blijven analyseren over hoeveel kansen wie waar gehad heeft. Maar dan kan het zomaar 3-3 eindigen hier. Dus wat dat betreft is het voor Groningen misschien ook wel of erop.
0: Ja, dat is ook lastig nu voor Dick Lukien. Want ga je nu doorpushen dus voor die 4-1 zodat het klaar is? Of ben je bang dat je, net als ADO in de eerste helft deed, de achterdeur openzet? En dat ze zo doorlopen. Ik ben benieuwd. Misschien ook nog wat wissels zo meteen bij ADO lopen. Er nog altijd een aantal warm. Onder rotier. Ja, Robin Peters ook nog wel wat moeten gaan doorvoeren natuurlijk. Want het staat gewoon nog altijd 1-3. Groningen leidt. Heeft nu achterin de bal met Fase. Die het rustig aan doet. Wacht wel eventjes zodat ze bij ADO gaan lopen erop. Vinde Bruin kijkt ook naar Jesper. Ja, moet ik dan? Ja, Vinde Bruin loopt door. Inderdaad, een van de middenvelders die vroeg gaat storen.
1: Nou, ook Mulder, hè? Die staat op de helft van Groningen. Staat hij te storen.
0: Ja, moet nu wel uitkijken dat hij Van Bergen niet uit het oog kwijtraakt. Van Bergen kletst daar hard in het duel met Hokken. Maakte bij een overtreding. Maar dat is een goede speler. Werd ook in verband gebracht met AZ. Maar dat gaan ze bij AZ niet kunnen ophoesten, dat bedrag.
1: Als Parrot weggaat.
0: Ja, maar ik denk dat Groningen dit zomaar aan AZ zou verkopen. Dat, die jongen die gaat wel wat miljoenen opleveren. Van Bergen. Dat gaan ze bij AZ vast niet betalen. Ja, Vase. Wacht maar weer.
1: Hij is ook gewoon een goede voetballer, toch?
0: Zeker.
1: Hij heeft zichzelf tekort gedaan door maar één keer te scoren in deze wedstrijd.
0: Ja.
1: Is bedrijvig. Goede loopactie.
0: Niet zelfzuchtig ook voor de goal.
1: Is misschien wel wat klein als je zo kijkt. Maar goed. Je merkt het in zijn spel niet. Terwijl Willemson de bal doorkopt. Maar dat richting Nikema doet. En ADO eruit kan aan de rechterkant met Reischel. Reischel van Michem. Die speelt nu als rechtsback. En Raterink is de aanvaller nu. De punt van de aanval. Met rug nummer 2 staat hij naast bal. Hij begrijpt denk nu ook wel dat hij weer moet ruilen met Van Michem. Als rotier gaat komen. Dat zal dan voor Van Michem zijn. Dat is altijd de gebruikelijke wissel rond de 60ste minuut. We zitten nu in de 67ste minuut. En ik vermoed dat Van Michem naar de kant gaat. Dat het pijpje leeg is bij de aanvoerder van ADO Den Haag. Als ADO de bal achterin rondspeelt, dan de lange bal naar de ruiter. Die kopt door. Reischel vertrekt. Komt hij er als winnaar uit? Nee, krijgt wel een elleboog tegen zijn hoofd. Dan of is het hoofd tegen hoofd? Dat zou ook nog eens kunnen. Dat gaan we nu in de herhaling zien. Beide spelers hebben last. Zowel Singer als Reischel. En ik denk dat de wisselkaart even tegen de borst gehouden wordt.
0: Het is natuurlijk ook maar de vraag hoe beide spelers hieruit komen.
1: Ja, je kan de witte kaart spelen met een hoofdblessure. Maar ze hebben allebei last. Ze hebben allebei verzorging.
0: Dus ligt het even stil hier. Het is een goed moment denk ik ook voor Robin Peter om weer wat wijzigingen, misschien ook tactisch, door te voeren. Het leek al een beetje gaande te zijn met de ruiter die erg aan de binnenkant speelde. Ratering die erop dook. Een beetje fluïde hoe het spel van ADO eruit ziet. De positiewisselingen daar. Maar ik had het idee dat de wedstrijd net weer een beetje aan het inkakken was. Terwijl het na die goal van Eduardo, zo'n 10 minuten geleden, de energie er goed in zat. Zowel op de tribunes als bij ADO in het veld. En dat leek op dit moment net weer een beetje weg te ebben. Misschien wil Rom en Peter weer iets kan roepen of een aanwijzing kan geven dat daar wat verandering in gekomen. Als er bij ADO dus gewijzigd gaat worden, het is Rotier die erin gaat komen voor Jesse Bal. Die een prima indruk maakte in de tweede helft. En Rotier dus in de ploeg. We gaan zien wat hij kan bewerkstelligen in de minuten die hij nog gaat krijgen vanmiddag. Als zowel Reischel en Singer allebei zijn opgelapt, staan er weer klaar aan de rand van het veld om erin te komen zometeen. Zij kunnen dus allebei door naar die botsing. Manschot heeft de bal aan Vase gegeven. Vase wacht tot Rotier komt en vangt de bal dan op. Spelers aan de zijkant wachten nog altijd, want dat moet ook eventjes duren voordat ze er weer in mogen komen als Vaassen een lange trap ervoor heeft gegeven.
1: Minuut, hè?
0: Een minuut, inderdaad. Ik heb niet meegetimed eigenlijk, maar ik neem aan dat...
1: Ik vind het eigenlijk in deze wel heel raar. Kijk uit. Daar verslikt de Bruin zich en kan Groningen profiteren. Maar ADO is snel terug met voldoende manschappen om dit onschadelijk te maken.
0: Jij vindt het heel raar?
1: Ja, ik vind het heel raar. Ik snap dat je die regel doet, omdat er best wel eens mensen zijn die een blessure faken. Er moeten verzorgingen binnen de lijnen komen. Maar je ziet nu heel duidelijk dat beide mannen met de hoofd tegen elkaar aanbotsen. Daar is niks gefaked aan. Waarom moet je dan een minuut wachten?
0: Ja, het enige wat ik me voor kan stellen is dat je dat consequent moet toepassen, die regel.
1: Dat snap ik, maar... Ja. Ze hebben er allebei last van, of baat bij, hoe je het noemen wil. Want ze spelen met 10 en zometeen spelen ze weer met 11.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat Rijssel een hoofdblessure faked.
0: Tuurlijk.
1: Want dan zou de VAR kunnen zeggen, niks aan de hand. Maar ja, dan gaat de VAR ook op het medische stoel zitten, dus ik snap dat je dat ook niet wil. Maar ik snap niet zo goed waarom deze heren nu allebei een minuut moesten wachten. Maar goed, het... is in Zeiss bedacht en wordt door de scheidsrechter uitgevoerd. Als de Ruiter weg is aan de linkerkant. Overtreding? Nee, zegt Manschot. Inworp dan voor Groningen. Schreuders is gretig, pakt hem op en gooit hem gelijk. Nog voordat de stok van de grensrechter omhoog is gegaan. Manschot laat dat toe. Mulder in een pittig duel met Willemsson. Wordt daar naar de grond getrokken en krijgt dan, althans, naar achter getrokken. Hij blijft op zijn benen staan. Krijgt de vrije trap dan mee van de scheidsrechter. Ja, de fase dat ADO die 2-3 moet maken, die is volop gaande. Met nog 20 minuten op de klok. Het zou fijn zijn als het snel gebeurt. Dan kan het nog een heet middagje worden hier in Den Haag.
0: Klopt, maar het moet inderdaad ook niet te lang gaan duren. Als we in de 71ste minuut van de wedstrijd zitten. Hocke heeft de bal. Speelt naar voren toe in de richting van Rijssel, die weer helemaal fit is. Nu naar de grond wordt gewerkt door Blokzijl. ADO kan door, maar als de thuisploeg de bal kwijtraakt, komt er dus nog een vrije trap voor ADO. Rijssel voelt even aan de borst. Heeft daar wat last. Maar kan wel gewoon door. Zo wordt hij twee keer achter elkaar geraakt. Is er ook nog iets met zijn shirt? Zou het kaartje er nog in zitten? Nou, dat lijkt me sterk. Maar Hocke voelt toch even aan het shirt van Rijssel. Die nu weer naar de punt gaat. Want Kilo gaat deze vrije trap nemen voor ADO. Heeft Silla dichtbij zich. Kies voor Van Miechem, die ook in de as staat. Moet er toch een keer een voorzet gaan komen. Gaat Silla die dan geven? Ja, hij heeft alle tijd en ruimte. Doet dat dan ook richting randje 16. Ja, dat is een slechte voorzet. Kan makkelijk weggewerkt worden daar door Tsinger. Die centrale verdediger houdt de bal nog altijd aan zijn voet. Zet het lichaam er dan tussen. Is fysiek sterker dan de Ruiter. Als Kilo zich ermee kan bemoeien, kan ADO wat gaan doen. Als nu Rijssel de bal heeft, speelt hij net even te ver voor zich uit. Zitten ze er bij Groningen kort op. En zo is Rijssel de bal alweer kwijt. Kan Groningen weer naar voren toe.
1: Met de lange bal richting Van Bergen. Die heeft Silla bij zich in Hocke. Komt daar tot dusver als winnaar uit. Speelt hem dan niet lekker naar Willemsson. Wordt afgenomen door Mulder. En dan is Van Miechem niet alert. En komt daar weer een kans voor Groningen. Van Miechem levert hem kindereenvoudig in. Bij middenvelder De Jonge. Die stuit vervolgens op doelman Nikema. Die echt een sta in de weg is voor Groningen. En Groningen combineert er dan op los. Ja, een moment waar je blij mag zijn dat Nikema je op de wedstrijd of in de wedstrijd houdt. Want als dit die 1-4 was geworden, dan had alles geknakt geweest, denk ik.
0: Kijk, ik weet dat Nikema zijn contract heeft verlengd. Maar stel, er kijken een paar clubs mee. Die zien, hey, de keeper van ADO, een hele goede keeper, die leggen nog een heel goed bod neer. Is het dan totaal ondenkbaar dat hij nog vertrekt? Het zou vanuit het openen van de club natuurlijk sportief gezien geen goede keuze zijn. Maar...
1: Ja, ik leef in de veronderstelling dat alles te koop is.
0: Ja.
1: En ADO kan met een contract van 2030 in het hand best wel wat vragen, denk ik. En hij laat zien dat hij een goede keeper is. Dus mag dan ook wel wat opleveren, denk ik. Maar ja, op een goed moment moet je als club ook wel eens ja zeggen. Omdat het gewoon... Nee, dat er een bod op de afstand waar je geen nee tegen kan zeggen. Ja. Kijk, bij ADO is het record 2,7 miljoen. Björn Johnson naar AZ. Ja, zeg het maar. Wat is Nikema dan waard? Een club die in nood zit zal meer betalen dan een club die denkt, oh, we halen hem als derde keeper.
0: Juist. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar deze ingooi van Raterink. aan de rechterkant van het veld. Gooit hem richting de 6 en daar staat Rottier. Die is niet de grote, maar wel sterk genoeg om hier wat uit te halen. Schotje van Kilo van een meter of 20. Terecht in de handen van Vaas. Nog wel een klein beetje naar de hoek moet Vaas. En zoekt meteen weer de bal naar voren. Er staat Van Bergen. Die wordt gehinderd daar door Silla. Het mag allemaal. Nikiema kan de bal opvangen. Verplaatst de bal weer naar links waar Hokken staat. Ik ben toch wel benieuwd wie er van ADO nog in gaat komen. Ik heb het idee dat Van Miechem rijp is voor een wissel. Net heel slordig inderdaad bij die kans voor de jongen. Waar Nikiema redding bracht. Dat hij daar gewoon niet aan het opletten was. Nu moet ze bij Groningen opletten. Met een hele fraaie actie van de Ruiter. Komt daar langs bij Schreuders. Nog altijd met de bal wil dan nog een keer over Schreuders heen wippen. Dat lukt niet. De speler van Groningen komt hier als winnaar.
2: Zocht misschien ook wel een beetje naar de hensbal die laatste keer. Met zijn hak wilde hij zo eroverheen.
0: Op goed geluk. Ja, als je hem tegen zijn hand aanspeelt.
2: Precies. Twee probleemgevallen nu bij ADO. De enkel van de Ruiter en kramp bij Mulder.
0: Ja. Is het de enkel bij de Ruiter? Hij lijkt van meer dingen last te hebben, maar inderdaad onder andere zijn enkel. Ja, er lijkt nog niemand klaar te staan. Ik zag Dani Voldoende net warm lopen.
2: Ja, Nathje Thomas loopt warm en ook Lasse Wilhelm loopt warm. Nou, ze allebei niet door kunnen zijn dat de twee vervangers die gebracht kunnen worden. Terwijl het Haagse kwartiertje is begonnen in het Werktalentstadion. Moet er nu verzorging komen voor Mulder.
0: Ja, die heeft echt flinke kramp inderdaad. Dat duurt allemaal te lang voordat de verzorger er is. Wordt dan wat geholpen, overeind geholpen. Door Vin de Bruin. Mulder staat dus weer. Als ik hem zo zag zitten op de grond, vraag ik me af of die doorgaat.
2: Hij neemt er in ieder geval een jelletje nu. Moet een minuut naar de kant, weten we inmiddels. En kan in die minuut met Robin Peter praten of hij het wel of niet kan afmaken. Ik denk dat het antwoord nee is. Want ik zie dat het hesje bij Lasse Wilhelm uitgaat. Hij gaat direct komen. En de vraag is of ADO dan ook Nigel Thomas nog brengt. Ze hebben nu nog een wisselbeurt over. Dat heeft te maken met die dubbele wissel in de rust. Die telt als in aantallen wel, maar als beurt niet. En dus praten we nu over de tweede invalbeurt, als ik het goed zeg.
0: Zeker.
2: Hij staat klaar. Mulder moet nog even wachten. En zal dan denk ik aan de zijkant zijn collega een hand geven. En dan kan Wilhelm erin. Terwijl Groningen nu eruit probeert te komen met Willemsson. Willemsson terug naar Schreuders. Schreuders wil de bal terug, krijgt hem ook terug. Bij ADO kijken ze naar de kant. Is het al zover dat hij erin mag? En de vraag is of ADO dan nog Mulder erin brengt. Of dat ze wachten tot de bal over de zijlijn of achterlijn is gegaan voor die wissel. Nu is de bal over de zijlijn. Nu kan die wissel dan ook plaatsvinden. En ik heb niet het idee dat Mulder inderdaad nog terugkeert. Die gaat zitten op de reservebank. En zijn vervanger heet Lasse Wilhelm.
0: Hij krijgt nog 13 minuten en nog de blessuretijd om een indruk achter te laten hier. Terwijl FC Groningen een hoekschop gaat nemen. Hij kan meteen in actie komen. De verdediger. Hoekschop van Groningen gaat genomen worden. Eén hand de lucht in. Daar is aanloop. Het is een lage bal. Wordt weggekopt. Nog altijd in Gronings bezit. Nu met Schreuders aan de rechterkant. Gaat misschien wel weer op zoek naar een voorzet. Nee, speelt hem terug naar Prins. Die even centraal staat. De jongen linksachter. Hij speelt hem naar de linkerkant. Waar de actie door Van der Werf gemaakt gaat worden. Komt dan naar binnen met rechts. Schotje. Ja, die Kema kan blijven zitten en die bal opvangen. Dan gaat daar meteen Raterink naar voren toe. Die had de bal wel graag willen hebben. Maar Nikiema houdt even rust. Gooit hem dan nu alsnog naar voren. Want daar staat de Ruiter. Is dit een... Ja, staat de Ruiter daar niet goed op te letten? Of is het een slechte worp van Nikiema? De bal komt in ieder geval niet aan. Dus kan Groningen weer gaan aanvallen. Is deze aanname niet goed, wilde ik zeggen. Maar het lijkt meer op een paas. Willemsson legt hem nu voor. Bal gaat er niet in. Een hele gekke actie daar zo. Het lijkt in een verdedigende actie, een sliding. Gaat de bal de lucht in. Uiteindelijk gaat hij niet over de achterlijn, maar over de zijlijn. Dus kan Groningen weer gaan gooien als wij naar die herhaling gaan kijken. Eerst. Als Willemsson hier de bal heeft, die legt hem voor. Nou, dan is het gewoon een goede verdedigende actie van Kilo, toch?
1: Dat is het ook. En op het laatste moment besluit Nikiema om zijn hand er niet achter te zetten. En kan de bal weggewerkt worden. Inmiddels zijn we een actie verder. En heeft de ploeg uit het Hoge Noorden een corner. En terugkomend op wat jij zei over die inworp van, of die uitgooi van Nikiema richting de Ruiter. Ik heb toch het idee dat de Ruiter niet meer zo fit is en oogt. En daardoor dat niet kon belopen daar waar de bal kwam. Want daar lag wel degelijk de ruimte als er een afstandsschot kan komen van Schreuders. En die is dan voor Nikiema. Die het spel snel wil hervatten. Waar liggen de mogelijkheden? De Bruin vertrekt, krijgt hem niet. Het wordt Wilhelm die hem aan Kilo geeft. Nikiema naar Kilo. Kilo naar de Bruin. Op links ligt de ruimte. Daar gaat de Bruin nu ook naartoe. En dan kan Wilhelm instappen. Met Van Michem voor zich. Met Ratering voor zich. Die vraagt, die krijgt niet. Maar die moet wachten op de buitenspelval. Het wordt Van Michem. Van Michem, tweede paal. Daar staat helemaal niemand.
0: Ja, dit was een optie. Maar wel een bijzondere keuze om die bal daar neer te leggen. Als ze bij Groningen weer gaan wisselen. Dus Willemsson die eruit gaat. En Niels Eggens komt in de ploeg. Willemsson die scoorde in de eerste helft. Door de bal koeltjes onder Nikiema door te schuiven. Tweede goal van de spits van Groningen in dit seizoen. Er worden nog 10 minuten gespeeld. We zitten in de 81ste minuut. Fase schiet de bal naar voren toe. Daar staat Ratering die bal kan aannemen. Naar Nikiema speelt en hem weer terugkrijgt. Heeft dan even wat ruzie met de bal. Nou, dan is Nikiema een optie. Die staat vrij. Speelt daar goed onder de druk uit van de eerste aanvallers van FC Groningen. Ja, dan is dit weer geen beste bal van Hokken. Levert slordig in. Daarbij Tsinger. Tsinger krijgt hem bij een ploegenoot. Groningen nog altijd. Ratering krijgt die bal ook niet weg. En dan kan Groningen misschien nu wat gaan doen aan de rechterkant. Als de aanvallers van Groningen daar die bal hebben. Alo heeft het even moeilijk. Wordt teruggedrongen naar de eigen 16. Wordt de bal nu weer door Van Berg ingebracht. En dan is het 1-4. Dan is het Niels Eggens die koud in het veld staat. Die deze bal binnenkopt. Hij maakt er 1-4 van. Het is stil in het Werktalentstadion. Eggens knikt die bal toch vanuit een lastige hoek binnen. Als ADO daarvoor al boeit had om die bal weg te werken, wordt dat uiteindelijk afgestraft. Ja, en is de laatste hoop wel vervlogen. Nikiema aan de grond genageld. Bij deze rake kopbal. Beetje naar achteren gekopt.
1: Een hele knappe bal. Bal bij de eerste paal. Waar Hokken alleen meeloopt. Maar niet hindert. En daardoor kan Eggens zijn doelpunt maken. Zijn eerste balcontact. En gelijk raak.
0: Gouden wissel.
1: Ja, bij een 1-4.
0: Wel bij 1-3.
1: Maar, ja, precies. Het is de 1-4, dus zo goud zal die niet helemaal zijn voor Groningen. Aan de andere kant is het denk ik voor Groningen wel een bevestiging dat deze wedstrijd sowieso gewonnen gaat worden. Waar we het eerder over hadden, 1-4 is nu de marge weer terug bij 3. Ja, en wanneer het hier 2-3 had geworden, had ik het nog wel eens willen zien. Alleen het momentum dat het daar naartoe ging, was het momentum eigenlijk dat Eduardo eruit ging. Gele kaart nu omdat Rottier naar de grond gebracht wordt.
0: Een duw in de rug van Rottier door Van der Werf.
1: Ja, terecht de gele kaart. De eerste van de wedstrijd. Maar het moment dat je dacht dat die 2-3 zou kunnen vallen, was denk ik een beetje rondom.
0: Ja, het had natuurlijk meteen na die goal van Eduardo moeten gebeuren. Toen zat ADO er goed in.
1: Dat was de enige fase in de wedstrijd dat de energie erin zat dat er wat teruggedaan kon worden. Terwijl er een dubbele wissel komt aan de kant van Groningen, gaat Van Michem de vrije trap hier nemen. Met links bij de tweede paal. Makkelijk wegkoppen door Groningen. Ratering met de afvallende bal. Ratering terug naar Hokken. Hokken kapt hier makkelijk zijn man uit. Hokken met het schot. En het blok van volgens mij Van Bergen brengt de bal bij Kilo. Kilo naar Ratering aan de rechterkant. Ratering wil. Krijgt hem nu, maar niet zoals hij hem wil. Want hij moet terug naar Silla. Silla naar Nikiema. En Nikiema dan met de lange bal. Daar gaat Van Michem lopen. Ja, die is niet buitenspel of staat niet buitenspel. Alleen er zit nog net een verdediger van Groningen aan.
0: Ja, als hij goed valt, Dan was Adler ineens met drie man uit geweest. Gebeurt niet. De bal wordt weggekopt door het Singer. Die ook de bal in, aan de voet heeft, moet ik zeggen. Speelt hem naar Blokzijl. Bij Groningen staan zelfs drie spelers klaar om erin te komen. Toch nog wat wijzigingen daar. Mogen misschien nog wat minuten maken. Zo aan het einde van deze wedstrijd. Ja, de laatste hoop van ADO is dus vervlogen. Bij Groningen spelen ze even rustig rond achterin. Wordt nu de bal naar voren gezocht richting Van Bergen. Korte combinatie daar bij Groningen. Loopt op niks uit. Het is Hokken die over kan nemen. Nu Kilo dan aan de bal voor ADO. Aan de rechterkant Raterink. Had net al wat moeite met de bal. Ook nu weer. Is de eerste aanname niet goed. Actie daarna prima. Speelt hem terug naar Nikema. ADO gelooft het wel. Ook bij Groningen lijkt het wel prima te winnen. Ze zetten nog wel druk. Niet zo intensief als aan het begin van de wedstrijd. Als ADO nu achterin de bal heeft. Wordt er gespeeld naar De Bruin. Die draait om zijn as. Terug naar Nikema. Ja, dan maar eens de lange bal naar Silla. Die bal goed weet aan te nemen. Heeft dan de Ruiter bij zich. Draait weg. Bij Van Bergen speelt hem dan terug naar Hokken. ADO heeft moeite om echt die eerste linies over te slaan. Wat in de eerste helft steeds geprobeerd werd met de bal en Eduardo. Maar nu met Rottier en met Rijssel is er iets minder lengte daarvoor in. Nu wordt er dan de diepte gezocht. Dat lukt niet. Groningen speelt hem ook meteen naar voren toe. Maar Hokken controleert die bal goed en kopt de bal terug naar Nikema. En dan kan ADO meteen weer naar voren. Nu ligt er wat ruimte erachterin met Silla. Kan wat meters maken. Heeft in De Bruin naast zich. Paas hem niet.
1: Ja, het duurt te lang. En dat gebaart Rottier ook. Ga nou eens de bal zijn werk laten doen. Nu wordt Rottier weggestoken. Ja, die bal is te ambitieus van de Ruiter. Hokker heeft wat fysieke ongemakken. Ik vind dat de Ruiter ook niet oksel fris meer is. Daar ligt er een van Groningen. Dat is, als ik het goed zie, Tika de Jonge. En ook Raterink heeft last van de botsing zojuist met de Jonge. Kortom, vier pijngevallen. En dus ligt het wedstrijd even stil. Tika de Jonge gaat eraf. Jacob Odrijka komt erin. Aan de kant van ADO wordt gekeken naar wat Hokken heeft. Nou, die kan door, zo lijkt het.
0: Ook Wouter Prins en Tigo Land gaan er vanaf bij Groningen.
1: Je vraagt je af waarom bij ADO bijvoorbeeld niet Van Loenen even gebracht wordt. Of Nigel Thomas iets eerder. Want
0: ja.
1: Het is toch al een paar minuten dat de Ruiter wat last lijkt te hebben.
0: Het was natuurlijk al niet zo heel scherp meer. Ook bij die uitworp van die Kemmer waar we het eerder over hadden. Waar die niet helemaal mega scherp stond. Nou ja, het zou toch een mooi duel zijn voor Van Loenen om even wat minuten te maken. Of je er veel van leert, weet ik niet. Maar misschien gewoon om even lekker te stieren, zoals het dan heet. Daarvoor in, nog wat te doen. Nou ja, hij wordt niet gebracht. Het spel is inmiddels weer hervat. Bij Groningen zijn ze klaar om weer door te gaan. Als er wat wordt omgeroepen, ik kan niet verstaan wat. ADO speelt achterin rond. Nu met Van Michem aan de rechterkant. Vindt daar Ratering. Laat die bal lopen. ADO houdt er een ingooi aan over. Beetje zo rond de middenlijn. Van Michem gooit. Ja, wil die doen. Vindt dan nog niemand. Vindt De Bruin staat uiteindelijk bij hem. En dan is het zoeken naar Rottier. Rottier krijgt hem niet. Van Michem heeft hem. Dus is het dan weer zoeken. Dan vindt De Bruin die maar weer eens diep gaat. Dat lukt allemaal nog niet bij ADO. Het is een beetje hoe het gaat deze wedstrijd. Rottier nu met wat ruimte voor zich. Is het een paas op Vin de Bruin? Ja, Rottier roept nog iets naar Vin de Bruin. Maar dat was toch vooral een hele slechte paas.
2: Misschien zag hij de gele vlag van de grensrechter als teamgenoot aan.
0: Ja, sluit het niet uit.
1: Nou ja, daar stond daar niemand.
0: Nee, en De Bruin kwam juist in de bal.
1: Ja, en normaal gesproken, ik snap wel, Raterink is al de hele wedstrijd, is hij aan die kant, staat hij best hoog. Misschien had hij ook wel het idee dat Raterink die kant op zou gaan of staan.
0: Was ook niet echt in de buurt nu.
1: Nee, die stond aardig teruggetrokken. Als nu Groningen eruit komt, weer met Schreuders aan de rechterkant. Schreuders tegenover Silla. Schreuders vindt in de as van het veld Van Bergen. Van Bergen naar de grond. En dan is Wilhelm hem de baas.
0: Toch, als je even ziet hoe Van Bergen daar meeneemt. Hè? Dat hij hem zo een klein beetje opwipt. Meteen om één verdediger van ADO heen. Ja, glijdt dan daarna weg. Wel een goede actie. Groningen nog altijd nu aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Zien we wat scharen. Komt er dan ook een voorzet? Nee, want Ratering staat daar goed te verdedigen. En het wordt uiteindelijk zelfs een doeltrap voor ADO. Dat deed Ratering goed. Die een prima indruk maakt sinds hij erin is gekomen. Je hebt hem natuurlijk uitvoerig gesproken deze week. Wat voor indruk maakte hij op jou?
1: Ja, goede, leuke, relaxte jongen. Die eigenlijk in zijn eerste half jaar als betaald voetballer 3 goals, 4 assists bij de Graafschap het goed deed. Houdt van opkomen. Heeft een uitvoerig gesprek gehad met de trainer over wat er van hem verwacht wordt. Die rol ligt hem, zei hij. Heeft in Italië niet heel veel gespeeld. 6 minuten maar, geloof ik. En ook in de voorbereiding niet al te veel wedstrijden. En gaat nu voor zijn kans bij ADO in de Eredivisie. En dat is wat hij wil. Waar hij naar uitkijkt. ADO heeft een optie tot koop. Dus als het van beide kanten bevalt, kan ADO die lichten. En dan worden ze de eigenaar van Raterink. Afgelopen winterstop werd ook al gekeken om hem toe te voegen aan de selectie. Alleen tegen het geweld dat Italië was ADO niet opgewassen. Meer dan 1 miljoen werd er betaald voor Raterink. En toen had ADO natuurlijk ook nog Van der Sloot. Van der Sloot is onder andere een speler geweest waar ze mee bezig zijn geweest. Ik weet ook dat er naar Owusu gekeken is aan de rechterkant. En uiteindelijk is men bij Raterink uitgekomen. Omdat hij ook al in de scouting en in de data bekend was. En zijn zaakwaarnemer is dezelfde als die van Eduardo. Ja, en als Eduardo dan bij ADO tekent, dan weet je hoe dat gaat bij de koffie. Dan wordt er gesproken over andere spelers die de zaakwaarnemer in zijn stal heeft. Die mogelijk interessant kunnen zijn, die beschikbaar zijn. Ja, en dan is een linkje naar Raterink, die toch al op de radar heeft gestaan, snel gelegd. En als dan de kennis aanwezig is dat hij verhuurd mag worden, is de deal uiteindelijk die week beklonken.
0: Kijk, nou, zo zijn we weer op de hoogte. U hoort het allemaal. Inmiddels is het bord omhoog gegaan voor de blessuretijd. Er worden nog 4 minuten hier gespeeld, waarvan de eerste halve minuut er al bijna op zit. Groningen is in balbezit. Doen ze met Blokcel, centrale verdediger, achterin. Heeft daar dus de bal. Speelt hem naar voren toe, richting Van Bergen. Die de bal nu op het middenveld is komen halen. Verplaatst de bal weer naar de linkerkant. Bij Groningen spelen ze deze wedstrijd rustig uit. Singer de bal heeft. Komt Clement hem halen. Een aantal keer goede rushes naar voren gezien van Clement. Nu dus in de bal komend. Met Van der Werf aan de rechterkant. Groningen maakt een goede indruk op mij. Ik ben best wel benieuwd hoe ze en waar ze gaan eindigen dit seizoen op de ranglijst. Want ADO was tegen AZ. Maar echt wel prima. Scoorde natuurlijk niet. Maar 2-0 tegen AZ. Wat ook al hoog wordt ingeschat. Dat is een goede uitslag. Vandaag tegen Groningen wel echt een stukje minder. Maar dat heeft misschien ook met de klasse van Groningen te maken. Die hebben een goede ploeg. Ik ben benieuwd wat ADO kan als ze de komende weken tegen Go Ahead en Feyenoord moeten. Wat ook geen makkelijke uitwedstrijden zijn. Zo is het begin in de Eredivisie niet gemakkelijk voor de ploeg van Robin Peter. Als Groningen nu nog maar eens de aanval zoekt. Met Van Bergen tussen de linies. Aan de rechterkant heeft hij daar Van der Werf staan. Van der Werf speelt hem terug op Schreuders. Ja, die wil nog wel eens een aanvalletje gaan opzetten. Doet dat dan nu ook met Van Bergen. Raakt daar de bal bijna kwijt aan Kilo. Maar Groningen nog altijd in balbezit. Als de bal nu weer terug gaat naar Blokcel. Weer wat geluid op de tribunes. Het duurt allemaal te lang dat Groningen in balbezit is. Als er nog iets meer dan 2 minuten worden gespeeld. Dan lijkt het erop dat ze het bij ADO ook prima zouden vinden als er nu al wordt afgefloten. Groningen nu aan de linkerkant van het veld. Ja, het blijft een beetje overtikken daar zo. Maar ik moet zeggen, bij ADO zetten ze ook niet druk meer. Geen druk meer. Dus kan Groningen doen wat het wil. Nu een paas naar voren. Van Blokcel. Daar staat Raterink goed op te letten. Vindt de Bruin met het blok. Kan ADO de bal dan opvangen? Ja, want de Bruin zit daar nog een keer goed tussen. Dus belandt de bal bij Nikema. Hij heeft Wilhelm naast zich.
1: En die vindt de Bruin. De Bruin in de as van het veld via Kilo naar Wilhelm. Ik zie dat Hokker nog altijd last heeft van zijn bovenbeen. Zo komt ADO niet geheel ongeschonden uit deze wedstrijd. Was dat natuurlijk vorige week ook al het geval. Hawkins viel onder andere uit. Peupion waren ze kwijt of zijn ze kwijtgeraakt in de training. In aanloop naar AZ. Als de Bruin de bal krijgt in de derde lijn vanaf de goal. Dat is te ver om te schieten. Dus probeert hij te zoeken naar Rijssel. Die we eigenlijk niet of nauwelijks hebben gezien, hè, na zijn invalbeurt.
0: Nee, terwijl hij kwam er juist op een moment in dat het bij ADO wel aardig liep. Er waren een aantal kansen, maar Rijssel heeft een klap gemaakt met zijn hoofd. Ja. En daarna niet meer gezien. Geldt eigenlijk voor heel ADO wel. Nu dan wellicht nog als de bal naar links gaat. Vaassen komt uit, schiet die bal in één keer weg. Zo is dit gevaar voor ADO verkeken. Zijn de Hagenaren nog altijd in balbezit, maar de wedstrijd bloedt wel echt dood. Het is stil in het stadion. Als Kilo de bal naar de rechterkant verplaatst waar Raterink staat. Die komt er niet aan, want Groningen heeft de bal weer opgepikt. Nu met Ondrejka aan de linkerkant.
1: Inworpers voor ADO.
0: Je mag hem wat mij betreft doorpakken. Schot van afstand van De Bruin. Het zou best eens de laatste actie van deze wedstrijd kunnen zijn. De Bruin vanaf een meter of 25. Die het in één keer probeert. Het is inderdaad het laatste moment van de wedstrijd. Want Manschot fluit af. Groningen wint op bezoek bij ADO met 4-1. Goal van ADO werd gemaakt door Eduardo. Zo is het geen fijn rentree in de Eredivisie in Uithuis voor de Agenaren.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat ze dat ook wel zich anders hadden voorgesteld. Als je kijkt naar de tweede helft, eindigt het duel in 1-1. Ik denk dat ADO in de tweede helft wat realistischer heeft gespeeld, heeft gevoetbald. Met name die eerste helft bij de tweede en de derde goal vond ik het wel erg naïef. Dat hebben ze er dan in de rust wel uit weten te halen. Met wat omzettingen ook daar. Ik denk dat het een belangrijk gegeven is dat er een rechtsback als rechtsback moet spelen. Nou, dat hebben we in de tweede helft gezien met Ratering. We kennen natuurlijk ook de reden dat hij niet startte. Hij is nog niet helemaal startfit. Ik denk dat het fijn is dat Hokker terug is in het centrum. Zorgt toch wel gewoon voor rust. En dat zijn toch wel de dingen die de trainer uit deze wedstrijd zal halen. Vermoed ik zo. Ja, en voorin kwamen Bal en Eduardo tekort. Ondanks de lengte hebben ze niet het fysiek om het spel te spelen waar je op door kan voetballen. Dat is toch wel iets waar ADO naar moet kijken. Om nou te zeggen om nog een spits te halen. Dat is misschien wel erg overdreven. Ja, je hebt er al een aantal. Rotier kan in de spits. Je hebt natuurlijk Eduardo. Je hebt Bal. Je hebt daar ook nog...
0: Ja, je hebt nog een jongen als Van Loenen die er natuurlijk achter zit.
2: Ja, dat is meer buitenkant. Je hebt ook nog Rijssel. Maar goed, wie weet. De transferwindow is nog even open. Wie weet dat Rijssel toch gebruik wil maken van een... Van de mogelijkheid als er een club hem wil om weg te gaan. Omdat hij niet gelukkig is in de rol die hij heeft. Ik zeg niet dat het zo is. Ik probeer het een beetje in te beelden hoe dat zou kunnen zijn. En dan denk ik dat ADO toch wel zou kijken naar een ander type spits dan wat ze nu hebben. De spelers van ADO staan in de middencirkel met elkaar te praten. En de spelers van Groningen die gaan bij het uitvak staan. En hebben daar iets wat ze gaan uitvouwen, ontrollen. Ik weet niet wat het is, we moeten even wachten, dan kunnen we dat zien. Dan gaan wij naar beneden voor de interviews.
0: Ja, Groningen dus voor het leeg uitpak. Rollen daar nog een spandoekje uit. Wij gaan inderdaad, zoals jij zegt Jim, naar beneden naar de interviews. Dus even kijken wie we gaan aanvragen. ADO bespreekt nog even de wedstrijd na, wat er beter moet. Nou, dan kan het best wel even een lang gesprekje worden. Van Groningen voor het lege uitvak staat. Dat heeft alles te maken met het vuurwerk wat eind vorig jaar werd afgestoken bij Go Ahead FC Groningen in het uitvak. Het spandoek is inmiddels duidelijker. Veel sterkte, Mats staat erop. Het zal te maken hebben met Mats Seuntjes. Die vader zou worden. Zijn kindje was overleden bij de geboorte. Een steunbetuiging dus aan Mats en de familie. Mats Zeuntjes. Dat is mooi. Bij ADO gaan ze ook nog even op zoek naar het publiek wat er nog zit. Toch nog een bedankje.
2: En wij gaan naar beneden. Op naar de interviews. Die zijn later deze middag te zien op onze website en op onze social media kanalen. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Dat is Go Ahead Eagles uit aankomende zondag. Dan zijn wij er ook weer bij. Graag tot dan.
3: Je luistert naar Radio West Sport. Radio West Sport. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Hey, Remol!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: In Teilingen en in Leidschendam is het 23 graden. Verder is het droog, soms zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemiddag, 14:15. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. In Noordwijk hebben hulpdiensten gistermiddag een kind uit een afgesloten auto bevrijd. De ouders konden de wagen niet meer openen. Vanwege de warmte besloot de brandweer de achteruit in te slaan. Bij een tankstation aan de burgemeester van Renesingel in Gouda is vanochtend een overleden persoon gevonden. Volgens de politie ging het om een natuurlijke dood. En een boom die de stoep aan de Hoflaan in Schravenzande flink versmalt, blijft gewoon staan. De smalle doorgang kan vooral voor mensen met een rolstoel of kinderwagen lastig zijn. Maar volgens de gemeente is de boom gezond en wordt daarom niet gekapt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie van de ANWB met Helene Geest.
19: Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
16: Zometeen als de dag van toen live bij het Haags Beat Festival. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
15: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
20: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
22: Oh, weer een muis.
21: En samen spelen.
22: Kom maar. Ja.
21: Au. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
24: Tot 5 uur, als de dag van toen.

The Golden Earring en Twilight Zone. Dat was de opening van Als de Dag van Toen voor vandaag op deze zondagmiddag. Zondag de 16e augustus. En vandaag is het een bijzondere aflevering. Niet een reguliere aflevering zoals je van ons en van mij gewend bent. Maar vandaag zijn we live bij het Haags Beat Festival. Wat alweer zijn 8e editie kent vandaag. En je hoort het bij mij ook naast het muziekje natuurlijk van dit programma ook een beetje op de achtergrond. Want op dit moment is de band Heath aan het spelen. Dat is een jonge Haagse psychedelische blues rockband. Opgericht in 2022. En zij zijn nu heerlijk aan het spelen. En ik moet ook zeggen dat er flink al wordt genoten door het publiek. Nou, en dat is precies wat wij vandaag tussen nu en 5 uur ook gaan doen. Live hier op Radio West. Ik ben dus live bij het Haags Beat Festival. Waar we natuurlijk verslag doen van dit hele gezellige festival. Met al die optredens, met die artiesten hier backstage. Want ik mag backstage lopen. En ik mag ze natuurlijk aanspreken. Nou, wat komt er allemaal? De Bintangs zometeen gaan van zich laten horen. Later natuurlijk ook nog rocken. Oude rotten in het vak. Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk zijn ook weer van de partij. Jet Rebel. En nog heel veel meer. Dus tussen nu en 5 uur hou ik je in ieder geval op de hoogte. En van alles wat er hier gebeurt in het Zuiderpark Theater in Den Haag. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon de muziek, zoals altijd in dit radioprogramma. De muziek die staat ook centraal. En daarom even deze hele toepasselijke. Het is namelijk Summer Night City van ABBA.

0: Dit gaat vanavond wel op voor het Haagse Beat Festival. Want dan zitten we wel een beetje in die Summer Night City. Dus wat dat betreft sluiten deze van ABBA heel mooi aan. Ik sta hier naast Alexander Serban, de organisator van het Haagse Beat Festival. Je ziet er weer tevreden uit zoals altijd.
1: Ik ben sowieso heel vaak tevreden. En heel happy. Maar vandaag natuurlijk een stukje extra, Kevin. Want het is weer de 8e editie van het Haagse Beat Festival. Dus ja, het is heerlijk.
0: Ja. Nou, de 8e keer. Nou, vandaag was het alweer, of in ieder geval de dag van vandaag was heel snel uitverkocht. Want dat ging echt heel vlotjes dit keer, hè?
1: Ja, januari was het eigenlijk van dit jaar was het al uitverkocht. We zaten al heel snel op 80%. En ja, dat ging. Het verkoopt altijd uit, maar nu was het echt zo snel dat ja. Daar zijn we blij mee.
0: Ik vraag dit volgens mij, want ik mag dit nu voor de derde keer doen. En ik vraag het volgens mij iedere keer. Hoe komt die line-up nou tot stand, zoals die line-up van vandaag?
1: Ja, je weet dat het een eerbetoon is aan Haagse helden natuurlijk. Die, wat eigenlijk voor ons belangrijk is, is dat wij de oude Haagse helden mixen, combineren eigenlijk met de jongeren. Jongere artiesten ook. En ook artiesten van buiten Den Haag. Want die zijn eigenlijk ook op hun manier allemaal schatplichtig aan de Haagse beat. En om die te combineren, dan ontstaan er dus echt verrassende combinaties. En hoe wij daaraan komen, ja, ja, dat bedenken we, dat willen we. En dan vragen we ze en dan willen ze.
0: En dan komen ze ook.
1: En dan komen ze. Ja, ja.
0: Dat heb je dan na 8 keer, hè? Dan mag je dat op een gegeven moment wel een beetje verwachten. Nou, het weer zit mee vandaag. Temperatuur zit ook heel goed mee. Gelukkig is het geen 36 graden. Waar kijk jij vandaag het meest naar uit?
1: Waar ik het meest naar uitkijk is ook ja, wel de finale. Want daar hebben we gewoon zo'n aparte mix aan gastartiesten. Maar wat voor ons ook belangrijk is, dat vertel ik eigenlijk altijd, is Rinus en Cesar van de Earring. Dat nemen wij natuurlijk nooit als vanzelfsprekend dat ze er zijn. Maar we zijn heel trots op en geweldig dat ze er eigenlijk ook weer voor de 8e keer bij zijn. En dat we die kunnen combineren met dus vandaag Pablo van der Poel van de Wolf. Met Jet Rebel. Bozaris, ook een tijd niet meer gezien, is nu weer terug. Hadden we het een tijdje geleden in de zaal weer voor het eerst sinds lange tijd. Dat hij weer optrad in Nederland en nu is hij hier ook. En we hebben verrassingsoptreden van de Bombitas. Die in de finale ook komen nadat ze zijn geweest bij Grupo. Omdat AJ Plug is uitgevallen vanwege ziekte, helaas.
0: Ja. We gaan het vandaag allemaal tot 5 uur in ieder geval op de radio live mee volgen. Maar natuurlijk ook bij TV West vanavond live.
1: Ja, dat is wel tof, hè. Sowieso voor de thuisblijvers, hè. Omdat het natuurlijk al uitverkocht is natuurlijk. En er zijn ook een heleboel mensen die dat lekker gewoon live op West kunnen zien.
0: En, en kunnen horen trouwens. Ik bedenk me net dat de radio is natuurlijk, gaat natuurlijk ook gewoon door. Dus radio en tv.
1: Ja, radio en tv. Ja, hoe mooi wil je het hebben, joh. Ja, weet je? Dus dan komt het helemaal in, naar duizenden mensen. Ja, heerlijk.
0: Ja, dus je kunt gewoon lekker ook thuis op de bank lekker meevolgen of in de auto. Dus dan weet u dat in ieder geval. En laatste vraag, want het festival was heel snel uitverkocht. Ik wil toch even stellen. Denk je er niet wel eens aan om het groter aan te pakken en om het grootste te gaan?
1: Ja, daar denken we wel eens over na. Het Zuiderparktheater is wel echter het stekkie. Dus als we dat gaan doen, dan zal jij het als eerste horen. Maar dan zitten we meer te denken aan een dag extra. Ja. Dus, en dan met een speciaal concert ook iets bijzonders. Maar dan op de avond daarvoor.
0: Precies, maar nooit op een andere plek.
1: Ja, zeg nooit nooit, maar dit is wel, hier zijn we toch wel heel erg aan gehecht. Okay.
0: Alexander, ga lekker genieten vandaag. Dankjewel.
1: Ga ik doen, Kevin. Dank je.
2: Het Haagse Beat Festival. Met Kevin.

0: When the streets have no name bij Radio West. Je luistert naar Als de Dag van Toen. Het is bijna 3:15. We zijn live in het Haagse, in ieder geval in het Haagse inderdaad. Want ik sta hier namelijk bij de band Heat, opgericht in 2022. Ze hebben net 3 kwartier opgetreden. Ik sta hier bij de zanger en ook nog de 2 andere mannen hier. Hebben jullie lekker gespeeld vandaag?
1: Zeker, ja, zeker. Ja, het is altijd leuk om in Den Haag te spelen, thuiswedstrijdje. Ja,
0: zeker. En voor mensen die jullie niet kennen, wie zijn jullie?
1: Wij zijn Heath, wij komen hier uit Den Haag. Nou ja, we zijn gestrand in Den Haag, alleen onze drummer komt hier echt vandaan. Maar we zijn een progressieve, psychedelische rockband. Beetje jaren 70 invloeden, maar dan moderne sausje eroverheen. Ja. Ja.
0: Jullie nummers zijn volgens mij zo tussen de 10 en 15 minuten. Dat is best wel lang. Waarom is dat?
1: Ja, ik weet, het is niet bewust zo gegaan. Het is gewoon, we gingen muziek schrijven en dat is het gewoon hoe het is ontstaan. Het is niet van, oh, we moeten per se lange muziek maken. Maar ja, ik vind zelf bij psychedelische muziek, als het maar 3 minuten is, dan zit je er net in. Dus dan is het moeilijk om daar een beetje, we proberen heel veel verhalen te vertellen in de muziek. Zeg maar. Het is veel instrumentaler ook en dat is makkelijker als je een nummer wat langer maakt. Als je weinig tekst hebt in ieder geval. Ja.
0: Daar zit helemaal wat in. Wat is de dynamiek van jullie, bij jullie als band?
2: Bedoel je gewoon in de band? Ja, heel relaxed eigenlijk. Ik denk, we zijn allemaal best wel van gelijk veel inspraak allemaal in de muziek en wat we doen. En ik denk dat ook helpt met de sound. Want iedereen heeft best wel een andere invloeden. Iedereen komt van een ander plekje, zeg maar, muzikaal. En dat zorgt ervoor dat een soort van perfecte mengelmoes wordt, denk ik. Want als één iemand het alleen maar zou doen, dan zou het misschien wat meer cliché klinken of zo. Maar ik denk dat de sound daardoor echt wel heel erg, dat doet het heel goed daardoor.
0: En jullie hebben nu vandaag lekker gespeeld. Wat was een beetje de reactie van het publiek vandaag?
3: Van wat ik kon zien, hartstikke goed. Heel veel enthousiaste gezichten, mensen die lachen. Weet je, ze zitten allemaal, dus je kan niet zien of ze dansen of niet. Want dat kan je niet makkelijk doen als je zit. Kan wel, maar van wat ik heb gezien, hartstikke goed. Ik ben tijdens het spelen, moet ik eerlijk zeggen, meer met de bandleden bezig. Inderdaad, wat Ramon ook vertelt over de dynamiek, dat is ook op een podium. Je speelt, weet je, je hebt sommige stukken waar je een beetje weet wat je doet, maar ook niet helemaal. Nou, we weten eigenlijk altijd wel wat we doen, maar soms zijn er stukken waar we denken van oké, we kunnen het hier even vrijlaten. Nou, dan moet je gewoon verbonden blijven. Blikken. Schreeuwen soms. Spelen. Weet je, is heel lollig op het podium.
0: Geloof ik heel graag. Mees, aan jou nog even de laatste vraag voor nu. Waar kunnen we jullie in de komende tijd zien? Is dat al bekend?
1: Wat is de volgende?
0: Hoe kunnen we jullie volgen? Misschien is dat ook een goede vraag.
1: Onze website heathband.com, H-E-A-T-H, band.com. Instagram ook heath.band. Social media is overal hetzelfde. Dus daar kan je eigenlijk alle tourdata in de gaten houden. Want ik weet zo uit mijn hoofd eigenlijk niet alles. Nee.
0: Mag ik vragen even, hoe oud zijn jullie?
1: We zijn tussen de 29 en 32 allemaal.
0: Leuk. Ja. En willen jullie ook een beetje een inspiratie zijn voor jonge mensen met wat jullie doen? Of niet per se?
1: Ja, vind ik wel mooi. Ja, ik vind dat wel leuk. Ja, zeker, weet je. Ik vond het fantastisch om, toen ik 14, 15 was, geïnspireerd te raken door mensen die het al aan het doen waren. Dus ik hoop dat wij dat op die manier ook kunnen, natuurlijk. Ja.
0: Vast en zeker. Mannen, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En terwijl ik hier afscheid neem van deze mannen, draaien wij de Police. Message in the Bottle.

0: blijf ik ook altijd een beetje van dromen. Dat als ik ergens op een of ander eiland ben en ik zie dan toevallig een flesje aankomen. Ik denk, zou er post in zitten? Ja, je weet het nooit. Message in a Bottle, de police hier bij Radio West Live. Nog steeds vanaf het Haagse Beat Festival. En wie er vandaag bij is om mij te helpen. En dat is altijd heel fijn, want het is niet alleen een hele goede vriend van mij. Maar ook een bekende van de show, namelijk Maarten Huisman, onze eigen blijmaker.
1: Nou ja, zeg Kevin.
0: Samen ineens weer samen hier. Maar wat ik wel heel leuk vind is dat je hier vandaag ook bent. Dat je niet alleen in het programma erbij bent. Maar worden wij blij van het Haagse Beat Festival?
1: Ja, dat sowieso. Muziek worden we altijd blij van. Maar ja, we maken er gewoon vandaag eens eventjes een blijmaker live van. En gaan we eens eventjes aan de mensen die hier vandaag zijn vragen. Waar zij nou blij van worden vandaag de dag?
0: Ja, precies. Dan ben ik het net vergeten te vragen aan Mees bijvoorbeeld, hè, van Heat. Maar wat een gast, hè. En wat hebben ze gespeeld. Geweldig, toch?
1: Ik vind dat fantastisch. Alleen al hoe ze eruit zien. Echt artiesten durven zich te onderscheiden. Hele bijzondere nummers. 10 tot 15 minuten lang. Ja, dat zijn ja, echt kunstenaars, artiesten. En ja, de muziek is altijd een keuze. En smaak, maar ja, bijzonder is het wel.
0: Nou, zo is het ook. Maar het is inderdaad een leuk idee om straks inderdaad even te vragen aan de artiesten die we nog gaan spreken. En dat zijn er hopelijk nog wel wat. Waar zij nou echt blij van worden en wie hun blij maakt.
1: Ja, ik ben voor. Dus dat gaan we straks eens lekker eventjes horen hier bij het Haagse Beat Festival.
0: Nou, helemaal goed. Met Maarten Huisman hier, de blijmaker ook. Het wordt gezellig. We gaan er heel even tussenuit. Zometeen krijg je uiteraard het regionieuws van Jolanda Baaiens. En daarna nog 2 uur lang als de dag van toen. Dus blijf lekker luisteren. En dit zijn de Beatles.

0: zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van één van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug? Nee.
3: TV West Sport. Vandaag vanaf 9 uur, elk uur, op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: In Sluipwijk en in Stolwijk is het 22 graden. Het is overwegend droog, af en toe zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Ik bedoel 3 uur. In Noordwijk hebben hulpdiensten gistermiddag een kind uit een afgesloten auto bevrijd. De ouders konden de wagen niet meer openen vanwege de warmte besloten brandweer de achterruit in te slaan. Een geparkeerde auto aan de Korflaan in Delft is afgelopen nacht zo goed als uitgebrand. Ook een auto die ernaast stond raakte beschadigd. Er wordt onderzocht of het om brandstichting gaat. En tussen Leiden en Voorschoten gaat volgende week een ruim 1,5 kilometer lange waterleiding de grond in. Het is de langste leiding van Warmtelink en komt gemiddeld 30 meter onder de grond te liggen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zometeen als de dag van toen live bij het Haars Beat Festival. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
21: Hey ondernemer. Bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
25: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
26: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: Tot 5 uur, als de dag van

0: John Farnham was dat met The Voice hier bij Radio West. En daarmee is het inmiddels alweer 3:10. Welkom in de tweede uur van Als de Dag van Toen. Vandaag een speciale editie vanaf het Haags Beat Festival. We doen dat ieder jaar. We zijn er live bij hier in het Zuiderparktheater. Waar het steeds gezelliger wordt en waar je gewoon oog in oog komt te staan met de grootheden uit de muziek. Nou, het is wel zo. Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Ja, Rinus, je bent toch een grootheid. Of is dat too much?
1: Dat is too much. Ik ben 1,86. Ik word alleen maar kleiner.
0: Daar zit wat in. Ik sprak de organisator van het Haags Beat Festival. Die zei, ja, het is niet vanzelfsprekend dat ze er zijn. Maar toch zijn ze er gelukkig iedere keer elk jaar. En zijn ze heel trots op. Voor je het weet zijn ze dood. Ja, daar wil ik het liever niet over hebben, Rinus.
1: Laten we nou gewoon positief blijven met z'n allen. Gewoon. Ja, toch?
0: Laten we het doen. Hoe voel jij je?
1: Dat is wel mijn idee erachter. Laten we inderdaad positief. Zo sta ik in het leven in ieder geval. Ja.
0: Het Haags Beat Festival, ik vraag het ieder jaar en ga het toch weer even zeggen. Wat heeft dat voor jou voor plekje in je hart?
1: Ja, ik word elk jaar gevraagd en elk jaar als ik gezond ben, dan sta ik hier gewoon weer. En ik laat ik me verrassen, want ik sta nu weer dingen te doen vanavond. Daar heb ik echt aan moeten werken gewoon. Maar ik ben een jongen die geen noot kan lezen, hè, gewoon. Dan zit ik met allemaal muzikanten die het hebben uitgeschreven en dan is het van dit. Maar ik moet het gewoon onthouden. Maar het gaat goed hoor. Komt goed. Ja.
0: Vanavond sta je dan op een podium met jonge muzikanten. Onder andere.
1: Jongens, ja, zo Jet Rebel en hoe heet het? Bo Cyrus. Wat denk je van Pablo van de Wolf? Pablo van de Poel. Nou, dat zijn wel jongens die inderdaad. Dus zeker Pablo heeft natuurlijk dit in popcircuit heeft hij het weer opgepakt. Die zit helemaal in de stijl zoals wij ooit begonnen en zo. En dat leuk.
0: Ja. Hoe kijk jij eigenlijk naar de hedendaagse popmuziek en hoe jonge talenten zich dan nu ontwikkelen?
1: Nou, dan moet ik toch wel positief blijven. Ja, nou, het is wel lastig. Ik vind het wel leuk dat tribute bands zijn, maar ik vind het ook wel leuk om originele artiesten af en toe te horen en zo. Of dat er artiesten zijn die ook zelf nog eens een keer wat verzinnen, weet je wel. En ja, en dan kan ik wel weer een beetje crumpy worden en zo, maar. Het is wel leuk als hier ook weer bands rondlopen die in ieder geval zelf iets verzinnen en eigenwijs zijn. Want daar hou ik wel van.
0: Ja, eigenwijs zijn is denk ik heel belangrijk. Maar waar ben je eigenlijk, als je terugkijkt op jouw earring? Ja, deze heb ik vorig jaar ook gesteld, maar ik ga hem gewoon weer stellen, want ik weet zeker dat er weer wat nieuws gaat komen. Waar ben je het meest trots op?
1: Nou, op het hele, mijn hele carrière eigenlijk. Van een jongetje tot nu. Dat ik altijd dromen had en die dromen zijn uiteindelijk gewoon waar geworden en zo. En we hebben ontzettend veel lol gehad altijd. Dat kan niet iedereen zeggen. Veel van de wereld gezien, veel eigenlijk alleen maar gereisd. Want ik ben helemaal geen reiziger. Ik hou liever gewoon van de duinen en de zee en de dingen in het Zuiderpark. Maar ik heb veel gezien. Amerika van onder tot boven, overal geweest. Maar wel met muziek. Met doen wat ik deed, muziek maken en daardoor met mensen communiceren. En dat is veel leuker dan toeristisch rondrennen en zo.
0: Zeker waar. Wat zou jij je jong talent willen adviseren om te doen?
1: Jezelf te blijven gewoon. Gewoon niet te veel naar anderen kijken van zo moet het en dan ga ik even net zo lang oefenen tot ik dat ook kan. Want die ander doet het toch altijd al beter. Verzin zelf wat. Kom op. Ja.
0: We hebben vandaag onze blijmaker mee. Dat is een vast onderdeel in het programma Als de Dag van Toen. Waar wordt Rinus Gerritsen nou het meest blij van?
1: Heb ik net gezegd, toch? Waar ik het meest blij van word? Is dat iets met eten of zo? Of?
0: Kan.
1: Oosters eten. Ik ben vegetariër. En, de keuze is simpel. Ja. Nou, gezond blijven gewoon. Gewoon gezond blijven.
0: Goed. Met welk liedje kan ik jou nu blij maken? Om te draaien op Radio West. Welk liedje? Als je nu zou mogen kiezen.
1: Als het op de radio komt, zet ik het hard. Dat is Celeste met Burning Flame of zoiets. Met One.
0: Stop This Flame, ja.
1: Stop This Flame, dat vind ik te gek. Dat soort muziek vind ik ook te gek.
0: Dan ga ik die speciaal nu voor jou, Rinus Gerritsen, van de Golden Earring draaien.
1: En geniet er maar van.
0: Dat doen we.
1: Hoi.

0: the Ocean, Love Really Hurts Without You, hier bij Radio West. Ik ben inmiddels niet meer backstage. Ik ben namelijk even, nou ja, wel backstage, alleen dan op de plek waar het publiek komt. En ik zie hier een man en een vrouw en die zijn zo aan het knuffelen. Wat bent u romantisch bezig?
1: Met hem.
0: Hoort u niet bij elkaar?
2: Nou, ja, ik vind van wel. Wij horen bij elkaar.
1: 35 jaar getrouwd, geloof ik. Toch?
0: 35 jaar getrouwd, maar tegenwoordig is niks zo gek. Dan kunt u gewoon met z'n drieën ook verder gaan.
3: Ja, zo is het. Ja, kan best. Ja.
0: Denkt u niet over na?
3: Nee, daar denken wij niet over na. Maar we willen wel de groetjes doen aan Arjan en Oscar en Sil en Liam. Want die, normaal gesproken gaan ze mee, maar ja, ze konden nu niet. Het is wel jammer dat ze er niet zijn, ja.
0: Bij deze de groetjes overgebracht.
2: Allemaal van elkaar, hè? Ja. Ik wil niet zeggen het is klein Urk, maar het blijft Beatstad, hè? Ja. En daar gaan we voor, hè? Beatstad is alles kan, alles mag. Geweldig.
0: De sfeer zit er bij jullie in ieder geval goed in. Dat is leuk om te zien. Hoe zouden jullie de sfeer hier kunnen omschrijven?
1: Fantastisch. Echt geweldig. Ja, het is elk jaar een feestje. Ja. En de ouderen die doen het goed, hoor. Ik bedoel, sommigen hoor je wel eens van, joh, dat je dat nog doet. Maar moet je kijken hier. Allemaal, nou, 60 plus, 70 plus misschien ook. En die doen het hartstikke goed. Geweldig. En de jonkies vind ik ook leuk.
2: Ja, ik vind het geweldig. Wat je nu net zag, dat oudere beentje. Ja, als oude mensen muziek kunnen maken, is toch geweldig? Ja, wij worden ook een dagje ouder, wij genieten ervan. Ja, ik vind het geweldig.
1: Die stonden zo te swingen daarop. Dan denk ik, nou, die kennen het ook, hè? Ja, hoe fijn, die zijn goed opgevoed, toch?
0: Zo is dat. Heel veel plezier vandaag.
3: Dankjewel, hè? Ja, ja.
2: Yes! Yes!
0: Nou, het is wel heel erg leuk, want we draaien dit niet alleen vandaag. Ofthans, we zijn nu niet alleen live op de radio, maar we draaien dit ook nog voor TV West. Dus deze reportages, hopelijk komen binnenkort ook wel weer voorbij in de compilatie van het Haagse Beat Festival. Dus dat is leuk. We gaan ondertussen nog eventjes verder lopen. Ik zie de blijmaker inmiddels ook nog even. Die is volop aan het zoeken en naar leuke plekjes. Dus we komen zometeen weer terug vanaf het Zuiderpark Theater. Maar eerst even ruimte voor een romantisch plaatje. Ja, deze ja. Van Minnie Riperton en Loving You. Want het Haagse Beat Festival mag wel helemaal tekeer gaan. Maar als de dag van toen, moet ook wel een beetje als de dag van toen blijven.

0: En terwijl Minnie Riperton zo lieflijk zingt, wat natuurlijk ook echt met dit liedje helemaal fijn is om op de zondagmiddag te horen, gaat het hier in het Zuiderparktheater heel anders aan toe, want daar zijn we namelijk bij het Haags Beat Festival. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Gaat u optreden of bent u te gast?
1: Ik ben te gast. Ik zou heel graag willen optreden.
0: Nou, u ziet er ook echt wel uit. Ja, u ziet eruit alsof u gaat optreden.
1: Nee. Dit jaar niet. Misschien volgend jaar.
0: Maar u zingt ook?
1: Nee, ik drum.
0: Oh, drum?
1: Ja.
0: Waar en waar?
1: Nou, sinds kort bij Doek. Ja, moeten we nog eventjes uitvogelen verder, maar daar gaan we goed pad mee op. Ja.
0: Wat leuk, gewoon een drummer heb ik gewoon nageslagen even. Hoe zou je de sfeer kunnen omschrijven hier bij het Haagse Beat Festival?
1: Gezellig. Ons kent ons, supergezellig. En ja, het is net een groot café.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Kom je nog speciaal kijken voor iemand vandaag? Of voor...
1: Nee, maakt mij niet zoveel uit wat er is. Het is natuurlijk wel lekker als er iets leuks speelt. Maar nee, ik denk de gezelligheid, muziek, dat is allemaal wel, ja, dat is leuk.
0: Ja. Is Den Haag hier uniek in?
1: Ja, dat weet ik niet eigenlijk hoe het een andere... Kijk, Amsterdam zal ook wel zoiets hebben, maar ja, Den Haag is wel Den Haag. Wij zijn wel Hagenaars voor Hagenezen, dus dat is wel heel leuk. Ja, ja.
0: Vandaag niet drummen, maar wel genieten.
1: Ik ga zeker genieten. Ja, helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Top, nou, wat leuk. En ik zie hier ondertussen Willem, de cameraman. Loop je even mee? Ja, we zijn nog steeds... Ik loop en met cameraman en we zijn live op de radio. Maar ik zie hier nog mensen, heel compleet andere mensen zitten hier met gezellige hoedjes. Hallo mevrouw, hallo. Wat ziet u er leuk uit?
2: Dankjewel.
0: We hebben net Minnie Riperton gedraaid met Loving You. Maar u ziet er een beetje uit als nou ja, Loving You.
2: Minnie Riperton.
0: Ja. Bent u het genieten vandaag?
2: Oh, ontzettend. We waren net hier bij, even jullie naam, High Hopes.
3: En nu,
2: ja, dit is Frank de drummer. Hij is een rete strakke drummer.
3: Gaat op jou nou, hè? Gaat op jou. Gaat gewoon niet om jou, hè? Jij ziet er rete strak uit. Ja, hè? Ja, toch?
0: Het ziet er mooi uit, hè?
2: Dankjewel, je maakt me verlegen.
3: Ja,
2: nee, maar Parkpop, maar Haags Beat Festival is voor ons gewoon vet genieten. Dit is zo Haags, dit is één groot feestje. Je kent een heleboel mensen, sfeervol. Maar, ja, ik ben gewoon altijd blij als ik hier mag zijn.
0: Zo ziet het er ook uit. Ga lekker genieten.
2: Ja, gaan we zeker doen. Dank je wel.
0: En blijf drummen, hè?
3: Ja, zeker weten. Nee, tuurlijk. Kan niet anders.
0: Kijk, er wordt gewoon heerlijk genoten hier. Ook gewoon backstage eigenlijk. Hè. Dus we zitten hier nu een beetje achter het grote podium. En daar kun je heerlijk zitten en een hapje eten. En hier komt overigens ook nog optredens op een wat kleiner podium. Dus nou ja, de sfeer zit er in ieder geval hier goed in. We gaan voor nu weer even verder met Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter.

0: Vandaag op TV West, het Haags Beat Festival 2026. Vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag zie je live optredens van onder andere Bosaris, Jet Rebel en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Vandaag live vanaf 7 uur.
1: Alleen op TV West.

Mike and the Mechanics en The Living Years hier bij Radio West. En daarvoor nog Rob de Nijs met Jan Klaassen was trompetter. We zijn nog steeds op het Haags Beat Festival. En het is wel even leuk, want we zijn natuurlijk live erbij. We hebben heel veel interviews. Maar er wordt natuurlijk gewoon op het podium flink gerockt. Leuk om een klein stukje mee te pakken van de Bintangs. Luister mee, want die zijn op dit moment volop in actie.

Ja, kijk eens eventjes. Geweldig, geweldig. De Bintangs. Indo-poprock hier op het podium tijdens het Haagse Beat Festival. En wat leuk is, want Bintang, voor iedereen die wel eens in Indonesië is geweest, is natuurlijk ook een biertje. Hè? Kun je een heerlijk drinken. En Bintang is volgens mij ook ster, volgens mij, als ik me niet vergis. Maar goed, ze spelen in ieder geval de sterren van de hemel. Je luisterde als de dag van toen. Wij gaan weer terug naar de muziek die je gewend bent in dit programma. Ja! En ook weer even tijd voor een rustpuntje. Met deze van de Cars, hier is Drive bij Radio West.

0: luistert naar Als de Dag van Toen.
1: Met Kevin Brouwer. Dit is Radio West.
2: Well, it's one for the money, two for the show, three.

0: Dat was even rock en rollen samen met Elvis Presley en zijn Blue Sweat Shoes.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: We zijn natuurlijk live aanwezig op het Haagse Beat Festival. Den Haag is natuurlijk de stad van het Binnenhof, het strand en de pier, maar ook van de popmuziek. Nou, en daar gaan we het even over hebben met onze blijmaker. Want als er één Nederlandse stad is waar de gitaren al vroeg begonnen te rammelen, dan is het wel Den Haag. En zo is het, hè, Maart?
2: Ja, zeker weten. Want in de jaren 60 kreeg Den Haag zelfs de bijnaam Beatstad nummer 1. Overal ontstonden bandjes, werd muziek gemaakt en niet zonder succes, want grote namen als Golden Earring, Shocking Blue, Q65 en The Motions kwamen allemaal uit Den Haag. Ja, en de oude luisteraar, die oudere luisteraar zal het zich vast nog herinneren. 1964, het Courthouse werd bijna afgebroken door de Rolling Stones. Het was een heel bijzonder optreden. Het duurde maar een kwartiertje, maar ze lieten wel voor 20.000 gulden schade achter. En zelfs de vermaarde kroonluchters van de koorzaal moesten het ontgelden.
0: Oh, geweldig, ja, maar dat hoort ook een beetje bij die Haagse popgeschiedenis. En die verhalen hoor je ook wel een beetje, hè, ook van de mensen. En sommige natuurlijk van die muziek ging ook de hele wereld over. Hè. Radar Love, Golden Earring, we hebben net nog met Rinus Gerritsen gesproken. Shocking Blue, Venus, die gaan we zo meteen trouwens ook even draaien. Stond op nummer 1 in Amerika. Ja, best bijzonder, allemaal uit Den Haag, Maarten.
2: Ja, behalve inderdaad, je zei het net al, het Binnenhof, komt er gewoon heel veel muziek uit Den Haag. En dat bewijst ook maar weer het Haags Beat Festival, alweer voor de 8e keer hier. En er is gewoon heel veel kwaliteit. Je noemde het net ook al, de Bintangs, de oude Indo-rock. Hè, de Indische gemeenschap hier in Den Haag is ook groot. Ja, heel veel kwaliteit kwam hier vandaan, komt hier nog steeds vandaan. Hè. Denk maar aan de hedendaagse groepen die er zijn, groepen en bands. En dat zien we vandaag ook weer terug op de tribune. Het is een heel grote verscheidenheid aan mensen die ook vandaag de dag nog heel blij worden van het Haagse Beat.
0: Ja, en zo is dat. En wat heel leuk is, en dat is natuurlijk ook leuk aan het Haagse Beat Festival, is dat de oude rockers met de jonge garde samen gaan en dan vervolgens ook laten zien dat ze samen muziek kunnen maken. En ik denk dat dat ook de kracht is, hè?
2: Ja, muziek verbindt altijd en dat zie je natuurlijk ook vandaag weer terug. Hier in het voorprogramma stonden de Young Talents. Nou, dat zijn echt nog bijna tieners. En er staan nu, terwijl wij hier zitten te praten, staan er gewoon 70ers keihard nog te rocken. Nou, hoe gaaf is dat?
0: Ja, daar worden we zeker blij van, hè, Maart?
2: Ja, absoluut. We worden weer hartstikke blij van. En het blijft zo, want achter de duinen werd niet alleen gebouwd aan een stad, maar er werd ook geschreven aan een flink stuk Nederlandse popgeschiedenis.
0: Nou, en daarover gesproken, Shocking Blue nu met Venus. Maart, dankjewel.
2: Tot volgende week.

Terug naar 1969 met deze van Shocking Blue en Venus. Het is inmiddels alweer bijna 4 uur. De tijd vliegt als je naar je zin hebt. We zijn nog steeds aanwezig op het Haagse Beat Festival in een speciale editie van Als de Dag van Toen. Zometeen zijn we nog terug met een laatste uurtje. En wat hier nog op het programma staat, en dat moeten we zeker, daar moeten we bij zijn. Grupo Sportivo en de Bombitas. Dus straks gaan die hier soundchecken en ook optreden. Dus we zijn er live bij backstage, maar natuurlijk ook in de front of the stage. Dus blijf lekker luisteren naar Radio West. En graag weer zo. Tot zo.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten, lekker zomers, altijd laag.
12: In Delfgauw en Honselendijk is het 22 graden. Het is droog, wat zon en er staat een zwakke noordelijke wind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. In een dakloze opvang in Wassenaar is een vrouw zwaar gewond geraakt toen zij gisteravond werd neergestoken door een andere vrouw die daar verbleef. De politie heeft de verdachte voor de ingang van de opvang aangehouden. De politie heeft in Rijswijk een jongen aangehouden die op een gestolen scooter probeerde te vluchten. Toen hij te voet verder ging, sprong een agent op de achtergelaten scooter en werd de jongen uiteindelijk in een winkelcentrum opgepakt. En ADO Den Haag traint voortaan op de dag voor een wedstrijd achter gesloten deuren. Trainer Robin Peter neemt die maatregel omdat vorige week de opstelling tegen AZ al uitlekte, terwijl de training nog bezig was. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en drie panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in twee sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En zometeen als de dag van toen live bij het Haags Beat Festival. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
23: Nu bij Dirk, Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gras af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Mam, waar is mijn zwemband?
27: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
28: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
29: geeft ruimte.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
30: De hete zomer, Crayon rolluiken.
31: Geluidsoverlast?
30: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
32: Tot 5 uur, als de dag van toen.

0: The Temptations en My Girl hier bij Radio West. Het was de opening van het derde uur van Als de Dag van Toen op het Haagse Beat Festival. Het laatste uurtje waar we live aanwezig zijn. En natuurlijk ook vanavond op Radio en TV West, waar je alles kunt volgen. We zijn er helemaal live bij. Grupo Sportivo werd in 1976 in Den Haag opgericht door Hans en Rond Hans van den Burg. En de band die brak eind jaren 70 door met Ten Mistakes en Back to 78. En werd bekend om humor, zelfspot en een mix van rock, punk, disco en new wave. En dit jaar viert de band 50 jaar met de afscheidstournee Stop Motion. En ik sta hier bij Hans van den Burg. Hans, ja, 50 jaar, is het omgevlogen?
1: Zeg je?
0: Is het omgevlogen?
1: Het is, ook wel. Maar ook, het zijn tijden geweest dat je het heel lang vond duren natuurlijk. Hè? Dus ik bedoel, maar nu is het plotseling heel, heel snel gegaan, ja.
0: Ja. Hoe beleef jij dat afscheid?
1: Ik denk nu nog gewoon in een soort, dat hebben we besloten. Dus je bent er vrij cool onder. Maar ik denk, we nemen afscheid in het paard natuurlijk. En dat zal emo worden, denk ik. Ik denk dat ik wel... En dat ik ga alles zeggen wat ik nog niet gezegd heb. Dus dat kan van liefde betuigen zijn tot uitschelden en noem maar op. Dus ik bedoel, ik ben een beetje gek natuurlijk. Maar dat zal best wel moeilijk zijn, ja. Om in je leven een keer een laatste optreden, tenminste met je band te doen, is natuurlijk heavy. Ja,
0: ja, humor is een ongelooflijk belangrijke voor jullie. Is humor in popmuziek volgens jullie een onderschat wapen?
1: Humor zorgt ervoor dat mensen het heel makkelijk vinden wat je doet. Omdat je er echt zin in hebt en grapjes maakt, lijkt het van... dat het heel makkelijk gaat en dat het niet hetzelfde is als een man met een peukje in zijn mond en zonnebril op en aan de drugs. Dat is dan meer rock and roll, weet je wel. En als je humor hebt, dan lijkt het alsof je het ernaast doet eigenlijk. Zo van, je doet maar wat. Weet je wel, maar het is niet zo. Het is echt heel hard werken. Minstens zo hard als die andere bands.
0: Ja, je bent nu woonachtig in Amsterdam. Je komt nog steeds in Den Haag. Je bent ook studio geloof ik nog. Wat is Den Haag en ook het Haagse Beat Festival voor jou?
1: Nou ja, thuiskomen, zeg maar. Je speelt daar gewoon en je speelt een thuiswedstrijd. Dus ik vind Den Haag nog steeds eigenlijk de leukste stad. Als ik aan ben, dan denk ik elke keer weer van, ik moet hier niet weg of ik moet er nog een tijdje blijven. Dat komt door die zeelucht waarschijnlijk en zo. Dus en als je speelt, dan is het toch een heel ander gevoel. Dus we komen net uit België, hebben we ook gespeeld. En dat is ook heel erg leuk. Maar in Den Haag is het net even apart. Ja.
0: Ik wil er toch even over beginnen. 80 jaar. Je viert ergens vandaag. Of vandaag in ieder geval vier je verjaardag. En je bent ergens in deze week jarig. Of hoe zit het nou?
1: Dan komen ze me halen. En dan rijden we naar Antwerpen. Om daar, feestje te vieren. Lekker rusten met mijn kinderen en zo.
0: Maar Hans, voel jij je 80? Ik heb het idee van niet.
1: Ik heb ook geen idee hoe dat voelt natuurlijk. Nee. Maar ja, je wordt het of je wordt het niet. En als je het geluk hebt dat je het wordt. Dan is het eigenlijk heel... vervreemdend of zo, dat je denkt, hè, 80, weet je wel. Ik sta morgenochtend op en dan of vannacht na 12, ook zo raar natuurlijk. Dan ben je 80 en dan denk je van, nou, dat kan haast niet, joh. Weet je wel. Maar het lijkt me ook dan nog raar als je 115 wordt. Er zijn mensen die worden 110 of zo, dat lijkt me heel raar.
0: Zou je het willen worden?
1: Nou, niet met allemaal kwaaltjes of met dat het echt ademhalen moeilijk wordt. Nee, dat liever niet, weet je wel. Nee. Serieus, nee. Gewoon op een leuke manier is het te doen.
0: Hans, laatste vraag. Vandaag ook heel veel jong talent hier. Wat zou je tegen jong muzikaal talent willen zeggen?
1: Blijf jezelf. Doe wat jij wil. Pas je niet aan de hitparade van mensen die je beloven dat het gedraaid wordt. Of dat ze er heel veel voor je gaan doen. Gewoon je ding blijven doen zelf, wat je wil. En je er geen reet van aantrekken, eigenlijk. Dat is rock'n'roll. En dat is ook een beetje do it yourself. Dus doe het als het kan. En dat is tegenwoordig... Toen heel veel jonge artiesten dat. Hou alles zelf in de hand. Dus de productie, je muziek, je rechten en dat soort dingen. Dus niet weggeven. Dat is alles.
0: Hans, die nemen we mee. Prettige verjaardag. En zometeen ook een prettig optreden.
1: Dankjewel.
0: We gaan draaien natuurlijk. Grupo Sportivo, dankjewel.

0: Joe Jackson op Radio West in Als de Dag van Toen. We zijn nog steeds live op het Haagse Beat Festival. Pablo van der Poel is zanger en gitarist van De Wolf onder andere. En de band die hij in 2007 met zijn broer Luca en Robin Piso oprichtte. Hij combineert heel veel stijlen muziek door elkaar heen. Bluesrock, psychedelische rock, soul en southern rock. En is daarnaast ook producer, studiotechnicus. Nou, hij doet van alles en nog wat. En ik moet echt zeggen, je outfit is fantastisch.
1: Dank je. Ja, je vergat stijl-icoon.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Hey, ik wil je toch een vraag stellen, want ik heb de vragen van tevoren voorbereid. Ik maakte net al even een grapje over. Maar wat is het geheim nou om al sinds jullie tienerjaren met dezelfde mensen muziek te maken? Betekent dat iets?
1: Ja, in je tienerjaren beginnen. Dat klinkt heel banaal, maar dat is wel zo. Want als je zo vergroeid raakt muzikaal met elkaar, hè, dan ben je op enig moment ben je dan 5, 6, 7 jaar bezig. En dan heb je echt iets bijzonders opgebouwd. En je bent niet financieel afhankelijk van zo'n band, hè, dus in je tienerjaren. Dus je doet het gewoon om het doen, omdat je het leuk vindt. En je moet ook een beetje geluk hebben dat je wat leuke karakters bij elkaar verzameld.
0: Ja, dat is het. Hey, en waar zit voor jullie de ruimte om klassieke bluesrock weer te vernieuwen?
1: In het gebrek aan vernieuwingsdrang. We hoeven niet per se te vernieuwen. Dat hebben we wel een tijd, hè, vooral toen we zo begin 20 waren, wilden we echt zo opnieuw op de kaart zetten door het te vernieuwen. Maar het ding is gewoon, dat is de muziek die wij ontzettend mooi vinden. Eind jaren 60, begin jaren 70. Het is wat mij betreft ook een beetje het hoogtepunt van de elektrisch versterkte muziek. En wij gaan gewoon in diezelfde trant door. Dus het voelt heel natuurlijk en organisch. En ik denk als je koste wat kost vernieuwend wil zijn, dan wordt het heel synthetisch. Dan wordt het heel gezocht van, oké, dit is heel vet. Oh, mijn hart gaat hier sneller van kloppen. Maar ja, er moet iets in wat het nieuw maakt. Nee, fuck dat. Dan zijn we gewoon niet meer. Dat hoeft niet meer.
0: Heb ik meteen een mooie vraag. Want wat leer je als producer wat je op het podium niet leert?
1: Maten. Dus zeg maar, op het podium is alles zo, waaah, weet je wel, de adrenaline giert door je heen. En dan doe je andere dingen dan de dingen die werken in een studio. Soms ook niet. Soms wil je dat live ding vertalen naar een studio. En dat is ook heel moeilijk. Je leert ook dat gewoon andere dingen van belang zijn. Dus volume speelt niet zo'n rol. En vast ook allemaal dingen die ik vergeet nu.
0: Het is een hele mooie. En welke artiest of band was tijdens jouw carrière tot nu toe de grootste inspiratiebron?
1: Ik denk dat ik dan toch uitkom op Led Zeppelin. Led Zeppelin kan ik altijd naar terugkeren. Ik vind dat gewoon fantastische muzikanten, individueel gezien. En bij elkaar opgeteld zijn ze dan ook nog eens groter dan de som der delen. Dus dan krijg je echt iets weergaloos.
0: Wat zou je tegen jong talent willen zeggen die net beginnen?
1: Doe je ding.
0: En that's it.
1: En that's it. Echt, luister niet naar platenbazen of naar influencers of weet ik van wat voor onzin. Doe gewoon je ding. Doe datgene waar je hart sneller van gaat kloppen. Waar jij gewoon het beste gevoel in de wereld van krijgt. En dan uiteindelijk, als je dat lang genoeg doet, dan vindt dat wel een publiek. Of niet, maar dan heb je in ieder geval het naar je zin gehad.
0: Pablo, dankjewel voor deze wijze woorden.
1: Graag gedaan.
0: En veel plezier vandaag.
1: Dankjewel.
0: Top, dankjewel.

Liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Boudewijn de Groot bij Radio West. En daarmee is het alweer bijna 16:30. We staan hier live op het Haagse Biedfestival. En wat dan zo leuk is, je komt van allerlei mensen tegen. En ook hele bijzondere mensen. Eigenlijk alleen maar bijzondere mensen. Ik sta hier met Patricia Steur, een hele bijzondere vrouw met een indrukwekkende carrière in de muziekwereld. Ze werkte samen met talloze artiesten, muzikale legendes en heeft daardoor waarschijnlijk heel veel te vertellen. Patricia, nou, leuk om je te ontmoeten vandaag. Haagse Biedfestival, wat is je gevoel?
1: Mijn gevoel? Yes, opwindend. Ja, yeah, we gaan leuke... Ik ontmoet natuurlijk allemaal leuke oude vrienden, weet je wel. Van de Golden Era, die ken ik al 50 jaar. En ik roep er Sportivo. Maar Heath ken ik dus pas. Niet van dit optreden, maar van een eerder optreden. Nou, geweldig. Ik moet even opscheppen, want hij speelt een mondharmonica. Nou, ik ben helemaal gek van mondharmonica. Dat doe ik zelf ook stiekem. Dus ik vind het geweldig om hem te zien. En hoe hij zich kleedt en zo, fantastisch. En de tattoos in zijn gezicht. Nou, super. Helemaal leuk.
0: Ik gaf net al een hele korte intro van alle dingen die je hebt gedaan. Waar ben je het meeste trots op? Is dat een hele moeilijke vraag?
1: Dat is natuurlijk de allermoeilijkste vraag. Waar ik het meeste trots op ben, die moet ik nog maken eigenlijk. Maar ik ben heel erg van de indigenous tattoos, zeg maar inheemse tatoeages. En ik heb heel veel gewerkt met Gordon Toydamari, Nieuw-Zeeland tatoeage. En daar heb ik natuurlijk een paar van. Dat is wel een soort van levenswerk voor mij geworden. Ik ben maar pas 14 keer in Nieuw-Zeeland geweest om dat te fotograferen. En ik heb wel een inkijkje mogen nemen, gekregen, die nooit iemand anders heeft gekregen. Dus heel, heel bijzonder. Maar de muziek is natuurlijk staat heel hoog in het vaandel. En Grupo Sportivo, ja, in Golden Ear gaan we zo direct kijken. Ja.
0: Het zijn natuurlijk hele mooie herinneringen voor jou. En die komen vandaag, ja, toch weer een beetje tot leven zo hier in Den Haag.
1: Ja, dan zie ik ze weer voor me, weet je wel. Dat we dachten, oké, okay, we gaan Grupo Sportivo iets leuks doen. We gaan ze in een modderbad doen. Modderbad gesloten. Dat was in de seksclub. Dat was gesloten. Dus wij weer terug naar de studio. Wat doen we dan? Chocoladevla. Oké, okay, dus we hebben chocoladevla bij Albert Heijn gekocht en over en heen gegoten. Ah, geweldig hoe ze dat hebben opgepakt, joh. Echt geweldig. Topfoto geworden. Echt een bekende foto geworden ook voor een boek en zo. Ja.
0: Wat staat er nog op jouw bucketlist?
1: Op mijn bucketlist? Nou, ik ben heel erg aan het oogsten nu. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld een tentoonstelling in Dublin. Met nog 5 andere fotografen, topfotografen. En wij doen 50 years of Irish rock. En dus alle Irish rockers hebben we samengebracht. En dat hebben we nu. En ik heb in Pulgrie een tentoonstelling, Jalan Jalan heet dat. Over ook inheemse tatoeage uit de Mentawai-eilanden, Sipora. Dat is geweldig. En dan heb ik nog in Gothenburg in Zweden heb ik een tentoonstelling over de Maoris, Nieuw-Zeeland. Dus dat gaat zo door. Ja, er staat nog heel wat op die bucketlist. Maar ja, ik noem het maar geen bucketlist, maar het gaat gewoon door.
0: Gelukkig, ga maar gewoon ook lekker door. Dankjewel.
1: Lekker veel energie. Ja. Dankjewel.
0: Top, dat was Patricia Steur. Leuk om vandaag natuurlijk gewoon hier oog in oog te staan met dit soort helden en grootheden.

je zo allemaal hun eigen carrière hebben. Daarover gesproken, het zonnetje schijnt op dit moment niet in het Zuiderpark. Maar die krijgen we er wel gratis bij met deze van Boney M.

0: Frans Gal en Ella Ella. En wat natuurlijk wel leuk is, is dat we natuurlijk altijd op dit tijdstip het Franse tweeluik hebben. Ik denk dat houden we toch een klein beetje in stand door in ieder geval één Frans liedje te draaien. We zijn nog steeds op het Haags Beat Festival natuurlijk. Het is gezellig. Waarschijnlijk kun je dat ook wel een beetje zo horen door de microfoon. De tribune is behoorlijk gevuld. Mensen genieten overigens ook van versnaperingen. Zoals bijvoorbeeld patatjes of een biertje, meneer. Dat hoort er ook bij vandaag, hè?
1: Zeker, ja. En met het warme weer, dan gaan ze goed weg.
0: En nou is het vandaag nog niet eens 36 graden. Kun je nagaan?
1: Ja. Het is er goed weer voor, dus kom maar goed.
0: Hoe kun je de sfeer omschrijven vandaag?
1: Ja, gezellig. Ik voel me wel een van de jongeren, al ben ik al wat ouder. Maar ja, de goede muziek, dus kom maar goed, denk ik. 52.
0: Ja, er zijn heel veel. De mix van leeftijden is wel bijzonder, want je ziet wel van alles rondlopen. Maar inderdaad, overwegend wat ouder.
1: Oh ja, goede muziek kent geen leeftijd, denk ik. Dus we gaan het meemaken.
0: Kom je nog speciaal voor iemand vandaag?
1: Ja, voor de Golden Earring-leden kom ik vaak. Dus dat vind ik leuk.
0: Wie heb je meegenomen?
1: Mijn vriendin.
2: Hoi.
0: Geniet je ook mee?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe zou je de sfeer hier kunnen omschrijven vandaag?
2: Ja, gezellig. Een beetje alternatief, maar heel leuk. En vrolijk. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden vanavond.
0: Is het je eerste keer?
2: Ja.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Vanavond, en wordt er nog mee gedanst ook vanavond?
2: Ik denk het niet.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar misschien nog samen even gezellig een dansje.
1: Moet je zo tip-top-top, ja.
0: Gewoon een voorzichtig voetje.
1: Ja.
0: Veel plezier, hè?
1: Dankjewel, jij ook.
0: En dan heb ik nog op een ander plekje zie ik ook nog twee dames staan. Daar loop ik heel even naartoe. Want het is wel erg gezellig. Hallo, dag mevrouw. Ja, ik loop altijd naar de meest markante mensen toe. Begrijpt u dat?
3: Dat begrijp ik.
0: Ja, markant en knap en leuk. En heeft u het ook naar uw zin vandaag?
3: Nou, heerlijk is het weer. Ja, het is echt fantastisch. Ik geniet.
0: Ja, en waarom geniet je?
3: Ja, gewoon van de muziek en van al de mensen om me heen. Ja, het is helemaal leuk.
0: Nog speciaal voor iemand gekomen vandaag?
3: Nee, gewoon voor de muziek.
0: Ja. Wat komt u uit Den Haag?
3: Ik woon in Den Haag, ja, zeker.
0: Wat zou u kunnen zeggen over de muziek en Den Haag en die verbinding met elkaar?
3: Oh jee. Nou, dat weet ik niet hoor. Wat bindt Den Haag met de muziek?
4: Den Haag bindt dat toch? Ik bedoel, de Indo-rock is hier begonnen. Golden Earring, Shocking Blue. Moeten we nog meer vertellen of niet? Ja,
0: ja, dat dus. En dat komt allemaal uit Den Haag. Dus ja. Den Haag is dus wat dat betreft een muziekstad. En dat wordt hier vandaag toch wel aardig gevierd.
4: Ja, dus elk jaar. Elk jaar vind ik dat het hier een heel groot feest is. Er komen wel steeds meer oudere mensen. En de bandjes vallen een beetje uit elkaar. Maar het is nog wel leuk. Ja, ja.
0: Wat drinkt u?
4: Wat? Witte wijn.
0: Wit wijntje erbij, helemaal prima.
4: Ja, komt helemaal goed. Ja.
0: Helemaal goed, veel plezier.
3: Okay, dankjewel hè.
4: Dag.
0: Nou, je hoort het. Het is gezellig. Er wordt wijntjes gedronken, biertjes gedronken. En dat hoort er natuurlijk ook helemaal bij. Nou, inmiddels wordt het podium opgemaakt voor het volgende optreden zometeen om 5:00. Dus het is even rustig, zou je kunnen zeggen. Vorig jaar was ik hier natuurlijk ook. En toen sprak ik nog met Henk Westbroek. En zij traden toen ook op. En misschien leuk om toch een klein beetje met de herinneringen van vorig jaar nog even het goede doel te draaien met België.

Het goede doel en België, daarmee ook een kleine terugblik naar vorig jaar. Toen Henk Westbroek hier ook acte de présence gaf op het Haagse Beatfestival. Wie ik toen ook sprak, Rudy Bennett van de Motions. Er was ook een ontzettend leuk gesprek. Dat is leuk om met dit soort mannen gewoon eens te praten over hun carrière. En wat ze ook jonge mensen nog aanraden. En om een klein beetje dat gevoel terug te halen, dacht ik misschien leuk om de Motions ook even te draaien in dit kader. Wasted Words bij Radio West.

0: When Doves Cry van Prince hier bij Radio West. En net voordat je op moet, Fred Zuiderwijk. Fred, jij moet zometeen aankondigen, maar ik wil toch even een kleine promotie maken. Want vanaf 7 uur zijn we hartstikke live. Ja.
1: En hoe, en hoe. We hebben zo'n onwijs mooie programmering. Ik weet niet of de jongens het van het festival steeds weer voor elkaar krijgen. Maar we hebben echt muzikale kanonnen in de aanbieding. Hè. We hebben Bozares, we hebben Jet Rebel. We hebben Pablo van der Poel, dat is mijn held. En natuurlijk de oude garde, Cesar en Cesar Zuiderwijk en Rine Scherritsen. Nou, daar kom je toch wel je bed voor uit, dacht ik.
0: Nou, dat is het. Jij mag straks alles aan elkaar praten. Zenuwachtig of alles helemaal onder controle?
1: Nee, want ik heb al een baantje gelopen, hoor. Ik ben al vanaf 1 uur aanwezig en ik loop echt van een klein podium naar het grote podium. En ik heb vorig jaar een stappenteller, heb ik voor de gein eens een keer, had ik 9000 stappen. Nee, alleen voor het lopen. En heb ik het niet over het praten, heb ik alleen over het lopen, weet je wel. Dus ik vol je gewoon kilo's af.
0: Dus krijg je er gewoon gratis bij, Fred.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ga jij even aankondigen, dan loop ik even naar... Van Fred ga ik even naar Jet, want die zie ik hier ook nog staan. Daar hebben we nog wel even tijd voor. Jet Rebel. En die staat te praten met Pablo van der Poel. Jet, hallo, hi. Oh, ik moet televisie erbij nog. Sorry, dat zou ik bijna vergeten.
2: Zijn we live?
0: Ja, we zijn op de radio live en televisie, dat komt allemaal later. Den Haag, wat betekent Den Haag voor jou? Je komt uit Den Haag. En wat betekent dit Haagse gevoel voor jou vandaag?
2: Ja, ik ben geboren Laak kwartier. Ik heb hier veel korter gewoond dan eigenlijk zou moeten. Maar als muzikant ben je gewoon trots om te zeggen dat je een Hagenees bent. Want dat is de bron van onze muziek in dit land. En vandaag gaat voor mij ook daar heel erg over. Om gewoon daar eens een keer wat mee te doen, weet je wel. En ik ga ook alleen maar nummers spelen die... Want we spelen met een all-star band, hè. Ik weet niet wie dat weten. Dus het is echt een eer om met hun te spelen. En ik denk, ja, ik wil dan gewoon ook Earring doen en Shocking Blue doen en gewoon, ja.
0: Ik wilde heel even iets aanhalen. Je hebt een muzikale pauze gehad. Wat heb jij toen over jezelf geleerd?
2: Ik ben echt even gestopt met jet zijn. Dus gewoon Jelte zijn, in de natuur wonen, met mijn katten. Tokkelen op een akoestische gitaar. En weet je, gewoon helemaal back to basics. Want ik was gewoon al heel lang niet die guy geweest. Eigenlijk is het mijn hele leven altijd gewoon schakelen tussen die twee. Schakelen tussen een wild podiumdier en tussen een hele rustige jongen. Dus ik denk, ik ga dat echt een periode zijn. Dat is heel erg leerzaam. Ik wilde ook even niet meer. Ik had helemaal geen zin in dat podium. Dat was confronterend, want ik weet niet beter dan het podium. Maar gewoon echt... In een zaal staan, kijken naar een podium en er niet zelf op willen was voor mij heel weird. En op een gegeven moment is het weer gaan bloeien. En is het vuur teruggekomen. En ik denk dat nu dat ik er weer helemaal in zit, dat het eigenlijk weer een stuk puurder is dan het jaren is geweest. Omdat het gewoon op een gegeven moment wordt het toch, ja, dit is wat ik doe. Ik klim erop avond na avond en dat hoort gewoon bij mij. Maar niet meer echt soort van als kind, ik wou niks anders dan muziek. Muziek was alles. Echt, ik ademde, ik praat erover, alleen maar daarmee bezig. En ja, muziek was toch gewoon denk ik ook een beetje werk geworden en er zit ook veel lastige dingen. Het is echt een kuttijd om een muzikant te zijn. Het is een kuttijd om een authentieke muzikant te zijn. Het is een kuttijd om een muzikant te zijn die, weet je wel, echt speelt, ademt, weet je wel. We worden geplaagd door AI, coronacrisis, allemaal. Het is niet makkelijk om een muzikant te zijn. Dus je moet het dan wel echt willen. En ik voel gewoon dat het vuur weer zo is als vroeger. Ik ben verliefd op muziek. Ik heb een soort hele cute verkering met muziek. We worden blij van elkaar. Ik deel van alles met er. Ik uit van alles in er. En dat voelt heel gewoon vlinders in mijn buik.
0: Ik zie een blij iemand voor me.
2: Ja, klopt helemaal. Klopt helemaal.
0: Geweldig. Ga lekker genieten vanavond en veel plezier.
2: Dankjewel. Fijne avond iedereen.
0: Ah, mooi. Nog eventjes de slotwoorden zo van Jet Rebel hier op het Haagse Beat Festival. Mooi om dit zo nog even op het einde zo mee te krijgen. We zitten er doorheen voor wat betreft de radio voor als de dag van toen, deze speciale editie. Maar ik zei het net al met Fred samen. Straks vanaf 7 uur kun je live luisteren naar natuurlijk het Haagse Beat Festival en wat hier allemaal gebeurt. Maar dat kan dus ook op TV West met het beeld erbij, want ook dat is hartstikke live. Ik wens je een heel fijne avond. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Voor een normale als de dag van toen.
3: Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat. Maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu, gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Tot 7 uur, muziek.

Goedendag, zondag 16 augustus. U luistert naar Muziek van alle tijden, editie 338. Ik ben Rob Langeveld. De komende twee uur leid ik u langs een bomvolle lijst met uw verzoeknummers. Onder andere Buddy Holly, Perry Como, Meatloaf, jawel, en Marco Schuitmaker komen voorbij. En waar zouden we zijn zonder technicus Kees Zuurbier? Hij zorgt voor een gevoelige start. Op verzoek van Hans Moot beginnen we met Adele voor Ingrid.

Muziek van alle tijden. Begonnen we met muziek uit 2008. Adele met You Make Me Feel My Love. En dat draaiden we op verzoek van Hans Moot. En hij vroeg dit nummer aan voor Ingrid Moot. Zij wordt namelijk aanstaande woensdag 19 augustus 67 jaar. En Hans die mailt felicitaties van mij en van de kinderen Philip en Yang Yang met kleinzoon Julian. Die trouwens op 9 augustus 7 jaar is geworden. Allemaal van harte gefeliciteerd. En ook nog eens namens David. Een bijzondere verjaardag is het voor Ingrid, omdat zij vanaf die datum, vanaf woensdag dus, haar AOW gaat krijgen en dus met pensioen gaat. Ik en de kinderen wensen haar veel geluk, liefde en gezondheid voor deze nieuwe levensfase. En we hopen natuurlijk dat zij daar heel lang van mag genieten. Al dus Hans Moot. En Piet van der Spek, die vroeg ook een nummer aan. Piet uit Schipluiden, om precies te zijn. Hij vraagt een nummer aan voor Agatha van der Spek, ook uit Schipluiden. Want ook zij is jarig op 19 augustus. En zij wordt 75 jaar. En dit was de plaat die hij wil horen, die ze draaide op de eerste dansavond. En dat was in, hij weet het nog precies, Maasdijk. En ze is nog steeds, ze zijn nog steeds heel gelukkig met elkaar, Piet en Agatha. En daarom dus dat eerste dansnummer in hun gezamenlijke bestaan. The Beach Boys, Then I Kissed Her.

Muziek uit 1965 van Piet voor Agatha, allebei uit Schipluiden. En dan een mailtje van vorige week, of een verzoekje eigenlijk van vorige week. Dat kwamen we toen niet helemaal aan bod. Leo de Jong uit Zoeterwoude, maar hij is een geduldig mens. Hij vroeg een nummer aan dat in 2023 een hele grote hit was. En we hebben de unplugged versie hiervan gevonden. Oftewel zonder elektrische ondersteuning zou je kunnen zeggen. Marco Schuitmaker met De Engelbewaarder.

0: Marco Schuitmaker met een speciale versie, Unplugged, van De Engelbewaarder. Op verzoek van Leo de Jong uit Zoeterwoude draaiden we dit nummer. En ik zei het al, in 2023 was dit een grote hit van Marco Schuitmaker. Maar dat nummer is natuurlijk al veel ouder. Het werd in 1976 geschreven door ene Pierre Gardner, oftewel Vader Abraham.
1: Je luistert naar Muziek van Alle Tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En wie ons altijd weet te vinden is Bonnie Groen uit Voorburg. En ze wil graag een oud maar lekker nummer horen. Het gaat bij mij dan Max. Nou, dan denk ik dat ze de volumeknop thuis bedoelt. Nou, denk om de buren, maar ik denk dat die het eigenlijk dit ook wel een hartstikke lekker nummertje vinden. Middle of the Road met Chirpy Chirpy Chip Chip.

Ja, onmiskenbaar. Jaren 70 geluid, 1971 om precies te zijn. Het werd zelfs een stroming, de middle of the road muziek. Chirpy Chirpy, Cheep Cheep, de zangeres, die kwam uit Glasgow. Sally Carr heette ze. En trouwens, op verzoek van Bonnie Groen uit Voorburg was dit nummer. Dankjewel, Bonnie. Volgende verzoekje komt van Henny Schouwman uit Scheveningen. En ze vraagt een plaat aan voor Ricardo de Roo en voor Hans Schouwman, respectievelijk uit Rijswijk en Berkel en Roderijs. Omdat ze beide sinds kort een nieuw huis hebben. Helaas voor mijn gevoel te ver weg, zegt Henny Schouwman. En ze wil ook graag, nu ze toch soort van aan het woord is in dit programma, de groetjes doen aan haar zwemclubjes. En dat zwemclubje, dat heet de Zeepaardjes. Veel mensen van de Zeepaardjes zijn nu op vakantie, maar ze hopen elkaar allemaal weer te zien op 1 september in de Blinkert op Scheveningen. Maar terug dus naar het verzoek voor Ricardo de Roo en Hans Schouwman. Een eigen huis van René Vroger.

Ja, René Vroger, dus hoorde u op verzoek van Henny Schouwman, aangevraagd voor Ricardo de Roo en Hans Schouwman vanwege hun nieuwe huizen. Een nummertje uit 1988. En dat sluit mooi aan bij de aankondiging die ik nog zou willen doen. Namelijk dat vanaf 22 augustus Radio West helemaal in het teken staat van de Amazing 80s. Oftewel allemaal lekkere muziek uit de jaren 80. Iets eerder is het nummer opgenomen en uitgebracht dat Arjan Stassen uit Utrecht graag wil horen, namelijk in 1969. En hij vraagt dit nummer aan voor, en dat worden er denk ik steeds meer, alle liefhebbers van regen. Nou, het schijnt nu toch eindelijk wel een beetje, misschien heel waarschijnlijk wel, te kunnen gaan gebeuren. Regen. Dit nummer heet ook Rain. José Feliciano.

0: Ja, we gaan het echt wel meemaken hoor. Rain, José Feliciano, een nummer uit 1969.
1: Vandaag op TV West, het Haags Beat Festival 2026. Vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag zie je live optredens van onder andere Bosaris, Jet Rebel en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Vandaag live vanaf 7 uur.
2: Alleen op TV West.
0: Zal ik het nog één keer zeggen? Een aanrader natuurlijk, hè? Esther en zussen, Esther Visser heb ik het dan over, uit Zoetermeer, die vragen een plaat aan omdat op 12 augustus hun vader Lo Visser uit Zoetermeer 80 jaar is geworden. En ze wil namens haar zussen ook een lied aanvragen dat vaak gedraaid werd met hun moeder en nu weer op de LP-speler van Esther. Het lied dat ze graag wil laten horen aan vader Lo Visser. Dimitri van Toren, het lied voor kinderen.

Johannes Petrus, oftewel Dimitri van Toren. Je zou hem met alle gemak een troubadour kunnen noemen. Hij werd geboren in 1940 in Breda en in 2015 is hij helaas alweer overleden. We draaiden dit nummer trouwens voor Lo Visser vanwege zijn 80ste verjaardag. Jan Konings uit Pijnakker, die vraagt een nummer aan uit 1992. Een nummer van Rita Reis. De titel is Thanks for the Memory. En Rita is volgens kenners de grootste jazzzangeres die Nederland heeft grootgebracht. En, zo meldt Jan Konings, in 1960 is ze uitgeroepen tot de First Lady of Jazz in Europa.

Hartelijk dank voor de herinnering. Rita Reis hoorde u op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. En u hoorde het ongetwijfeld ook op de achtergrond. Hè? Die piano die werd natuurlijk bespeeld door haar latere echtgenoot Pim Jacobs. En op de bas, die was ook heel duidelijk te horen, daar speelde de broer van Pim Jacobs, namelijk Ruud Jacobs. Nou, hij had alleen nog de drums, die moest ook nog bezet worden. En daar zat Peter Ipma. We blijven binnen de landsgrenzen, want Nenna van Vliet uit Nieuwerkerk aan de IJssel, die vraagt een nummer aan voor Kees en Joke Schraveland uit Nieuwerkerk aan de IJssel ook. We bedanken Kees en Joke voor de gezellige fuchsia-middag van vorige week, zaterdag. We hebben ervan genoten. Ja, en welk nummer kan je dan beter aanvragen dan dat ene nummer van Hetty Blok, naar wie later ook een fuchsia echt is vernoemd? Wil u een stekkie?

0: Speciaal voor Kees en Joke Graveland uit Nieuwerkerk aan de IJssel. En u herkende het ongetwijfeld uit de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster in de jaren 60. Razend populair op televisie. En behalve Hetty Blok hoorde u natuurlijk ook Leen Jongewaard. En trouwens, de echte kenners, die weten het, hè. Een fuchsia die gedijt het best in de schaduw.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: En Hanneke Heemskerk uit Langeraar, die deed het via de website. En daarmee deed ze het volgende verzoek voor Theo van Klink. Hij is een geweldige partner van mij, mijn steun en toeverlaat. En dat is laatst weer gebleken. Voor hem wil ik deze plaat straks laten horen en hem bedanken. En ook is hij op 26 augustus jarig. En dan wordt hij, houdt u vast, 87 jaar. Ik heb bewondering voor hem, schrijft Hanneke. Wat hij op deze leeftijd allemaal nog doet. En ik wil hem hier ook mee feliciteren. En daarom van Hanneke voor Theo, Ramses Shaffi en Lisbeth List met de pastorale.

Aangevraagd door Hanneke Heemskerk voor Theo van Klink. Allebei uit Langeraar. Ramses Shaffy natuurlijk, samen met Lisbeth List. En als u zich afvraagt, hoe zou die Ramses eigenlijk aan zijn voornaam zijn gekomen? Nou, kleine anekdote. Hij is geboren in Frankrijk, in een voorstad van Parijs. Hij is de zoon van een Egyptische consul en een Poolse gravin. En later heeft hij nog een tijd doorgebracht bij een Leids pleeggezin. We gaan naar Jan Keizer uit Randburg, Zuid-Afrika. Hij meldt zich weer met een verzoeknummer. En het verzoek dat hij wil horen, daar heeft hij wel een motivatie bij. Het doet me namelijk denken aan een mooie vakantie in Kaapstad, waar we een dagje op een speedboot hebben doorgebracht op zee, op de oceaan. En die boot die heette Wild Thing. En ze hadden daar ook een jetski bij. En toen heb ik veel lol gehad op die jetski. Maar op een moment van moest ik wisselen en liet ik de jetski aanstaan. Dus die motor die bleef doordraaien en die dobberde toen langzaam verder weg. En hij moest er achteraan zwemmen, onze Jan. En hij had natuurlijk toen nog geen idee, maar daar kwam hij later wel achter, dat in dat gebied juist heel veel great white sharks, oftewel grote witte haaien, rondzwemmen. Nou, gelukkig is er op dat moment niks gebeurd. En het betekent wel een mooie herinnering van voor Jan Keizer. Wild Thing, the Trogs.

0: In 1966 maakte de Trucks dit nummer. Ter herinnering voor Jan Keizer uit Randburg.
1: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
2: Oh, die heb je ook?
1: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden.
5: Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
6: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we dan brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
0: Cornelia, oftewel Corrie Duursma uit Rijswijk, die roept nog even in herinnering dat onze collega, ex-collega, mijn voorganger Pieter Kuipers afgelopen week jarig was. Inderdaad, we hebben hem gefeliciteerd. Pieter, nogmaals, ook namens Corrie Duursma. Corrie benadrukt nog even dat Pieter absoluut niet vergeten wordt door de radioluisteraars. Hij blijft steeds in het geheugen. Nou, prachtig om te weten, toch, Pieter? Speciaal voor jou dan, op verzoek van Corrie Duursma, Buddy Holly met de Royal Philharmonic. En het nummer dat ze laten horen is True Love Waste.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 18:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
21: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
22: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Hey,
25: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
28: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
29: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
30: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
31: Tot 7 uur, muziek.

0: was dit een lekkere, stevige opener van de tweede uur van Muziek van Alle Tijden, of niet? U hoorde natuurlijk Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. De korte versie was dit, hè, van 5 minuten 28. Aangevraagd door Gloria Veerman uit Zoetermeer. En aangevraagd voor Nico van der Laan, ook uit Zoetermeer. En Nico, die is zondag 16 augustus jarig. Nou, vandaag dus. Hij is momenteel op vakantie in Elspeet. En daarom wensen familie en vrienden hem een gezellige verjaardag. Nou, dat moet met Meatloaf zeer zeker lukken. Van harte, Nico van der Laan. En trouwens ook alle anderen die vandaag jarig zijn. Van een heel andere orde, maar dat is juist het mooie van Muziek van Alle Tijden. Een plaatje uit 1980. En dan gaan we ook wat zachter praten. Een beetje op de Ben de Graafs vroeger bij Langs de Lijn. Die sloeg onder andere de biljartwedstrijden. Koos Graves uit Den Haag, die vraagt namelijk een nummer aan voor de familie. Wim Luk uit Stompwijk, met name voor Wim Luk himself, omdat hij biljarten leuk vindt. En Toon Hermans heeft daar ooit een mooi nummer over gemaakt. Café Biljart.
1: Ome Arie was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen. In het dorp, in het kleine café.

van het laken, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden me kapot.

En Willem, dat was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljart. Hij zette zijn pet op en ging.

Voor biljarter Wim Luk uit Stompwijk. U hoorde natuurlijk Toon Hermans. En van het kleine lied gaan we naar het levenslied. Op verzoek van mevrouw M. Zaalberg, Jo van Wasbeek. Daar vraagt ze een plaat voor aan. En om precies te zijn gaat het om het plaatje van Justin de Wild. Cheerio.

0: Met dat fluitje achteraan. Cheerio! Een nummer van Justin de Wild. Aangevraagd voor Jo van Wasbeek door mevrouw M. Zaalberg uit Rijswijk.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En een vaste verzoekster, u weet het, is Marie-José Wagener van der Kamp uit Den Haag. En als u haar naam hoort, hoort u op de achtergrond meteen ook al de naam van Ella Fitzgerald. Elke keer weet Marie-José ons toch weer een mooi nummer te doen opzoeken. We hebben nu weer eentje gevonden, een ouwentje, zoals ze zelf zegt, van Ella Fitzgerald. Dus love and kisses.

Uit 1935, Ella Fitzgerald, dus al bijna 90 jaar geleden. En ja, Ella die is al 30 jaar niet meer onder ons. Maar gelukkig, via haar muziek blijft ze toch een soort van levend. Met dank natuurlijk aan Marie-José Wagener van der Kamp. En nog een vaste verzoeker belde Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid. Hij sprak zijn verzoekje in. Hij kondigt aan dat hij lekker op vakantie gaat. Maar ook vanaf zijn vakantieadres blijft hij luisteren naar muziek van alle tijden. Een nummer dat hem aanspreekt, omdat daar ook de liefde voor het geboorteland uit naar voren komt, is een nummer van Donny Ponsen. En de titel van dat nummer, we kennen het ook van andere artiesten, dat is Drink Rode Wijn.

In 1974 bracht Udo Jurgens dit lied voor het eerst uit. En in 2020, dus nog maar 6 jaartjes geleden, deed Donnie Ponsen daar dit schepje overheen. Op verzoek van Mustafa Tonk uit Rotterdam-Zuid. En we wensen hem een heel prettige vakantie. Dan gaan we naar een gebeurtenis die u misschien gisteren wel heeft gevolgd. Op TV West werd er live aandacht besteed aan de nationale herdenking 15 augustus. En dat is voor mevrouw Viviana Rebecca Kuik aanleiding om een verzoekje in te dienen. Ik wil namelijk als halve Indische, tussen haakjes Indonesische, zegt ze zelf, en halve Nederlandse vrouw voor mijn overleden opa, de vader dus van mijn vader, die waarschijnlijk knilsoldaat is geweest, een plaat aanvragen. Een plaat van Wieteke van Dort, om precies te zijn. We kennen haar natuurlijk ook als Tante Lien. Het lied van Schuld.

0: Wieteke van Dort, alias Tante Lien, maakte deze protestsong in 1979. Nou, je kunt wel stellen dat ze er iets mee heeft bereikt, denk ik. In ieder geval wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog ook Nederlands-Indië moet ik zeggen, nu herdacht. Afgelopen zaterdag, gisteren, was dat dus onder meer te volgen.
1: Ja, die voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan. Maar toch heb je een enorme schuld en zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
2: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
3: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
4: En je bent al zo machteloos.
3: Ja, zeker ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
2: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: En we zijn halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden op Radio West. En dat betekent dat we weer mogen gaan snuffelen in de archiefbakken. In de archieven op zolder en in de kelder. Leen Huisman heeft van alles moois achtergelaten. Onder andere een nummer dat ook wordt aangevraagd door Annemieke van Hulst uit Voorhout. Ze vraagt dit nummer speciaal aan voor Dolf Rieken. Voor onze gezellige, fijne buurman Dolf. Speciaal dit nummer. Hij weet zelf wel waarvoor. Gewoon omdat we sommige mensen nooit mogen, willen en kunnen vergeten. Daarvoor was ze te bijzonder. Heel veel liefs van René en Miek. Een nummer uit 1951 hebben we opgedoken. Nat King Cole, Unforgettable.

De oude joekel op naam van Nat King Cole, Unforgettable. Aangevraagd door Annemieke van Hulst voor Dolf Rieken. En we kregen een voicemail ingesproken door mevrouw Verheijen uit Pijnakker. Zij wil ook nog even blijven hangen in die goede oude tijd van vroeger. Nou, dat doen we graag hoor. Een vraag om een vrij speciaal nummer hebben we even naar moeten zoeken. Maar we hebben het wel gevonden. De Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, het Rooms-Katholieke Jeugdcentrale Koor moet ik zeggen, uit Vught. En om precies te zijn, onder leiding van broeder Letantius. Het nummer dat mevrouw Verheijen graag wil horen, daarvan is de titel, of zo gaat het althans door het leven, Bloemen brengen fleur aan het leven. Nou, kort gezegd is dit dus het bloemenlied.

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale Koor uit Vught. Op verzoek van mevrouw Verheijen uit Pijnakker. Voor zichzelf, voor haar lieve familie. En ook nog met de felicitaties voor onze Pieter Kuipers. Jawel, van harte Pieter. Hadden we geloof ik al gedaan, hè? Sjaak Pegels uit Schavendeel, die belde en vroeg een vrolijk nummer, een vrolijk melodietje aan voor alle luisteraars. Perry Como, een nummer uit 1973, wil die graag horen. En Sjaak Pegels weet er zelfs bij te vermelden op welke LP dat nummer staat. De LP van Perry Como, waar dit op staat, heet And I Love You So. En dat nummer heet simpelweg Sing.

Inderdaad, lekker vrolijk. Sjaak Pegels uit Schavendeel. Dankjewel, dank u wel. Perry Como, Thing. En Maarten Rodekerk, die heeft de smaak te pakken, hoor. Vorige week vroeg hij namelijk het ADO-lied aan van de Ted Easton's Jazz Band. Om precies te zijn van de LP Koning Voetbal in Dixieland. Vorige week het ADO-lied. Nou, ADO haalde vorige week nog geen punten. Maar u gaat het vanmiddag live beleven hier bij Radio West. Vanmiddag het debuut in de Eredivisie, althans de terugkeer thuis. Speelt ADO tegen, dan moet ik goed zeggen, FC Groningen. Ja, dankjewel Kees. Dus dat is live te volgen hier straks. En vanmiddag speelt ook Feyenoord. De Rotterdammers die maken hun eredivisie debuut in de Kuip tegen Go Ahead Eagles. En dat is de reden voor Maarten Rodekerk om hand in hand kameraden aan te vragen. En dat is immers ook nog het volkslied uit de geboorteplaats van Maarten. Komt-ie.

0: probeer ik me dat toch een beetje voor te stellen. Hoe zou dat zijn in de middencirkel, in de Kuip, de Ted Easton Jazz Band, die daar dan dit nummer hand in hand kameraden in de Dixieland versie zou staan spelen. Ik denk dat het niet meer kan nu, maar wel leuk natuurlijk om terug te horen. Maarten Roderkerk vroeg dit voetbalnummer aan. En vanmiddag, zoals gezegd, ook voetbal hier op Radio West. Met name de wedstrijd van ADO Den Haag. Live te volgen, direct na dit programma.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Hey, jij daar in de radio. Dat is het nummer dat Albert van de Biezenbos aanvraagt. Albert komt uit Zoeterwoude en hij wil graag dit nummer van Henk B. Memphis laten horen. In Muziek van alle tijden. En dan memoreert hij, jawel, dat dit nummer ook bedoeld is voor Pieter Kuipers. Want die was jarig, 65 werd hij. Van harte.
3: Yeah.

Nou, mooi nummer hoor. Aangevraagd door Albert van de Biezenbos. Hank B. Memphis. Die schreef dit nummer op zijn naam Jij daar in de radio. En hij refereert dus ook naar de verjaardag van Pieter Kuipers. En dan een verzoekje. Misschien heeft u die naam al eerder gehoord in dit programma. Van Annemieke van Hulst uit Voorhout. Ze vraagt namelijk ook nog een nummer aan voor Ati van der Lans uit Voorhout. Nou, daar hebben we net nog even tijd voor. Dus gaan we doen voor mijn lieve moedertje. Ik weet dat ze elke zondagmorgen luistert. Dit nummer roept bij mij hele fijne herinneringen op van toen we allemaal nog als gezin thuis woonden. Ik hoop dat mama dit ook heeft en er blij van wordt op deze zonnige zondag. Een dikke kus van Miek. U gaat een liedje horen van een Spaanse zanger, die heet Peret, en hij bezingt een klein ezeltje.

0: más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú y borequito como tú.
1: Borrequito van Perret, een nummer uit 1971, aangevraagd door Annemieke van Hulst voor Aati van der Lans uit Voorhout. En dat zijn de klanken van het eind van het tweede uur van Muziek van Alle Tijden, het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Straks niet zoals gebruikelijk klassiek op West, maar de finale van het Haags Beat Festival live.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.

krijgen ineens boeren, burgers en buitenlui. En alles wat is aankomen waaien. Namens Podium aan Zee heet ik jullie van harte welkom in dit unieke dakloze culturele behalve van Den Haag. Het Zuiderpark Theater bij het Festival der Festivals. Het Mekka van de Haagse Beat. De grand finale van het Haagse Beat Festival 2026. Speciaal woord van welkom aan alle luisteraars en kijkers van Radio en TV West. Die inmiddels ook zijn aangeschoven. Top dat jullie op deze manier ook bij kunnen zijn. Want het is een feestje, jongens. Het is een echt super Haags feestje. Laten we eerlijk zijn, dit is uniek volgens mij in de hele wereld. Als je kijkt wat hier gebeurt. Zo gemoedelijk, zo gezellig. Zoveel muzikale kwaliteit. Dat kan alleen maar in de beatstad Den Haag. Oké, maar voordat we losgaan, wil ik toch even stilstaan bij 31 juli, jongsleden. 31 juli, jongsleden, moesten wij afscheid nemen van een icoon van de vaderlandse popgeschiedenis. Johnny Kraagman. Een kanja uit onze eigen stad, die samen met Earth and Fire de vaderlandse muziekgeschiedenis mede heeft geschreven. Maar ze maakte niet alleen muziek. Ze heeft zich ook jarenlang ingezet voor de belangen van Nederlandse popmuzikanten. En vandaag vieren wij de Haagse popmuziek. Ze willen haar niet alleen maar herdenken, maar ook bedanken. Bedanken voor de stem. Bedanken voor haar bijdrage aan onze Haagse muziekgeschiedenis. Mag ik jullie verzoeken, voor zover mogelijk, te gaan staan? En laten we deze Haagse legend eren met een ouderwetse Haagse ovatie voor Journey.

0: Jullie zijn toppers, dank jullie wel. Echt. Oké. Okay. Ja, zal het even slikken weer, elk jaar, als er weer iemand weggaat. Oké, okay, dan is het nu de hoogste tijd om echt los te gaan, dames en heren. Ja, en hoe kan je in zo'n finale van zo'n uniek festival nou beter beginnen als met een paar waanzinnige muzikanten en een paar fantastische zangeressen die jaar in jaar uit alle grote artiesten tijdens die finale van het Haagse Beat Festival tot in de puntjes begeleiden. En daarom is het dik, dubbel en dwars verdiend dat ze nu een keer zelf het podium pakken. Mag ik een waanzinnig applaus voor Peter Langerak en zijn Rockdown Buddies en Delta Ladies!
1: Goedenavond! Hey, ik zei goedenavond!

Den Haag biedt er maar één, maar Voorburg komt er ook pas van. De Sandy Coast, Broeders de Vries, Broeders Vermeulen. En de eerste is van Jan Vermeulen. Die hebben we lang niet gehoord.

0: Ook Hans kon er wat van, zoals jullie weten.
1: Yes.

Hoe gaat hij daar? Klinkt het goed? Ogenblikje. Telefoon. Sorry, ik moet even. Barry Hay. Hi Barry. Ja, we zijn net aan het spelen. Ja, Rinus en Cesar zijn er ook. Ja. Wil je even kijken?

lachen en drinken. Dan denk je dat ik het niet. Exchanges are precious gifts and things. Lift your diamond ring. You better pawn it, babe.

Ja, ik ben er weer. Mag ik nog een heel groot applaus voor Peter Langerak, de Rocktown Buddies en inderdaad de ladies? we gaan nog uitgebreid van ze genieten vanavond, want ze zijn voorlopig nog niet van die bühne af te slaan. En terecht, want het zijn waanzinnige muzikanten. Oké, lieve dames en heren, we draaien het volumeknopje nog wat verder open. Want het is tijd voor een echte muzikale alleskunner. Hij is een tikkeltje eigenwijs als performer. En je kan hem ook niet in een muzikaal hokje duwen. Of het nou pop, soul of rock is, het maakt hem geen reet uit. Als hij het lekker vindt klinken, dan doet hij het gewoon. En bovendien is hij geboren in het Haagse La Quartia. Dus hij is ook nog Haagser dan Haags. Live in dit theater, de one and only Jet Raymond.

Ik zeg meer Shocking Blue, toch? Yeah. Meer Shocking Blue. Yeah. Woo! Then I'll make some noise!

Ik vond wel dat jullie een heel zacht applaus kregen hier in Den Haag. Harder! Woo! Iedereen snapt dat dit een hele grote eer voor mij is, toch?

0: Kom op. Jet Rebel! Rieden Scherzer! Cesar Zuiderwijk! Wat een feestje, jongens, wat een feestje. Nou, na deze muzikale alleskunner is het nu de hoogste tijd voor een muzikale krachtpatser. Het is tijd voor een overdosis aan energie. Een overdosis soul met ballen. Ja, echt. En een kanja is een soort. Maar ik heb waanzinnig. Zuiderpark applaus. Voor de one and only... Bo Saris!
1: Hoe gaat het, lieve mensen? Wat een sfeertje hier dan. This is beautiful. Are y'all ready for a little bit of soul? Well, then let's give it to them. Yeah, speed it up just a little.

Thank you.

0: Dank jullie wel.
1: Yes.
0: Make it bluesy, fellas. Dig right in. Als jullie het niet erg vinden, ga ik met deze wat vrijer in. Kom op iedereen. Sometimes you gotta dig a little deeper. Yeah, start bouncing your head. Kom op, lieve mensen. Yeah, dig right in, that's right.

Dank jullie wel. Dames en heren, lieve Hagenezen, maak eens even lekker wat geluid. Maak eens even lekker wat geluid. That's right. Deze kennen jullie vast wel. Het moet. Dus gaan jullie me helpen? Ik wil allemaal die strootjes horen. Y'all can sing along with me. Come on! Put your hands together!

0: kom. Laat ze nog één keer horen voor Bozaris! Kikken. Je had nu twee gasten daarachter ook al herkend, denk ik. Gerritsen en Zuiderwijk. Die zijn hier weg te slaan hier. Lieve dames en heren, we hebben ons best moeten doen, maar we hebben ze los kunnen rukken van Grupo Sportivo. Kostte een beetje moeite, maar dan lijkt het net alsof ze bij Grupo Sportivo horen. Dat is helemaal niet waar. Want het zijn twee kanjers en zangeressen die de afgelopen jaren met heel het vaderlandse popgebeuren elk podium in Nederland hebben gedeeld. En vandaag gaan ze gewoon lekker solo voor ons optreden. En daar zijn we rete blij mee. Mag ik een heel groot applaus voor de Bombitas! Ja, dat komt waarschijnlijk door zijn haar. Ik ben zo jaloers op Len, want wat Len op zijn hoofd heeft, dat heb ik mijn leven lang niet op mijn hoofd gehad. Applaus voor Len!
1: Oké, dit is onze favoriet van de iedereen. Speciaal voor Sjors, want we denken altijd als we dit nummer zingen aan hem.
2: Zo is het.

Mag ik nog een houten applaus voor? Ik begin met Len, gewoon Len. Voor Len en de Bobita's. Weet je trouwens dat dat nummer mede uit de hoge hoed van Rinus komt? Rinus heeft meegeschreven aan Dead Day, maar dat is heel lang geleden. lieve mensen, ik weet niet of jullie geweest zijn, maar we hadden natuurlijk een aantal fantastische afscheidsconcerten van die Ering in Ahoy. En met alle respect voor al die muzikanten die daar aan mee hebben gewerkt, was er voor mij eentje die er echt met koppenschouders bovenuit stak. Dat is voor mij ook de held geworden van de hedendaagse rockmuziek. Hij is een absolute virtuoos. Hij is dus een godbegnadigd gitarist. En hij is gezegend met een gouden, rauwe strot. En ik ben zo blij dat hij er vandaag hier live bij is. Mag ik een waanzinnig applaus voor Pablo, de Wolf van de Boel!

Dat is nog eens een aankondiging, hè. Goedenavond.

Yes! Heerlijk. We hebben nog nooit met z'n vieren samen gespeeld. Dat was best aardig voor de eerste keer. Den Haag, laat je horen! Het is een eer om hier te mogen zijn vanavond. Het is fantastisch gezellig daar backstage. Jammer dat ik vanavond nog terug moet rijden naar huis. Maar hey, daar zijn we nog lang niet. Eerst heb ik een belangrijke vraag voor jullie.

Dank jullie wel, lieve mensen. En dan is het nu een ontzettende eer om voor jullie te mogen spelen. Een waar, heus, Golden Earring nummer.

0: Het volgende nummer is volgens mij het laatste nummer van de set. Kunnen jullie raden welk nummer dat is? Ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie niet!
1: We hebben nog een speciale gast, Birgit Lewis. Daar is ze.

0: Pablo van der Poel. Jet Rebel. Bozares. Burger Loemers. Peter Langerak en de Rocktown Buddies. En de Delta Ladies. En last but not least, Steven Zuiderwijk, Rinus Gerritsen. Nou jongens. Nou, we maken even een mooi plaatje. We leggen het even vast voor het nageslacht. En dan heb ik nog een verzoek, jongens. Ik heb nog een verzoek voor onze fotograaf. Of we even om willen keren, zodat hij met dat, al dat mooie, trouwe Haagse Beatfestival publiek een foto kan maken. We gaan jullie blurpen. Even omdraaien, jongens, even omdraaien. Even naar hem kijken, even omdraaien. Birkert ook, even omdraaien. Is er niks mis mee? Zo. Ja, helemaal goed. Alles erbij. Kom op, kom op, kom op. Ja, jongens, jullie zijn fantastisch, echt waar. Ik denk dat er geen trouwe publiek is als jullie Haags publiek bij het Haags Beach Festival, jongens, echt waar. Echt. Dan mag je ook wel even hun applaudisseren, jongens. Dit is toch, dit zijn kanjers. Ze hebben genoten van jullie. En wij hebben genoten van jullie, jongens. Het zit erop. Ja, het zit er helaas op. Dit is het laatste liedje. Je mag nog één keer naar ze kijken. Ik zal nog even opzij gaan. Maar. De trouwe bezoekers van dit festival, die weten dat we hier altijd op traditioneel op één manier afscheid nemen. En dat is met het Haagse volkslied. En dat doen we altijd uit het hart, uit het hart. Zijn we er klaar voor? Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn, jullie. En in december met de hele buurt op jacht, om kerstbomen te razen. Op oudejaarsavond Vicky stoken, vooral die autobanden rookte fijn. Ik zou best nog wel een keertje met die oude naar ADO willen kijken. Nou. In het Zuiderpark, de lange zij, een warme worstje porters om je heen. Komt ie maar. Lekker kankeren op Theo van den Burg en die lange van Vianen. Want bij elke lage bal dan dookt die eikel de steen vast overheen. Kom op, Zuiderpark. Oh. Ja, dat is mooi. Mooie stad. Ongelooflijk. De Schilderswijk. De lange poten en het plein. Oh, oh, Den Haag. Ik zou met niemand willen ruilen. Meteen gaan. Als ik geen Hagenees zou zijn. Derde couplet. Ik zou best wel een keertje net als vroeger een nachtje willen stappen. Op een poegenwerfie halen. En daarna dansen in de marathon.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: je voelt je als crimineel. Je hebt niets gedaan, maar toch heb je een enorme schuld. En zitten mensen achter je aan en ja, word je ergens van beschuldigd.
1: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
2: Nou ja, het eerste loket waar we kwamen, dat was een hele aardige mevrouw. Heel, heel begripvol vooral, want dat is wat je ook wil. Want ja, het is natuurlijk nog wel een soort zware last om te vertellen. Van ja, wij hebben 180.000 euro schuld.
3: En je
2: ja,
3: bent al zo machteloos.
2: Ja, zeker ja. Dus die begon te praten en te vragen en te inventariseren. Nou ja, die zei op een gegeven moment, nou ja, ik denk dat er wel een kans is dat we dit op kunnen gaan lossen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
3: TV West Sport. Vandaag vanaf 9 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
11: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

0: Toevallig is de sushi-rijst staat daar.
1: Oh, die heb je ook?
0: Ja, die heb ik ook, ja. We hebben risotto, we hebben sushi-rijst.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Iedere 4 meter ligt er een drainageslang die zorgt dat het water verdeeld kan worden. Totaal hebben wij nu rond de 700 kilometer getrokken.
4: We zijn hier tegen aangelopen van door een kweker in Boskoop en die op zoek was naar een nieuw gewas wat veel CO2 op kon nemen, een ander grasgewas. En daar zagen we wel brood in, want ja, CO2 is een groot probleem in heel Nederland.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van één van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
3: TV West Sport. Vandaag vanaf 9 uur, elk uur, op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Evelien Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons met Eugene Omalla, Keenan Blake, Terence Agard en Jonas Vijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook grensplaatsjes in de buurt van Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Ze moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Een hondeneigenaar in Engeland is aangehouden op verdenking van moord. Zijn hond heeft gistermiddag een man doodgebeten. Het gebeurde tijdens een ruzie tussen de man en de eigenaar van de hond. Een slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie heeft de hond in beslag genomen. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met ook wat zon. En het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM. Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: In Enschede werd een jongen aangehouden op een zogenaamde skinny bike die 120 kilometer per uur kon halen. 120. Toen ik op weg naar Hilversum in de trein op het informatiebord keek, zag ik de snelheid die die trein op dat moment had. 121 kilometer. Zo hard gaat zo'n opgevoerde fiets met dunne banden dus. Vet hard. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De veenbrand in België is op de derde dag verdubbeld en nog altijd niet onder controle. En we gaan het hebben over politiek. Morgen gaat het kabinet Jetten gesprekken voeren om voldoende steun te krijgen voor de begroting. Econoom Bas Jacobs acht de kans van slagen niet erg groot. En ik spreek de derde genomineerde voor de Herban Debuutprijs, Gaite Jansen. Zij schreef Het lichaam is onschuldig, een roman die zich afspeelt in de New Yorkse danswereld. En Hans Renders, die komt ook. Hij las een biografie. En wat denk je van Klazien uit Zalk?
1: Zondag 16 augustus.
2: Ja, het nieuwsoverzicht. Dit is het geluid van de Nederlandse Chinook-helikopter die helpt bij het blussen van de grootste natuurbrand van de afgelopen 100 jaar in België. En die is zo groot dat het de brandweer niet lukt om hem onder controle te krijgen.
3: Because we have to surround it. Yes, that's the most important thing. When we have surrounded it, we can kill it.
2: Doordat de grond uit veen bestaat, blijft de brandweer achter de feiten aanlopen.
4: Blussen is onmogelijk vandaag, hè? Maar wel zorgen dat hetgeen dat opflakkert zo snel mogelijk neergeslagen wordt.
2: En dan maakt de rook het werken ook nog zo goed als onmogelijk.
5: We hebben de rookontwikkeling die ons het zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: Even was de wind zo gedraaid dat de brand een Duits dorp bedreigde. Maar gelukkig draaide de wind opnieuw.
6: Dat het zich voor de Duitse zijde hier wel entspant, want die windrichting ook eher in richting België gaat.
2: De saamhorigheid in het getroffen gebied is enorm. Vanuit alle windrichtingen komen mensen helpen.
7: We hebben met andere landwirten gesproken. Die zeiden, op jeden geval, wenn ihr könnt, kommt.
2: En daar zijn de bewoners heel dankbaar voor.
8: Die ganzen Leute die hier sind, wie sie sich alle bedanken und wie sie sich um einen kümmern, das ist echt super.
2: In de Hoge Venen, zoals het getroffen gebied heet, verblijven veel toeristen. Veel hebben hun verblijf ingekort.
9: Vanwege de brandlucht is het eigenlijk niet fijn meer om hier nu te zijn. Dus we hebben besloten een dagje eerder te vertrekken.
2: Het wachten is op regen en dat kan niet snel genoeg komen, vindt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken.
10: Zo vlug mogelijk. Dank u wel.
2: Zometeen dus meer hierover. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn drie mensen gewond geraakt door Russische raketaanvallen op een historische wijk met een boekenmarkt. Zo zag deze BBC-verslaggever.
11: This was a second-hand market place with stalls selling books and posters. And I know that because I was here myself exactly one week ago.
2: Mooi nieuws uit de wereld van het beachvolley. Katja Stam en Raisa Schoon wisten de Europese titel binnen te slepen. Een droom die uitkwam volgens Stam.
12: Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
2: Ook Europees goud voor de 4x400 meter estafetteloopsters. Met uiteraard als laatste renster Femke Broedersbol.
13: Ja. En dan gaat die turbo aan. Ze blijft ontspannen lopen. Noenum gaat kapot. En Femke Broedersbol houdt het vol. Ze maakt het voor ons allemaal heel spannend. Maar Nederland gaat hier wel weer naar goud.
2: Het biermerk Alfa uit het Limburgse Tull heeft ook een wereldtitel behaald. Namelijk die van 's werelds beste klassieke pils. Verrassend? Niet als je de brouwer hoort in een bedrijfsvideo.
14: Je hebt de beste ingrediënten en je proeft dat bier dagelijks. Krijg je het beste bier. Daar kan geen andere kwaliteit tegenop.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, zit ik hier met mijn watertje. Ik Christian Bonenbakker weet al wat er morgen in de krant staat.
15: Grote bedrijven die veel naar Amerika exporteren krijgen miljoenen euro's teruggestort, schrijft het AD. Ze dienden in februari een claim in toen bleek dat de importheffingen van president Trump onwettig waren. Wereldwijd werd er 129 miljard dollar teruggeëist.
2: En zie, de Amerikanen betalen het netjes terug. Philips kreeg al 186 miljoen euro terug. Heineken en Ahold Delhaize verwachten ook zoiets. Een meevaller, zegt exportvereniging Evo Fenedex. We zijn redelijk verrast hoe snel en ordelijk dit is gegaan.
15: Vanwege de importheffingen hadden veel bedrijven hun prijzen verhoogd. Nu het geld terugkomt, wordt dat natuurlijk niet met de klant verrekend. Bedrijven gebruiken het om hun winst op te krikken. Evo Fenedex spreekt van een welkome opsteker voor de economie.
2: Tijdens de bijna zonsverduistering afgelopen woensdag lieten mezen en duiven zich minder horen dan normaal. Kraaien en eksters vlogen op richting hun rustplaats. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van een Groningse sterrenkundige met behulp van slimme luisterkastjes die vogelgeluiden registreren en herkennen.
15: De voorlopige conclusie is dat de vogels de verduistering hebben ervaren als een vervroegde zonsondergang. De onderzoeker vindt die lichtgevoeligheid best zorgelijk. Want als vogels al van slag raken door een klein beetje lichtvermindering, wat doet de overdosis aan kunstlicht in Nederland dan met hun bioritme?
2: NRC spreekt met de Duitse historicus Götz Ali over de manier waarop Duitsers omgaan met het naziverleden. Terwijl de Duitse staat grondig onderzoek deed, stelden de meeste gewone Duitsers nooit kritische vragen aan hun eigen familieleden over de oorlog.
15: Ze geloofden liever de verhalen over hoe zwaar de oorlog was en dat ze vooral slachtoffer waren. Totdat afgelopen voorjaar het ledenregister van de NSDAP online kwam. En bleek dat opa zich helemaal niet tegen de nazi's verzette, zoals hij zelf altijd zei, maar zelfs lid was.
2: De nabijheid maakt blind, zegt Ali daarover. Veel Duitsers zeggen dat ze niet wisten wat hun eigen voorouders hebben gedaan. Maar in werkelijkheid wilden ze het niet weten. Ze hadden natuurlijk allang onderzoek kunnen doen.
15: De droogte is een buitenkans voor schatzoekers, lezen we in de Telegraaf. Nu rivierbeddingen zijn drooggevallen, grijpen liefhebbers met metaaldetectoren hun kans. Onder meer langs de Nederrijn en de Maas.
2: De buit bestaat meestal uit bierdoppen, blikjes of kleingeld. Maar soms heb je ineens beet. Zo vond Marco van Rijn vorige week een goudkleurig voorwerp. Hij stuurde een foto naar een museum en het bleek een messing mesheft uit ongeveer 1600.
15: De politie waarschuwt dat je op explosieven kunt stuiten. Maar dat weerhoudt Menno er niet van om met zijn vader John en zoontje Leon in een drooggevallen rivierbedding te graven. Ze blijven hopen iets bijzonders te vinden. Elke dag kan dé dag zijn.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Nova Star was dit met Today, Yesterday. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De natuurbrand in België is groot. Op de derde dag is die zelfs verdubbeld in grootte. Meer dan 3000 hectare is nu verwoest. Straks praat ik met een expert over de gevolgen op de lange termijn. Maar eerst heb ik NOS-verslaggever Simone Langejan aan de lijn. Die is in dat natuurgebied de Hoge Venen. Goedenavond, Simone.
1: Hi, goedenavond.
0: Heb je nog een laatste stand van de brand?
1: Ja, dat hij helaas nog niet onder controle is. Brandweerlieden, hulpdiensten, nou ja, er wordt hier dag en nacht doorgewerkt. Ook de komende nacht. En die vuurlijn, waar ja, misschien ook wel mensen de beelden van hebben gezien, die is nu een kilometer lang. En tot eerder vanavond vlogen die Chinooks, die zijn ingezet vanuit Defensie in Nederland, vlogen eigenlijk de hele tijd over en weer om die vuurlijn eigenlijk in bedwang te houden. Te proberen dat met voldoende water die in ieder geval niet uit zou breiden. Maar ja, die Chinooks die vliegen 's nachts niet. Dat doen ze niet vanuit veiligheid, maar ook niet om die mankrachten rust te geven. En die gaan pas morgenochtend weer de lucht in. Dus het wordt ook op de grond echt hard doorwerken de komende nacht. En dan heb je ook nog te maken met nou ja, allerlei wind die de hele tijd van wind richting draait. En moeilijk begaanbaar terrein. Dus het wordt in ieder geval opnieuw ook een lastige nacht voor iedereen hier.
0: Ja, de Belgische brandweer wordt geholpen, hè, door collega's uit Nederland. Mm-hmm. Je zei het al met die Chinook-helikopters. Duitsland, Luxemburg, zelfs Zweden. Ja. Werkt dat allemaal wel lekker samen en zou het genoeg zijn?
1: Ja, er is inderdaad heel veel internationale hulp. Maar als je kijkt naar deze brand en ook het type brand met de veengrond, ja, dat is echt veel groter dan de inzet. Zelfs de Waalse brandweercommandant heeft ook gezegd, de maximale capaciteit qua inzet is nu wel bereikt. En zeker ook omdat het vuur op bepaalde plekken weer op lijkt te laaien. Ja, dus ze houden een beetje hun hart vast hier. En het mantra is nu echt doorblussen, doorgaan en uiteindelijk ook hopen op in ieder geval regen als dat gaat komen.
0: Ja, wanneer wordt dat verwacht?
1: Ja, de hoop was echt dat er vandaag al iets zou vallen. Daar sprak vanmiddag een brandweerman over. Die zei, nou, hopelijk einde van de middag. Maar het is niet gebeurd. Het is hier nog steeds droog. Verwachtingen zijn nu woensdag. En dan blijft het in ieder geval dus tot die tijd ook wel echt spannend. Zeker ook met die veenbrand. Het maakt echt dat het blussen nog wel lang gaat duren hier.
0: Dankjewel, Simone Langejan. Hier in de studio praat ik verder met Sander Veraverbeke. Hij is klimaatwetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u onderzoekt al jaren natuurbranden, hè, wereldwijd. Van origine bent u Belg.
2: Dat klopt.
0: Is dit nou heel bijzonder, deze brand in de Ardennen? Of zeg je, hebt u wel eens vaker...
2: Ja, wel, als je kijkt voor de context van de Benelux, is dit wel een grote brand, hè? 3000 hectare. Ik herinner me nog in 2011, herinner ik me heel goed, want ik verhuisde dan net van België naar de Verenigde Staten, was er ook een grote brand in de Hoge Venen. Die was dan 1500 hectare, dus nu nog het dubbele.
0: Ja, het is het dubbele, ja. Het was een primeur vandaag, zag ik, op de Belgische televisie. Een pyrocumulus.
2: Ja, inderdaad. Ja, om het gewoon met een Nederlands woord, een vuurwolk of een brandwolk. Het is eigenlijk de hitte die gecreëerd wordt door die brand. En ook de rookdeeltjes die dan in hogere luchtlagen terechtkomen. En daar dan ook voor condensatie en wolkvorming zorgen. En dat is inderdaad de eerste keer dat zoiets in België of Nederland waargenomen wordt.
0: Maar creëert die brand dan zijn eigen weer?
2: Ja,
0: een
2: pyrocumulus is één stapje. Er bestaat nog een stap verder. Dat is dan een pyrocumulonimbus. Dat is een vuuronweerswolk. Dat hebben we een paar weken terug gezien in die grote brand in Bordeaux. Dan kan je echt gaan praten van dit vormt zijn eigen weer en ook onweer. Een pyrocumulus is eigenlijk nog een stapje minder. Dus die brand in de Ardennen nu is iets kleiner. Dus nog iets minder intens dan wat we gezien hadden in
0: Maar als het zijn eigen onweer vormt, dan komt er ook regen. Zou je zeggen,
2: dat was inderdaad, voor die brand in Frankrijk was dat inderdaad ook deels zo. Maar die regen is dan ook vaak niet voldoende, zeker niet. Het woord is een aantal keer gevallen. Die brand is heel speciaal nu, omdat het een veenbrand is.
0: Ja.
2: En een veenbrand is iets heel anders dan de vele branden die we deze zomer al de revue zien passeren hebben.
0: Wat maakt een veenbrand anders?
2: Ja, omdat hij simpelweg in de bodem, in de ondergrond brandt. En daardoor kruipt die brand als het ware een beetje door het landschap heen. Het is dus een stuk trager, het smeult. En ja, dat smullen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
0: Het is eigenlijk turf wat ze natuurlijk ook altijd hebben gebruikt om te verwarmen.
2: Exact. Nou, natuurlijk bij veen denk je aan iets, aan een heel nat gebied. Maar als je een zomer hebt zoals deze zomer met enorme droogte en meer de hittegolven, dan wordt ook dit veen droog genoeg. En dan is het juist brandstof. Zo werd het inderdaad ook vroeger gebruikt. En het kan ook in natuurgebieden vaker gaan branden. In 2025 was er trouwens bijvoorbeeld in Schotland een heel grote veenbrand. Ook in Siberië, Canada zijn er steeds meer veenbranden. En dus nu gebeurt het ook hier. Dat is uiteraard allemaal een gevolg van klimaatverandering. Ja.
0: Ja, u deed eerder onderzoek naar zombiebranden. Ja, veenbrand, daar kan ik me nog wel van alles bij voorstellen. Hè? Maar een zombiebrand, daar had ik nog nooit van gehoord.
2: Ja, een zombiebrand is een veenbrand. Maar dan wel een hele speciale. Hè? Dus die veenbranden nu, die kunnen ook nu in de Ardennen, zal die ook nog wekenlang blijven smeulen. Uiteindelijk, als er veel regen komt, bijvoorbeeld in de herfst, zal dat smeulen wel stoppen. Nu, een zombiebrand is nog iets anders. In Canada en Siberië komt er op een bepaald moment in de winter een laagje sneeuw bovenop. En dat buffert eigenlijk de regen die dan nog valt. En dan kan zo'n brand eigenlijk een hele winter verder smeulen. En dan de volgende lente, 5-6 maanden later, terug opflakkeren en zich terug ontwikkelen als een bosbrand. Dus als het ware een brand die terug uit de doden opstaat. Dus een zombiebrand.
0: Wie heeft dat bedacht, dat woord zombiebrand? Hebt u dat bedacht?
2: Ik heb ze in mijn wetenschappelijke artikelen altijd overwinterende branden genoemd. Hè. Dus iets wetenschappelijker, maar journalisten hebben die heel snel zombiebranden genoemd. En ik vind het wel een heel passende analogie. Ja.
0: Ja. U hebt wel een vak gekozen waar de toekomst in zit, hè? Het klinkt een beetje cru, maar...
2: Het is wel vuur is van alle tijden. Maar we merken nu inderdaad dat het steeds heviger wordt. En ook begint te gebeuren op plaatsen waar we het vroeger minder hadden. Ja. En dan is het heel belangrijk om te weten wat er allemaal een rol speelt. Ja. En wat ook we er eventueel kunnen aandoen.
0: Ja, als het nou vanaf woensdag toch flink gaat regenen, dan... Kan dat misschien echt doven? Dan duurt het ook een hele tijd voordat zo'n natuurgebied zich weer herstelt. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Het zag er zo verschrikkelijk uit.
2: Bij een veengebied is dit wel heel schadelijk. Je moet eigenlijk denken dat per jaar groeit er ongeveer 1 millimeter veen bij. Dus een centimeter is ongeveer 10 jaar. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daarbij gekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tientallen jaren om dit veen te gaan heropgroeien.
0: En het is herstellen. Misschien ook heel slecht voor wat er in de lucht komt.
2: Zeker. Hè? Dus zo'n smeulende brand heeft heel veel schadelijke stoffen. Ja. Dat was ook in het nieuwsoverzicht. Hè? Brengt ook voor alle mensen rondomheen eigenlijk gezondheidsproblemen met zich mee. De ademhalingsproblemen.
0: Ja, we moeten natuurlijk gewoon ook rekening mee houden dat in de toekomst vaker gebeurt. Dus dan komt de vraag natuurlijk op, hoe kunnen we dat gewoon voorkomen in de toekomst? Hoe kunnen we die natuurgebieden weer weerbaar maken tegen droogte en brand?
2: Ja, heel goede vraag. En je zegt het eigenlijk al zelf. Hoe kunnen we onze landschap en onze natuur weerbaar maken? Voor veengebieden ligt dit eigenlijk voor de hand. Hè? Dus er zijn ook veel veengebieden die drooggelegd zijn. Als je drooglegging krijgt, plus daar nog eens bovenop klimaatverandering, dan wordt het eigenlijk dubbel zo gevoelig. Dus die drooggelegde veengebieden, die moet je terug nat maken. Zodanig dat ofwel niet gaat branden. En als het dan toch brandt, dat het oppervlakkiger blijft.
0: Hoe kun je dat dan nat maken?
2: Het is eigenlijk het veen zoveel mogelijk terug in zijn... oorspronkelijke staat gaan herstellen. Dus het niet meer draineren. Hè. Dus
0: wordt het nu gedraineerd?
2: Deels wel. Hè. Dus je hebt natuurlijk in Europa een heel, heel lang geschiedenis van decennia van landgebruik, waar dat dus eigenlijk heel veel gebieden drooggelegd zijn. Ja. Ook in Nederland trouwens. En het gebeurt nu ook al, hè, dat die deels weer terug opnieuw nat gemaakt worden. Maar het moet dus in veengebieden zeker nog meer om...
0: En bomen misschien erop?
2: Wel, die bomen die komen pas eigenlijk als het droger wordt. Dus het is...
0: Lastige.
2: In dit geval niet. Hè. Als we over een bosbrand praten, dan zitten we eigenlijk over is het een ander verhaal. Dan wil je een soort van diversiteit van loof- en naaldbomen. Maar bij het veen gaat het echt meer om het terug nat te krijgen.
0: Ik wens u heel veel sterkte en wijsheid toe, ook in uw vakgebied. Dank je wel voor de uitleg. Natuurbrandenexpert Sander van Averbeke.

0: Dindai van Dasha. Het kabinet gaat vanaf morgen in gesprek met de oppositiepartijen om steun te vinden voor de begroting. Daar ga ik op vooruitblikken met politiek verslaggever Michiel Breedveld en hier bij mij in de studio Bas Jacobs, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Ja. Michiel, ik begin bij jou. Er staan afspraken met 6 oppositiepartijen, maar is het duidelijk op welke partij dit minderheidskabinet nu vooral haar pijlen richt?
2: Nou, het kabinet is het daar zelf in ieder geval niet over eens. En dan zijn we weer terug bij de onderhandelingen. Gaan ze over links met PRO, hè, toen nog GroenLinks, Partij van de Arbeid, of toch met Ja 21, aangevuld met bijvoorbeeld SGP. Ja, en die keuze is eigenlijk nog steeds niet gemaakt. En daarom zien we nu dat zo kort voor de deadline van in ieder geval de Prinsjesdagstukken, over 2 weken moet het allemaal af zijn, dat het kabinet nog steeds geen keuze gemaakt heeft. En ja, zullen we de mogelijkheden even aflopen?
0: Ja, wil je dat nu heel snel doen?
2: Nou, heel snel. Kijk, PRO is over links. Maar ja, die willen natuurlijk de sociale zekerheid niet verder uitkleden. Ja. Ze willen, wat zij zeggen, een eerlijker belastingstelsel. Dus vermogen belasten, dat wil de VVD natuurlijk weer niet. Die wil liever met Ja 21. Maar ja, die heeft in de Eerste Kamer weer geen nauwelijks zetels, 2. Dus dan heb je de BBB weer nodig. Stikstofbeleid zullen zij willen afzwakken. Dat is iets wat PRO weer niet wil. Ja, en zo zit je in een eindeloze klem.
0: Ja.
2: Maar als je kijkt getalsmatig, is PRO eigenlijk de meest logische kandidaat. Want daarmee kun je in de Tweede Kamer meteen een meerderheid realiseren. En bijvoorbeeld met ChristenUnie of met Volt in de Eerste Kamer ook vrij gemakkelijk een meerderheid.
0: Ja, denk je dat het kabinet naar 1 groot akkoord streeft, of denk je dat het deelakkoorden worden?
2: Ja, als er al geen logische kandidaat is, met wie ga je dan een akkoord sluiten? Dus dat is meteen de handvraag. En het tweede is, het kabinet zegt wel een groot akkoord te willen sluiten voor meerdere jaren. Met wie is dan onduidelijk. Maar het lijkt me ook heel erg verrassend. Want waarom heb je dat dan in die onderhandelingen voor het kabinet niet eerder gedaan? Dus ja, het is toch logischer dat het kabinet afstevend op, ja, toch kijken of je bijvoorbeeld de defensieverhoging uitgaven kunt betalen, ja, met een dealtje met PRO of met Ja 21 en zo uit te ruilen.
0: Ja, je zei al, binnen 2 weken moet het rond zijn. Lijkt me krap. Wat is de ultieme deadline?
2: Nou ja, er is eigenlijk maar 1 ultieme deadline, en dat is die voor het belastingplan. Die moet voor het einde van het jaar goedgekeurd worden in beide kamers. Dus eind november in de Tweede Kamer en dan ergens in december in de Eerste Kamer. Maar dat gaat over de inkomsten. En meestal krijgt het belastingplan meer dan 100, 120 stemmen. Dus een ruime meerderheid. Dus dat is niet het grootste probleem.
0: Nee.
2: Het zit natuurlijk vooral in de begrotingen van de ministeries.
0: Ja.
2: Ja, en dat kan je in theorie laten voortduren en voortduren, net zolang tot het zo gaat knellen dat iemand toch wil toegeven.
0: Ja. Goed, dankjewel Michiel Breedveld. Ik spreek verder met Bas Jacobs. U schreef eind juni in uw column in Elsevier's Weekblad, of EW moet je geloof ik zeggen, dat wat u betreft het regeerakkoord in de verder met Bas Jacobs. U schreef eind juni in uw column in Elsevier's Weekblad, of EW moet je geloof ik zeggen, dat wat u betreft het regeerakkoord in de papierversnipperaar

0: begroting overeenstemming bereikt met een aantal partijen, waardoor ze meerderheid krijgen.
1: Nou ja, als het ze lukt om een grote deal te sluiten met een grote oppositiepartij als PRO, dan zou het wel kunnen lukken.
0: Ja, maar de VVD heeft dat in de formatie gesaboteerd. Mm. En daardoor is er nu een minderheidskabinet. En ja, je zou kunnen zeggen dat minister Heijnen is de verantwoordelijk minister, is voor een deel ook de architect van dit minderheidskabinet. Als een belangrijke politicus voor de VVD. En ja, in zekere zin heeft hij beide formaties zijn eigen financiële moeras georganiseerd. Want ik zie werkelijk waar niet hoe het kabinet iets voor elkaar kan krijgen als je een regeerakkoord maakt met een hele hoop pijn voor de oppositie. Geen potjes, geen envelopjes, geen smeergeld om deals te maken, zodat je een aantal wetten of begrotingen door het parlement kan loodsen.
1: Ja.
0: En ja, ik zie vooral heel veel woorden, maar als die woorden niet gestraagd worden door zetels, kan je niet zoveel.
1: Nou ja, afgelopen vrijdag kwam het CPB ook nog met economische ramingen. Hè? De koopkracht daalt door de hoge inflatie. Wat voor invloed zou dat nog hebben op de onderhandelingen? Want ja, hoe dan ook zullen die onderhandelingen er komen met de oppositie.
0: Ja, maar ook hier, wat heeft de regering te bieden? Waarmee kunnen ze een meerderheid organiseren in de Kamer? En ja, de ramingen van het CPB maken het niet makkelijker. Want door de economische situatie in de wereld gaat het economisch iets minder goed. De economie houdt zich overigens nog heel erg goed gezien wat er gebeurt. Maar de inflatie is hardnekkig hoog, in de buurt van de 3%. En dat is één van de twee belangrijkste redenen waarom volgend jaar de koopkracht achteruit gaat. De andere reden is dat het kabinet volgend jaar de zogenaamde vrijheidsbijdragen invoert.
1: Nou, u zegt het alsof het een heel vies woord is.
0: Het is een eufemisme. Ja. Een eufemisme voor het niet indexeren van de belastingschijven en de heffingskorting aan de inflatie, waardoor mensen misschien niet direct in de gaten hebben dat ze gewoon meer belasting gaan betalen. Je komt sneller in een hogere schijf en je belastingkortingen worden minder waard. Dus belastingen gaan omhoog voor burgers, ook voor bedrijven. De WAO-premies die gaan omhoog. Maar dat is taakstellend opgeschreven in het regeerakkoord voor 1,7 miljard. Het regeerakkoord zegt, als bedrijven een andere belasting omhoog willen doen, dan is dat ook goed, als het maar 5 miljard lastenverzwaring oplevert. En dit holt natuurlijk uiteindelijk de koopkracht uit. Dus die hogere inflatie plus die lastenverzwaringen zorgt ervoor dat volgend jaar voor de meeste groepen een min staat voor de koopkracht.
1: Ja, en wat voor invloed zal dat dan hebben op die onderhandelingen, denkt u?
0: Nou,
1: dit feit.
0: Ik denk dat mogelijk de regering, maar ook de oppositiepartijen zullen proberen daar iets aan weg te poetsen. Overigens vind ik dat als econoom niet verstandig. Want
1: wat vindt u niet verstandig?
0: Grootschalige koopkrachtreparatie.
1: Oh.
0: Voor groepen die in de knel komen, mensen met een laag inkomen, kan ik me daar van alles bij voorstellen. Maar niet generiek voor de hele Nederlandse samenleving. Want we hebben een economie die op hoge toeren draait.
1: Ja.
0: De inflatie is heel hoog.
1: We hebben
0: personeelstekorten. Geld blijft op de plank liggen bij de overheid. Dus als je nog meer en ruimer beleid gaat voeren en compensaties gaat geven, dan wordt dat probleem alleen maar groter.
1: Ja, er liggen grote opgaven natuurlijk. Hè? Terrein van de huizenmarkt, de zorgkosten, stikstof, belastingstelsel. Het motto van dit kabinet is aan de slag. Nou, een schamper lachje, zeg.
0: Ja, het spijt me heel erg, maar
1: ze willen juist die stilstand op die terreinen doorbreken.
0: Maar in het regeerakkoord staat wel iets op stikstof. En daar hebben ze nu ook het begin van een oplossing gevonden. Overigens moet nog, denk ik, blijken hoe dat in de praktijk gaat worden gebracht, gezien alle onrust die er ontstaat in de landbouwsector. Ja. Maar de regering heeft er ook goed aan gedaan om nu niet miljarden te gaan uitdelen aan compensatiepakketten. Maar het regeerakkoord schiet, vind ik, schromelijk tekort als het gaat om de hervormingen.
1: Ja.
0: Belastingstelsel gebeurt niks. Toeslagen gebeurt niks. Woningmarkt is een druppel op een gloeiende plaat.
1: Ja.
0: De productiviteitsagenda is, vind ik, onvoldoende ontwikkeld. Dus er zijn heel veel woorden.
1: Ja.
0: Maar er zijn niet genoeg plannen.
1: Ja.
0: En politieke meerderheden die plannen gaan invoeren.
1: U ziet het wel heel somber in, als ik u goed begrijp.
0: Nee, ja, misschien ben ik te autistisch, maar ik kan en de euro stellen en de zetels.
1: En dan
0: kan je er heel lang omheen.

0: indraaien.
1: Oké, okay, wat moet er dan?
0: Geld kan je één keer uitgeven en je moet een meerderheid halen.
1: Wat zou er volgens u dan moeten gebeuren?
0: Ik vrees dat er maar één oplossing is. Is het regeerakkoord openbreken. Nieuwe onderhandelingen met bijvoorbeeld Pro of een aantal rechtse partijen om een meerderheidscoalitie te maken. Want dat is de enige manier, denk ik, waarop het zou kunnen werken.
1: Een meerderheidscoalitie alsnog. Nou ja, u weet waarom dat destijds niet gebeurd is, hè?
0: Ja.
1: En dan zou je dus ook alle ministersposten weer moeten gaan herverdelen. Maar, of niet? Of hoeft dat niet?
0: Ja, kijk,
1: dan krijg je een heel nieuw kabinet.
0: Economen kunnen slechte voorspellers zijn.
1: Ja.
0: Dus ik wil hier voorzichtig zijn. Maar ik denk, als ik nu zie hoe het gaat, dat de regering niet zoveel klaar zal krijgen. Ja. En op het moment dat het niet lukt om meerderheden te vormen en je ook nog eens een keer met je beleid de oppositie de gordijnen injaagt, waardoor het voor hun heel moeilijk is om aan tafel te komen, dan zal het vroeger of later een keer ophouden. En dan kan je of het regeerakkoord openbreken of nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar dat is denk ik waar het op uit gaat draaien.
1: Okay,
0: maar goed,
1: okay.
0: Deze voorspelling van deze econoom.
1: Okay.
0: De tijd zal
1: leren. De voorspelling van econoom Bas Jacobs, dank je wel. En Michiel Breedveld ook. Dank jullie wel. We gaan
0: graag gedaan.
1: Ja.

0: Love is a losing game, Amy Winehouse. In de maand augustus spreek ik elke zondag in het oog een genomineerde van de Hebban Debuutprijs. Vanavond is dat actrice Gaite Jansen. U kent haar misschien wel uit films als Hoe duur is de suiker, Paas, Baby Girl of de serie Peaky Blinders. Gaite Jansen schreef eerder 2 dichtbundels en nu is ze genomineerd voor haar debuutroman Het lichaam is onschuldig. Goedenavond, Gaite.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd met deze nominatie.
1: Dankjewel, zo leuk.
0: Ja, leuk hè. Je zit op dit moment in Berlijn voor opnames. Wat is dat voor project?
1: Ja, voor een nieuwe film.
0: Ja?
1: Maar heel stom altijd, maar ik mag daar nog niks over zeggen. Maar het is heel leuk in elk geval.
0: Een Nederlandse film of mag je dat ook niet zeggen?
1: Nee, het is geen Nederlandse film.
0: Oké, het is een verrassing.
1: Het is een verrassing, ja. Ja, heel suf altijd, maar
0: Nee, hoor.
1: Dat staat nou eenmaal in je contract.
0: Ik neem het je niet kwalijk. Je bent succesvol als actrice, dat zei ik net al. Waarom besloot je ook te gaan schrijven?
1: Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Of daar heb ik altijd een hele grote interesse in gehad. En het is altijd een soort iets geweest wat ik naast het spelen heel veel deed. Alleen in de afgelopen jaren is dat wat officiëler geworden. Maar het is niet iets wat ik een soort van besloten heb om te doen. Het is altijd een bepaalde vorm van een uitlaatklep geweest ook.
0: Ja, je boek gaat over de Nederlandse Margaret die in New York gaat dansen. En geobsedeerd raakt door de choreografe Olivia.
1: Yep.
0: Zou je een stukje willen voorlezen?
1: Ja, leuk. Ik ga dat doen. Het is geschreven vanuit het hoofdpersonage.
0: Ja.
1: Maar door mijn ontmoeting met Olivia en David werd me steeds pijnlijker duidelijk dat ik zo ver als kon af was van een gearriveerd leven. Zij deden me beseffen hoe weinig ik had, hoe weinig ik was, hoe weinig ik wist, hoe wanstaltig veel ik nog te leren had. Ik wilde Olivia vragen of ze me alles kon leren. Ik wilde uitdrukken hoe verward ik me voelde naast haar. Als een soort ongekamd, ongewassen straathondje. Een in een stinkend mandje geplaatste vondeling. Alsof zij een goed georganiseerde, schoongewassen koningin was die mij gevonden had.
0: Dat is best een heftige scène, een mooi beeld ook van dat straathondje. Zij is meteen eigenlijk, als zij kennis maakt met die Olivia, helemaal door haar geobsedeerd. Wat is dat voor jou het belangrijkste thema? Obsessie?
1: Ja, ik denk macht op een bepaalde manier is voor mij het belangrijkste thema, denk ik. Waar obsessie denk ik een heel groot onderdeel van is. Ik ben altijd heel gefascineerd door wanneer heeft iemand macht over iemand anders? En waarom dan? En waar liggen onze grenzen? En wanneer ga je er overheen? Of wat is überhaupt een grens? En dat vind ik een heel spannend speelveld tussen mensen.
0: Ja.
1: En obsessie is voor mij daar een heel groot onderdeel van, omdat je geeft iemand heel veel macht als je geobsedeerd raakt door iemand.
0: Ja, is dat ook iets wat je zelf hebt meegemaakt?
1: Ja, niet in deze, godzijdank niet in de mate van het boek, maar ik herken wel dat je iemand op een voetstuk plaatst. Of dat je iemand eigenlijk iets geeft, maar waarom, als in een bepaalde machtspositie geeft. Of dat nou is op de lagere school omdat ik iemand cooler vond bijvoorbeeld, of omdat dat is omdat iemand een bepaalde kunstenaar is waar ik naar opkijk. Maar een soort voetstukgevoel, dat herken ik wel heel erg.
0: Ja, dat is zeker spannend. En het heeft ook te maken met ongezonde verhoudingen, hè, die in de culturele wereld natuurlijk nogal eens voorkomen.
1: Ja, ja.
0: Danswereld, toneelwereld, hè, waar jij ook in zit. Misschien lijken die wel wat op elkaar.
1: Ja, ik heb me wel bedacht, want ik heb wel eens gehoord dat de debuutschrijvers vaak over hun eigen leven schrijven, of dat het vaak autobiografisch is.
0: Dat is wel mijn theorie, dat er heel veel autobiografische materiaal in zit, ja.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik denk dat ik ben zelf door mijn beroep als acteur, denk ik, zoveel ondergedompeld geweest in verhalen al, dat het voor mij iets natuurlijker voelt om in fictie te denken. Maar ik heb wel gedacht, oké, maar hoe kan ik het zo dicht mogelijk bij mezelf houden op bepaalde vlakken? En daardoor heb ik wel de danswereld uitgekozen, omdat ik denk dat die in veel opzichten overeenkomt met de toneelwereld.
0: Je denkt wel dat je je beter kan inleven in een romanpersonage doordat je veel acteert.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat wel helpt, ja. Het is natuurlijk een groot deel van mijn leven om me in te leven in een ander.
0: Ja.
1: Dus met het schrijven heb ik dat heel erg zo ervaren, dat ik in alle personages, hoor, in Margaret, maar ook Olivia, ook David, dat ik het heel prettig vind om hun een soort van te worden op het moment dat ik ze schrijf.
0: Ja. Jij hebt dit boek geschreven toen je zelf ook in New York woonde, hè, begreep ik?
1: Ja, klopt.
0: Het speelt zich ook af in New York. Dus
1: Ja.
0: die wereld kon je, die had je gewoon voor het grijpen. Daar hoefde je je niet meer in
1: Precies,
0: te beelden.
1: precies.
0: Hè?
1: Ja, precies. Precies, dat vond ik heel fijn. Er zitten een aantal wandelingen in het boek die ik letterlijk heb kunnen
0: Ja,
1: maken.
0: en ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n dynamische nieuwe stad misschien een fijne omgeving is om zo'n boek te schrijven. Omdat je.
1: Heel fijn.
0: Want.
1: Ja, nou, omdat het is, wat ik er fijn aan vond, is dat ik vind de stad sowieso erg inspirerend. Het bruist daar van een nieuwigheid natuurlijk, omdat ik het nog niet kende. En omdat ik in een soort tussengebied zat tussen alleen zijn en eenzaamheid voelen en nieuwe vrienden maken en nieuwe mensen leren kennen. En daarin, wat je, al die gevoelens die je daarin hebt, heb ik ook allemaal mee kunnen nemen in het boek. Maar ook, ja, het is gewoon de plek is gewoon heel, ja, daar gaat je hele verbeelding heel erg van aan.
0: Ja, het boek heet Het lichaam is onschuldig. Ja, wat wil je daarmee zeggen?
1: Ik denk dat voor mij heeft de titel een beetje meerdere lagen eigenlijk. Enerzijds is Margaret heel erg met haar lijf bezig. Ze is natuurlijk ballerina, maar ook letterlijk met de manier waarop ze eet. Ze is eigenlijk zowel letterlijk als figuurlijk niet volledig in staat om zichzelf te voeden. Dus ze zoekt, is eigenlijk, dit boek is een zoektocht naar hoe zij zichzelf voeding kan geven, zowel letterlijk als figuurlijk. Dus het lichaam speelt een hele grote rol, maar ik vind ook verlangen spelen een hele grote rol. Dus dat wat je verlangt, dat wat je lijf verlangt, is eigenlijk onschuldig. Maar waar je schuld hebt, wanneer begint eigenlijk het moment dat je schuld hebt aan iets?
0: Nou, zeg jij het maar.
1: Ja.
0: Dat zijn hele filosofische vragen.
1: Ja. Ja. En ik denk dat het boek een van de verhalen is die schuldvraag onderzoekt.
0: Ja. Ben je al bezig om het verfilmd te krijgen? Want ik
1: Nee,
0: dacht,
1: dat.
0: nou, ik zag het wel voor me, zoals je het
1: Ja,
0: schreef. Ja.
1: dat lijkt me inderdaad ook hartstikke leuk. Maar ik ben natuurlijk super lang bezig geweest met het boek.
0: Oh.
1: En toen ik ermee aan het schrijven was, dacht ik, oh, dan leuk. Dan misschien kan ik het hierna wel verfilmen. Maar ik wil eigenlijk eerst me weer helemaal op een andere verhalen storten voordat ik dit verhaal dan weer er eventueel bij pak op een bepaald moment.
0: Dus even niet.
1: En dus even niet, nee.
0: Hey, dankjewel, Gaëtje Jansen. En veel succes in Berlijn. We horen het te zijner tijd wel. En
1: Ja.
0: dankjewel voor je mooie debuutroman.
1: Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja. Dag.
1: Doeg.
2: Een leven in letters.
0: Ja, Hans Renders is hier, directeur van het Biografie-instituut in Groningen. De maandelijkse rubriek. Wat heb je deze maand gelezen?
3: Ja, ik heb meegebracht, althans, ik heb de proef meegebracht, want het boek verschijnt pas volgende week. Een biografie die heet Beter bekend als Klazien uit Zalk. Geschreven door Joep Boerboom en uitgegeven door Boom. Ik vind die titel eigenlijk wel heel erg grappig.
0: Ja.
3: Want beter bekend als Klazien uit Zalk, dat slaat natuurlijk op Klaasje Rotstein van den Brenk. Die kent helemaal niemand. En Klazien uit Zalk was een kruidenvrouw. Hoewel, als ze het nu zou horen, zouden ze heel boos zijn. Want ze wilde zich niet zo noemen. En zeker geen kruidenvrouwtje. Ze is 1997 overleden. Ja, die kent eigenlijk niemand van onder de 30. Het is een beetje een generatieboek.
0: Ja.
3: En ik overdrijf niet, het halverwege de jaren 90 was er niemand boven de 6 jaar, die haar niet kende.
0: Het is een opmerkelijke keus, want je bespreekt vaak biografieën van ministers, schrijvers. Je zou zeggen, zo'n, tussen aanhalingstekens, kruidenvrouwtje krijgt niet echt een serieuze biografie.
3: Ja, nou, daar was ik ook wel door getriggerd, omdat de auteur, Joep Boerboom, is een serieuze biograaf. Hij heeft een biografie geschreven van Jan Terlouw. Dit boek is goed onderzocht. Er staan noten in, er staan uitstapjes in. Het gaat niet alleen maar over haar leven, maar ook over de weerstand tegen haar kruidenpraatjes vanuit de Vereniging tegen
0: Kwakzalverij, ja.
3: Et cetera. Dus het is een hele serieuze biografie over, ja, het klinkt een beetje onherbiedig, maar toch een beetje low culture-achtig iets.
0: Ja.
3: Maar daar is nog een andere reden. die Klaasien, die werd toch gezien, ja, een beetje als een paradijsvogel. En die werd in alle televisie- en radioprogramma's uitgenodigd.
0: Ja, we gaan even luisteren naar haar. Even ons geheugen opfrissen hoe ze ook weer klonk. Hè. Je zei al, bijna 30 jaar geleden overleden.
3: Ja.
0: Zo sprak ze.
4: Vanavond regent het erg. Wat wordt het de komende dagen? Heeft u
5: vanavond regent het niet heel erg, want ik heb straks een paard in het weiland zien staan met rug naar de regen. En dat weet iedere boer, alle boerenmensen weten dat. De paarden en de koeien die van die grote ogen, daar willen ze geen regendruppels in hebben. En dan staan ze met de rug naar de regen de bui af te wachten. Maar wil het wel door blijven regen, dan moeten ze ook wat te vreten hebben, dan grazen ze door. De dieren letten vaker beter op de natuur dan een heleboel mensen. En mensen die dan wel op de natuur letten, die worden voor kwakzalvers uitgemaakt. Nou, wat blijf je dan?
0: Ja. Dat was een fragment uit het 11e uur met Andries Knevel uit 1992. Ze begon bij de VARA, later zat ze bij de NCRV in allerlei talkshows. Dat zei je al, ze was een ware mediapersoonlijkheid. Hoe verklaar je dat eigenlijk?
3: Ja, dat is een beetje dubbelzinnig. Omdat zij, behalve met Kruiden, was ook vooral bezig met volkswijsheden.
0: Ja, dat hoorden we
3: ze
0: net.
3: Ze noemde net eentje. Een andere is bijvoorbeeld, als een koe niet drachtig wil worden, dan moet je er een fles wijn in gooien. Zo dat soort dingen had ze. Maar ze werd als een heel authentiek plattelandsfiguur gezien. Een paradijsvogel. Dus daar werd een klein beetje neerbuigend. Is te veel. Het was eigenlijk camp.
0: In ieder geval entertainment.
3: Nou, zoals tijdens de coronatijd had je Orgel Joker. Er was niemand, was niemand die dacht, oh, die kan zo mooi op dat keyboard spelen. Dat dacht ze zelf ook helemaal niet. Maar het was een soort ironie van iemand uit een hele andere wereld die plotseling, ja, dat is leuk, in shownieuws begon dat. Maar die kwam later ook in andere programma's. En ze werd nog uitgenodigd in Amerika, bij de WK. En dan,
0: net niet doorgegaan.
3: En dan zei ze, ja, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Nou, dat was Klaasien ook wel zo'n beetje.
0: Maar heeft deze biografie je ook een andere kant van haar laten zien?
3: Ja, zeker, zeker. Kijk, over die media wil ik dadelijk iets zeggen, maar ze heeft toch een heel interessant leven gehad. Ze kwam uit zo'n hele beperkte omgeving. Ze groeide bij haar grootmoeder op. Niet dat het daarom beperkt was, maar haar vader vond bijvoorbeeld dat je geen kranten moest lezen, want er werd maar allemaal over misdaad geschreven en dat bracht mensen maar op ideeën om te gaan inbreken. Haar vader die gaf haar ook een mespuntje zout als ze griep had. En als ze een beetje verkouden was, geen aspirintje of een paracetamol, maar een koolblad om het hoofd heen gewikkeld. Ja. Dus uit die omgeving kwam ze. Ja. En midden in de oorlog, zij woonde dus in Zalk, zoals gezegd, vlak bij oorlog, kwam daar een jongen aan fietsen, een Duitse Jood. En die kwam daar onderdijk, die vroeg om onderdak. En die man, Sam Rothstein, daar trouwde zij mee. En dat heeft toch grote consequenties gehad natuurlijk voor haar privéleven. Zij kreeg ook twee dochters. Maar ook wel omdat zij in haar talloze lezingen en optredens en columns en boeken, vergeet niet, ze stond op een gegeven moment met drie titels in de top 10 Libris non-fictie lijst. Ja. Dus dat was allemaal heel groot. En ze zei altijd, het gaat niet om het geld. Ging ze toch geld vragen. En dat geld, dat gaf ze dan door aan een Joodse organisatie voor vrouwen die ziekenhuizen in Israël financierde. Mm. Dus dat is een andere kant. Maar ja, Klaasien zou Klaasien niet zijn als ze daar ook weer een soort media-hype van maakt. Want zij noemde haar kat Simon Peres. Nou, je weet, dat was de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. En dan zei ze bijvoorbeeld, ligt de kat de hele dag op de stoel, rekent dan op een natte boel. En als Simon Peres de notenboom instuift, dan klaart het weer op. Dus zij was altijd bezig om van de ene kant authentiek te zijn, want hield de media natuurlijk van, maar ook om een boodschap te brengen, om dat aan te passen aan ja, tegenwoordig zouden we zeggen one-liners.
0: Ja.
3: Zij rookte bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Tot ze in een artikel las dat een van de oprichters van New York Peter Stuyvesant heette. Laat nou Peter Stuyvesant haar vaste merk sigaretten zijn. Hield ze onmiddellijk op.
0: Omdat hij antisemitisch was.
3: Omdat hij antisemitisch was, niet zij natuurlijk.
0: Nee, precies. Ja. Hey, Klaasien is misschien vooral bekend geworden door alle parodieën, hè?
3: Ja.
0: Ze werd geparodieerd. De bekendste is natuurlijk van Wim de Bie. Berendien uit Wisp.
3: Ja.
6: Daar hebben we het oorkruut. Goed tegen de doofheid. 4 uur daags oorkruut in de oren. Dan kunnen de doven beter horen. Heb ik u al verteld dat pietercilie in de oren goed is tegen kiespijn? Ja. Nou, ik ga even binnenhoren of de heren eruit zien gekomen.
0: Is er eigenlijk bekend, of heb je dat in dat boek gelezen, wat Klaasien zelf vond van Berendien? Want ja, die zat op een gegeven moment vrijwel iedere week in Van Cote en de Bie.
3: Zij vond het geweldig. Ze was natuurlijk heel verstandig. Wie geparodieerd wordt, is bekend. Kijk, ik zei net, ik moet nog iets over die media zeggen. Zij had natuurlijk geen mediatraining, maar ze wist verdomd goed hoe het zat. Zij wist bijvoorbeeld iemand als Rick Velderhof.
0: Ja.
3: Ja, die kunnen we eigenlijk wel als de geestelijk vader van de beroemdheid van Klaasien zien.
0: Villa Velderhof, ja.
3: Ja, maar ook in de radioprogramma Roze Geur en Prikkeldraad. En het allerbekendste, zij zat in een aflevering van het televisieprogramma De Stoel.
0: Oh ja.
3: En dan nam ze Berendien. Ja, ze had altijd van die grote zelfgemaakte soepjurken aan. Ja. En En die nam ze dan mee naar de Franse Riviera. Naar het jacht van de Prins de Lignac.
0: Oh ja.
3: Kun je het nog herinneren? Dat was een superrijke multimiljonair die nogal expliciet en openlijk homoseksueel was. En die had op zijn boot 12 bloedmooie Aziatische matrozen rondlopen. Nou, elke kijker had in de gaten waar die jongens voor waren. En dat was niet om die boot te schoppen, behalve Klaasien. Of...
0: Die had het meteen in de gaten?
3: Nee, juist niet.
0: Niet, oh. Iedereen had het in de gaten, behalve zij.
3: En misschien deed ze maar alsof.
0: Ja. Nog even tot slot, Hans. Wat denk je nou na het lezen van dit boek? Werd ze vooral belachelijk gemaakt, toch ook wel? Of creëerde ze zelf die parodie ook? Nou, en zij zat het donders goed in de gaten.
3: Daar heeft de biograaf wel iets aardigs over gezegd. Hij zegt in dit boek, ze maakte zichzelf een beetje tot een
0: karikatuur.
3: Een karikatuur. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom haar twee dochters wilden niet meewerken aan deze biografie.
0: Ja. Maar desalniettemin met plezier gelezen.
3: Met groot plezier gelezen.
0: Oké, dankjewel, Hans Renders. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Hey. Die ken ik. En straks in Wat Blijft is er aandacht voor Toet Stielemans. Dag.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de 3e Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
9: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Amersfoort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in Westwordwakker op Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Ekkersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Kampen Zuid in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij. Radio.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De jaren 80 zijn er weer.
1: Vanaf zaterdag ben je een week lang terug in de 80's met muziek en herinneringen op Radio West.
2: Als ik op het knopje druk, dan gaat de weddenschap in.
0: Vrijdag draaien we jouw favorieten uit de jaren 80 tijdens Vrijdag Verzoekdag. Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
2: Is dit de eerste keer dat je optreedt voor de televisie?
3: Ja.
2: Ja?
1: Amazing 80's. Vanaf zaterdag een week lang, natuurlijk op Radio West.
2: Fantastisch. Fantastisch.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go on this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Want als je van je vrouw zegt, of tegen je kinderen zegt, ik hou van jou. En dat is zo verschrikkelijk mooi, wat je voor reacties dan terugkrijgt.
1: En dat fijn deed dat waarschijnlijk niet.
0: Nee? Nee, maar we zijn toch mannen.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En we zijn nog steeds gelukkig. Ik ben echt een bionisch vrouwtje. Ik heb overal een nieuwe schouder gekregen, een nieuwe knie gekregen, een nieuwe heup gekregen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.